0: helemaal uitgedraaid. Wat verwacht je anders? Maar zou je het erg vinden als ik nog eentje zou doen? Als ik gewoon even egoïstisch mag zijn. Gewoon nog één, Sami Lobby persoonlijk. Ik wil nog maar niet dat ik hier naar binnen draai.
1: Go your game.
0: Hij draait al.

0: Sorry, sorry. There is it. It's well for us in fashion, man. It does. Maar ik ga daar. Maar ik dacht, je hebt olie in de night van me gezet.
1: Nee.
0: Ja, ik is wel blijder. Ja, ja.
1: Nee, helemaal niet.
2: Daarom heb je rewind.
0: Blow.
1: Is hij vanaf begin weer blow. Nou, blower.
0: Ah, die ene.
2: Dat gebeurt ook op de dansvloer, hoor.
1: Je
2: hebt een element toch aan mij. Je hebt een tap op een verkeerd track.
0: Doe een mix.
1: Nou, laten we checken. Ja, zeker. Een mix is altijd...
2: Is altijd handig.
0: Feel the spin. Yeah. Feel the spin is
2: here. Yes. Dit is used to be a busy woensdagavond. En zo was je...
1: Je kan alles verwachten. Yeah. Alles, echt. Alle leuke dingen.
2: Technisch ook. Dat is wat zo is. Een boek zijn wel uit, toch?
1: Ja. En een DJ gaat wel uit, toch?
2: Of de met op een kabel. Een kabel moet uit een boek zoeken.
0: Deze mensen is 29 minuten, wat doen we?
2: Er zijn een paar van.
0: Doe 29 minuten, is te lang, no?
2: Van
0: wat doet deze van 16 minuten dan?
2: No problem. CVV.
0: My cup of tea.
2: TVB. En zo met, ja, I was net Spring Love.

0: En wij gaan alvast groeten voor deze woensdag. De herhaling van deze aflevering is er op 3 juni, Wednesday night. We gaan eruit met nog zo'n mix van Buddy.
1: Nou, van mijn kant ook, zou ik zeggen, een fijne avond verder. I hope you enjoy this evening, as usual. We zijn vandaag zijn we in onze platenbox gegaan met veel freestyle Miami beat. En zo zie je. Dus dat is, er was zoveel muziek in de jaren 80 gevarieerd, geavanceerd. En dat je dan keuze zat had.
2: Ja, ja. Dus mooi. Geavanceerd, geproduceerd. Nou, ik weet zeker... Gemixeerd. Ik weet zeker dat de mensen genoten hebben.
1: Gefantaseerd.
2: Ook deze avond. Ook deze woensdag. En geblueerd. En ik hoop... dat we zijn er over een twee weken.
0: 3 juni, Greg.
2: Ja. Oh ja.
0: Dat zei ik net.
2: Nee, ja, maar ik kan berekenen.
0: Of weer volgende week weer hier zitten?
2: Nou, dat heb ik. Ik weet zeker dat die mensen ook daarvan gaan genieten. Anyway, nice. En ik hoop, ik weet dat jullie zeker genoten hebben. Till next time.
0: Ja. Tot 3 juni.
1: Ciao.
0: Ga met deze mix eruit. Voor die song van jou.
1: Ja, toch?

0: Slim FM. Inderdaad, de
1: number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim, unbeatable. Number one.
3: Number one.

police.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: And all the time, God is good.
1: All the time.
0: And all the time.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, donderdag.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Dit is het programma Word of God via Lim FM en ik ben apostel Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. We danken de Heer voor zoveel genade, voor zoveel liefde. We danken hem voor zijn goedheid en voor zijn trouw. U merkt het, deze ochtend ben ik begonnen met twee liederen. Het eerste lied, Masrami, want de napu na ini yuliba. Mino wat napu ten ami futu wawang. Menanga mi heri abrami ide. Mi wan yu yeye meri mi. Weet u, dat is een lied gezongen om het verlangen dat in ons is kenbaar te maken aan de Allerhoogste God. Dat we met hem, samen met hem, doordrenkt willen zijn van hem. En u mag weten, lieve mensen, God heeft ons reeds gegeven wat we nodig hebben. Maar u misschien, die denkt dat de Heer ver weg is van u, weet dat de Heer slechts een bede verwijderd is. Weet dat hij slechts een roep verwijderd is. Weet dat hij slechts, als we hier deze ochtend bij elkaar zitten, om naar zijn woord te luisteren, dat hij slechts een gebed verwijderd is. Christus heeft alles voor ons gedaan. Hij heeft de prijs betaald. We zijn vrij in hem. Het enige wat hij vraagt van ons is dat we in het geloof tot hem komen. In het geloof tot hem naderen. En tegen hem zeggen, Abba Vader, u bent God. Ik heb u nodig. Zonder u kan ik niet leven. Wilt u in mijn leven komen en mij een kind van u maken? That's all it takes. Want weet u, lieve mensen, het andere lied dat ik op mijn hart kreeg om te zingen, God van trouw. Hij is werkelijk een God van trouw. En hij verandert nooit. Hij verandert niet, lieve mensen. God is trouw dwars door alle zaken heen. Door alle situaties heen in ons leven. Als u nou in blijdschap bent, als u nou door een crisis gaat, als u nou misschien met de rug tegen de muur geplaatst bent, als er een situatie is waarvan u het licht in de tunnel niet ziet, een onoverkomelijke situatie, misschien bent u een geliefde kwijt, of is er iets anders waarvan u zegt, God, ik heb u nodig in dit uur. Dan is dit lied bestemd voor die mensen die op dit moment door misschien een zware pijn, een frustratie gaan, of iets dat onmogelijk lijkt. Misschien een verdrietig moment, misschien heeft u een geliefde verloren, of wat. Voor die mensen is het woord God van trouw. God is trouw dwars door alles heen. Hij is een rots in de branding. Weet u, in de Bijbel staat er een verhaal van een man die zijn huis bouwde op zand en één bouwde zijn huis op een rots. De Bijbel zegt, toen de winden kwamen, sloegen ze tegen dat huis dat op het zand gebouwd was en alles viel om, alles ging kapot. Maar diezelfde winden sloegen tegen dat andere huis dat op die rots gebouwd was. En die rots is Christus Jezus. Maar dat huis bleef staan. Als u kijkt tegenwoordig naar de beelden van CNN, Wereldnieuws in beeld, dan zien we hoe harde winden, orkanen er zijn. Die letterlijk de huizen, de bomen ontwortelen. En hoe waterstromen alles meenemen. Dat is wanneer, geestelijk gezien, wanneer we ons huis gebouwd hebben op zand. Zand wil zeggen, het fundament van ons is heel brokkelig. Het is niet vast, het is niet rotsvast. Het is onstabiel. Maar die andere persoon die zijn huis gebouwd heeft op de rots, u ziet het, de mountains, die kunnen niet verschoven worden.
Je hebt een aardbeving ervoor nodig om, hoe zal ik het zeggen, bergen te splijten. Maar Christus is onze rots. Hij wil onze rots zijn. Zodat wanneer de stormen van het leven komen en we gaan wankelen, dan weten we hebben een houvast in hem. Hij is het anker, lieve mensen. We weten dat wanneer er een schip op zee is, in die woeste stormen, dan zien we op een gegeven moment hoe het anker wordt uitgegooid. Zodat wanneer het anker de bodem raakt, dat het kan haken en dat het schip niet zal kapseizen. Wel, Christus is meer dan het anker. Want wanneer we aan hem vasthouden, wanneer we tot hem roepen, wanneer we hem in ons leven hebben, dan mogen we weten dat welke storm er ook komt, hij is het anker. Hij brengt ons dwars door de stormen heen. We weten één ding, lieve mensen. We zijn hier op aarde, maar we blijven niet op aarde. Er is een lied dat zegt, we zijn een pelgrim op reis naar een ver land. De dagen dat we hier op aarde zijn, zijn dagen waarin we tot het besef moeten komen, zeg. God heeft ons geschapen. Christus heeft ons vrijgekocht van de zonde. Hij heeft zijn leven en zijn geest gegeven als onderpand, opdat wij mensen vrij kunnen zijn. Maar niet gewoon vrij, maar dat de bestemming, de roeping waarmee de God ons geroepen heeft, dat we die roeping zullen volmaken. Maar daarvoor moeten we gegrondvest zijn op de rots Christus Jezus. Het is belangrijk, lieve mensen, dat we beseffen in deze tijd dat we niet alleen gevuld moeten zijn tot onze voeten, maar dat we letterlijk moeten zwemmen in de genade van God. Maar ook dat wanneer er stormen komen, welke storm ook in ons leven komt, welke crisissituatie er ook komt, Christus is het anker. Laat uw huis gebouwd zijn op de rots Christus Jezus. Dan zal wat er ook komt, u zal een anker hebben, te midden van de storm, die u uit de storm haalt, dwars door de storm brengt, u sterker maakt en u de overwinning geeft. En daarom kunnen we zeggen, God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige, u onze vredevorst, want te midden van de crisis kan de vrede Gods ons omarmen en mogen we weten dat we wel bewaard zijn. Mag ik met u bidden? Vader, we danken u deze ochtend, o mijn God, voor wie u bent. Waarlijk, u bent een God van trouw. Dwars door de crisis, dwars door situaties heen, bent u het anker. Heer, ik bid dat dit woord haar weerslag zal vinden in de harten van uw volk, van de luisteraars. Omdat zij die misschien bedroefd zijn, zij die in een crisis zijn, mogen weten dat u het anker bent. U verandert nooit. Te midden van de storm doet u zich kennen. En daarom dank ik u dat u zich ook zal openbaren deze dagen. Te midden van de stormen, te midden van de crisissen, te midden van het leven. Dat u zich zal openbaren aan een ieder wiens hart naar u uitgaat. En daarvoor wil ik u danken. Ik zegen uw volk. Ik zegen de natie Suriname en ik zegen ook Lim FM en onze regeerders in Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik groet u. Ik ben apostel Ingrid Kortstam. Ik zeg God bless you en tot de volgende week.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: the notification on LIM.
1: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Beatable. Number 1.
1: Number 1.

Hier hoor je Anders en Pieter.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Whiskey, whiskey.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station, 91.7. This is Lim FM.
1: Are you ready? Rustig, tikke rustig, my dear. Rustig, rustig.
2: Umika man.
1: Oi, numika. Fala umika man. Ruwaka dape, ay. Go. Hey, tikke alasan. Kugwe snel, tikke alasan. Hey, wakti. Muku wanta ku dape. Okay, Arkino, tie your back. Wat ik mee? Ja, want daar kwam voor mij wat ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
3: notification on LIM.
4: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
5: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: Streten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM, 91.7.
3: The notification on Lim.
4: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
5: Can I get some money here?

0: Boutique Kankawa-straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Kankawa-straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Mi odo takso.
1: Arkis manalontu, tide, da ukondora bakanangan abeskopu oftewel, na odo funadi. En abeskopu tide, da takso. Yo jikes kesip chin finga. Ey grabo, a erano. En dat wil zeggen, mijn mensen, wees tevreden met hetgeen je krijgt en je zult er gelukkig mee zijn. Misbruik maken van de gelegenheid. Yo jikes kesip chin finga. Agrabu erano.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van donderdag 24 september, Chinese taaiensoep met gerookte kip, tostones met bonen en gestoofde kip, gestoofd varken met oortjes en tillo met drie. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet

0: Hier hoor je het anders en beter.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, BF-behandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Er is donderdag 24 september het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. We starten het nieuws met het volgende. U weet dat de onderwijsbonden vandaag wederom aan tafel zitten met de regering in verband met de gesprekken, de onderhandelingen over de nieuwe loonreeks. De BVL als wensen behoud van hun eigen entiteit en woordvoering. Dat is de essentie van een spoedschrijven van BVL-voorzitter Reshma Mangre aan haar collega's in de gezamenlijke onderwijsbonden die met de regering in onderhandeling zijn over de nieuwe loonreeks.
1: Voorzitter zijn en we zijn gelijkwaardige partners. Is net wanneer ik u zeg, als Lim FM nu een voorbeeld zou moeten werken met een ander mediahuis. Ik zeg maar met STVS. En u gaat bundelen, want u zegt u heeft een bredere mediaplatform. Dan gaat u afspraken maken van, maar u moet tenminste weten als er een nieuwsproductie komt, of als er een commerciële activiteit komt, of als er een online bericht komt, dan dient u op de hoogte te zijn, toch? Dat is die samenwerking, toch? Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen is de basis. Onderlinge vertrouwen, wederzijds respect, transparantie, duidelijke afspraken, communicatie. Dat is de basis van een samenwerking.
2: Vertrouwen zo u.
1: Pardon?
2: Vertrouwen zo u.
1: Dat zou u het best aan hun kunnen vragen.
2: Maar wat denkt u zelf?
1: Ik wil er geen antwoord op geven. Ik zeg, mijn intentie is zuiver, want de intentie voor de bundeling komt van mij. Ik heb in 2026, zoals ik u zeg in februari, heb ik gebundeld, de BVL en de ALS heeft gebundeld met de Volks. Het initiatief komt van de BVL en de ALS. Wij hebben ook het initiatief genomen om de universiteit erbij te halen. Die bundeling komt gewoon van de BVL en de ALS.
2: En juist daarom zou u die bundeling in stand moeten houden, denk ik.
1: Ja, maar de bundeling houdt niet in dat er geen vertrouwen meer is, of een ondergeschikte positie moet zijn, of dat je je entiteit verliest. Nee, we moeten ook samen kunnen werken door elkaar als gelijkwaardige partner te zien. En dat kan. Neemt u een voorbeeld van de politiek bijvoorbeeld. Er is een coalitie. Er is ook gebundeld toch alle politieke partijen die nu de coalitie vormen. Maar de fractievoorzitters zijn gebleven. Er is niet één fractievoorzitter voor alle partijen. Nee, de NPS heeft haar eigen fractievoorzitter. De PL heeft haar eigen fractievoorzitter. De NDP heeft haar eigen fractievoorzitter. En zo on. En die samenwerking moet kunnen. Je moet je entiteit kunnen behouden. En we zeggen, die woordvoering moet je ook kunnen behouden. Daar is niks mis mee. En ik zie ook niet dat er iets mis mee is, hoor, meneer Limburg. Dus ik heb gezegd, we zitten in een samenwerking. Ik heb u de officiële brief gestuurd, die ook naar alle bonden is gegaan, maar ook naar de regering is gegaan. En uit respect voor onze onderhandelingspartner heb ik het ook gestuurd. Zij zijn daarmee akkoord gegaan en er is geen vuiltje aan de lucht. Wij behartigen de belangen van de leerkrachten. We willen gewoon dat het goed gaat met de leerkrachten. En zeker de BVL en ALS heeft het bewezen.
2: Ja, maar kunt u ons een indicatie geven van de loonreeks? Er is dus een loonreeks waar Robert Penu aan gesleuteld heeft.
1: Niet gesleuteld heeft. Hij heeft ons mee helpen denken.
2: Zijn medewerking verleend om het...
1: Hij heeft ons helpen meedenken.
2: Ja. Kunt u ons een indicatie geven van hoe dat ding eruit ziet?
1: We hebben in ieder geval willen we iets goeds hebben voor de leerkrachten. Maar wij gaan geen bedragen noemen. En dat is gewoon uit respect naar de onderhandelingspartner. Wij hebben een loonreeks en we zitten bijna op één lijn. En ik hoorde mevrouw Baron ook wel zeggen dat ons uitgangspunt is SAD. 12.000 SAD, maar dat is niet juist. We hebben gewoon gezegd dat de leerkrachten nu beginnen, hun bezoldiging begint bij 12.000 something, 12.595. ons uitgangspunt is niet dat wij zeggen, wij willen het beroep aantrekkelijk leefbaar maken.
0: BVL als voorzitter, Reshma Mangre, de president van de Vols, mevrouw Bernice Baron, heeft gereageerd gisteren via LibFM op het schrijven van de BVL als voorzitter. En ze zegt enkele tegenstrijdigheden te hebben geconstateerd.
3: Maar als ik het schrijven lees, aan de bovenkant zeg je, je wil apart, je wil alles zelf doen, eigen woordvoering, alles wil je zelf doen. En aan de andere kant praat je wel over een samenwerking. Ik snap iets niet. Twee tegenstrijdige zaken in een brief. Maar wanneer we 14 op het kabinet aankomen, we moeten een loonreeks presenteren en dan zeg je aan de tafel, je hebt je eigen loonreeks. Nou, als je hebt aangegeven dat je wel wil samenwerken, maar je gaat iets aparts doen en je zegt het ook, ja, BVLA's doet hun dingen apart, ze hebben ook een eigen coördinator en een eigen woordvoering. Ze is voorzitter van een organisatie, maar ze is ook gelinkt aan een politieke partij. En daar moeten we dan ook een beetje voorzichtig zijn. Ik kan je vertrouwen, ik kan, maar ik moet toch wel voorzichtig zijn. Of laat me niet zeggen ik, wij moeten toch wel voorzichtig zijn.
2: Ik had het gevoel dat er altijd een soort van onderliggende spanning was, wantrouwen. Want zij heeft zich ook gestoord, zoals gezegd, aan zaken die gepost zijn op de FB-page van het syndicaat. Dus blijkbaar waren die echt alle plooien gladgestreken.
3: Dan moest ze dat aan het syndicaat gezegd hebben. Toen we zijn gestart, onze eerste meeting, heb ik aan allemaal gevraagd. Ik zeg, kijk, we gaan een traject uitzetten, maar laten we alles dat niet goed was, laten we het achter ons, laten we zijn opvoeders. Mm. Laten we het juiste voorbeeld geven. Alle kissen kon lukken zijn naar bakken. Laten we vooruit kijken. We moeten iets belangrijks doen voor onze mensen. En daar gaan we voor. En ik moet niet jokken, die meeting was een pracht van een meeting. Niemand heeft terug iets gezegd van ja, maar toen is dat gebeurd. Nee. En ineens, omdat er een coördinator gekozen moest worden, want daar is het probleem ontstaan. Als zij de leiding had gehad, dan zou het geen probleem zijn.
2: Waarom zegt u dat?
3: Ik zeg het. Maar toen is het begonnen. Eerder is het niet begonnen. Eerder was alles gewoon normaal. Maar toen is het aangegeven van luister, er moest één aanspreekpunt zijn. Eén persoon die de contacten legt met de regering om dan de correspondentie terug te krijgen. En toen zei ze van nee, ik wil mijn eigen coördinator zijn. Ik wil mijn eigen dingen doen, want ik wil alles zelf ontvangen. Dus het is niet verkeerd verwoord. Ik zeg, mijn ego gaat niet op de voorgrond komen om een persoonlijk belang. Nee.
2: Zij doet dat wel?
3: Ik in ieder geval niet. Ik ben geen ego-tripper. Daarom ga je me nooit horen zeggen, ik heb iets gedaan. We hebben het samen gedaan. Ik weet het niet hoor, maar als je een brief schrijft naar een organisatie waarbij je een aantal zaken hebt aangegeven, maar in de praktijk doe je heel iets anders, tegenovergestelde, dan ben je toch ziek in je hoofd. Je schrijft mooi iets en achteraf dan doe je wat anders. Nee, zijn zieke mensen werken zo.
0: Bernice Baron van de Vols. De bonden komen nogmaals vanmorgen bijeen op het kabinet van de president om met de regeringsdelegatie onder leiding van minister B. verder te onderhandelen. ICT-kenner Henk Ramdandanlal heeft onlangs via LIM-FM de opmars van AI, Artificial Intelligence, tegen de lamp gehouden en de gevolgen voor de wereld uitgelegd. Wij brengen u een fragment in deze nieuwsuitzending.
4: Kan je alle kanten mee opgaan? De mensen die het ontwikkelen en opzetten, die kunnen allerlei bedoelingen hebben. En je weet, er zijn mensen die natuurlijk oprecht bezig zijn om dingen te doen in het belang van de mensheid. Maar er zijn anderen die bezig zijn om dingen te doen in het belang van een kleine groep van mensen. Ja, toch?
0: Geef eens een voorbeeld. Hoe kan je het negatief gebruiken?
4: Je kan het negatief gebruiken in de zin van wat er dus nu gebeurt. Die strijd die er nu plaatsvindt in de wereld, de Maikarasani, het kapitalistische wereld tegenover het socialistische Westen. En dan is daar BRICS ontstaan. Ja, toch? Om vooral de positie van de Amerikaanse dollar terug te dringen. En de Amerikaanse dollar is dan bedoeld om een kleine groep van mensen, hun belangen, dat is dan het kapitalistische systeem, om dat te behartigen. En die groep van mensen, die groep van landen, die zeggen, kijk nou, jij hebt hulpbronnen, ik wil een deel van die hulpbronnen hebben van jou. En als je niet luistert, dan gaan ze je sanctioneren. Als dat niet helpt, dan plegen ze een coup. Als dat niet helpt, word je dan vermoord. Als dat niet helpt, komen ze zelfs met de invasie in je land. Met allerlei verhalen. Hè, dat hebben we allerlei voorbeelden van gezien. En je wordt gedwongen op die manier om een goed deel van jouw natuurlijke hulpbronnen. En in de wereld is op dit moment olie een van de belangrijkste hulpbronnen. Om dat zich toe te eigenen. En moet je voorstellen, als deze groep van mensen AI ontwikkelt, dan begrijp je dat het altijd is in hun voordeel om zaken zodanig te interpreteren, zodat zij het voor zichzelf kunnen gebruiken. Maar ook AI gebruiken om een samenleving te beïnvloeden. Om een samenleving te doen geloven dat als die Amerikanen in jouw land binnenkomen, dat ze alleen binnenkomen met goede bedoelingen. He, want de Maikarasan algoritme, de code daarachter, van wat je conclusies die je trekt, maar ook de informatie die je krijgt. TVG, TikTok, Eiluku want to film over autoracen. De volgende filmpjes die je dan voorgeschoteld krijgt, gaat over autoracen of dan wel over auto's of dan wel. Ja. Er is een stukje code, een stukje algoritme erachter. Mm. Een stukje kunstmatige intelligentie. Jij en ik bepalen die code niet. Wat we te zien krijgen en wat ons dus kennelijk beïnvloedt, dat bepalen we niet. En degene die dus dat bepaalt, dat is alleen maar in het belang van hun, dat zo'n algoritme ontwikkeld. En er zijn verhalen van dat bijvoorbeeld, als je negatief praat over Israël en de strijd die zich ontwikkelt in Iran en noem maar op, negatief in de zin van dat je het Westen bekritiseert, dat je, en dat is dat algoritme dat in het belang van het Westen dan werkt, dat jouw filmpje wat je dan post, wordt weggedrukt door dat algoritme. Dus de mensen krijgen het ook dan minder vaak te zien, in tegenstelling tot andere filmpjes die juist pro het Westen op met name TikTok. En daar ging dan ook het gevecht om, om vooral op dit soort social media, om daar greep over te krijgen.
0: Hadden de mannen gedacht dat dat ding zo'n vaart zou lopen? Want iemand zei, het leek alsof de geest uit de fles is.
4: Klopt.
0: Het is eigenlijk bijna, kan je zeggen, het loopt uit de hand.
4: En het loopt uit de hand omdat er een strijd gaande is in de wereld. Een strijd tussen twee systemen. Eén systeem dat zegt, de belangen van een kleine groep van mensen moeten behartigd worden. Die mensen worden rijk en rijker en daarmee invloedrijker. En een andere groep die zegt van nee, elke technologie moet ingezet worden voor de ontwikkeling van de mens en in het belang van de mensheid. Dat is dus ook waar die toespraak van Xi om draaide. Van je moet AI ontwikkelen in het belang van de mensheid en je moet daar regels aan stellen. En er moeten controlesystemen worden gebouwd zodat beheerst wordt. Dat het niet uit de hand loopt dat de mens het niet meer kan beheersen. In tegenstelling tot wat in het Westen gebeurt, waar je zou bijna kunnen zeggen, op dit moment geen regen zijn. En dat is dus dan, wat je dan hoort, is dus dat men dan systemen heeft ontwikkeld die in staat is zelfstandig in bedrijven en andere netwerken in te breken. En dat is dus eigenlijk wat ik wil zeggen, is dus dat AI is niet vrij van keuzes, is ook niet politiek vrij, om het even zo te noemen, objectief te maken. Mijn gebruik want een moeilijk woord nou. Maar degene die het maakt, die het bouwt, die bepaalt de keuzes, hè, waar prioriteit op wordt gelegd, wat belangrijk wordt meegenomen in de overweging om wat te doen. Die keuzes, wat geprogrammeerd wordt in die kunstmatige intelligentie, dat wordt bepaald door de programmeur en de grote techbedrijven. En dan is daar de vraag, met welk doel programmeren ze, bouwen ze die systemen. Dat is dus één ding. Een tweede discussie wat rondom die hele kunstmatige intelligentie opkomt, is de keuze tussen economisch gewin en ethiek. Hoe ver ga je om bijvoorbeeld, want AI wordt vooral op dit moment gebruikt om allerlei processen te automatiseren, intelligent te maken, efficiënt. Tegenwoordig, TV-actie, je hebt een probleem. Je app naar Telesuur WhatsApp antwoordt al een AI-robot, toch? Die geeft je antwoord. Maar je begrijpt, in dit geval Telesuur, maar ook andere bedrijven, die hebben dan minder personeel nodig. En dan zeg je, ja maar, dat bedrijf, die investeerder, die ontwikkelt het, die mag dan ook met die winst ervan doorgaan. Maar wat ik krijg is dus dat morgen 20, 30, 40.000 mensen op straat staan, zonder brood. Is dat wat je wilt hebben in het systeem? Is dat de manier waarop je AI wilt inzetten? Of wil je AI gebruiken om juist de mens invloed te geven op die economie, op dat bestuur van het land, democratischer te maken die samenleving, socialer. En ook dat de mens, als je dan praat over dat je ook als samenleving meer gaat produceren, dat die meer productie, dat meer geld wordt ingezet voor de mensen die daar aan de basis staan. En dat je dus, in plaats van dat je mensen ontslaat, dat je zegt, nou, ik behoud die 20.000 mensen met hetzelfde salaris, want ik ga toch meer geld maken. Die 20.000 mensen mogen blijven werken voor mij, maar ze mogen 3 dagen in de week met behoud van hetzelfde salaris. Dat is een heel andere benadering. Begrijp je dus? En in de kapitalistische wereld zegt men, nou, die 20.000 mensen die mogen op straat, want naar mijn money, meer investeren naar mijn bedrijf, ik bepaal wat er gebeurt. En AI wordt gebruikt, dus door deze groep van mensen, om nog rijker te worden. Om ook meer greep te krijgen op die samenleving. En om mensen zoals jij en ik, om die te beïnvloeden in hun belang.
0: Zal het zelf verdwijnen?
4: Het gaat niet verdwijnen, omdat het kan namelijk ook positief gebruikt worden. En dat is eigenlijk waar we de les die we uit Suriname eruit zouden moeten halen. AI kan op een positieve manier gebruikt worden om in ons belang, in het belang van die samenleving, je warmie, want hij tegen me van laat Palu thuis, voor de arbeider en die landbouwer die daar aan de basis van die samenleving staat, dat je die AI gaat gebruiken om hun leven te verbeteren, om hun arbeid veel efficiënter te laten inrichten, zodat ze veel meer halen uit hun arbeid wat ze dus nu onderbenutten, om het even zo te noemen.
0: Hoe komt het dat?
4: Maar het heeft dus gevaren. Dus wat je moet doen is die samenleving bewust maken van hoe je AI kan gebruiken en inzetten, maar je moet die samenleving ook beschermen tegen AI. De nadelige gevolgen daarvan.
0: Hoe komt het dat de Surinamer geen interesse schijnt te hebben voor dit onderwerp?
4: Dus winnen takabra AI, maar de mij gebruiken wel. Dus op school wordt het gebruikt om allerlei dingen te schrijven. Mensen gebruiken het om allerlei filmpjes te maken. Influencers gebruiken het. Zelfs in het dagelijks leven om websites te bouwen, noem maar op. Men gebruikt het wel.
0: Henk Ram Dandanlal over het verschijnsel AI. Hij sprak onlangs in ons plaatprogramma Bakana Tori. Nou, onlangs zijn er aan 25 personen bouwsubsidiebeschikkingen uitgereikt. Wel bij de stichting Volkshuisvesting aan de Madeliefjesstraat, wordt die met president Gregory Rusland, minister Diana Pocky van Sociale Zaken en de onderminister Danielle Beeldsnijder waren aanwezig. In wezen gaat het om 284 gezinnen die in aanmerking zijn gekomen, maar is aan 25 personen symbolisch een beschikking overhandigd. De communicatiedienst Suriname maakte het volgend verslag.
5: Je zult weten dat vanaf het begin vanuit die regering om goede prioriteiten de sansel moest doen, zet dat money zodanig, zet dat stabiliteit zodanig, dat gaat koers neer, dan gaat het zo dat die waar voor de zand bedrijf, huisvesting, woonmogelijkheden. En hoe zap dat, dat nou een sansel de kwalijk prinspari in akkondre voelen, omdat mensen zonder een dak boven het hoofd, dat is een frustratie. We hebben natuurlijk verschillende oplossingen, verschillende projecten gaande. Je zegt dat we boven zijn, we hebben die boven hier en daar, want also. De bedoeling is om natuurlijk zoveel mogelijk huizen te bouwen binnen deze regeerperiode. En ervoor te zorgen dat wij zoveel mogelijk mensen halen uit de situatie waarin ze vandaag zijn. Je zegt dat altijd mee klagen, voor absma. Zij dan grandma, moeder, kinderen, allemaal in één huis. Die situaties moeten we niet hebben. Het is niet gezond voor die kinderen, het is niet gezond voor de kleinkinderen om naar school te gaan en dergelijke. Dus, om eens looken van we lossen probleem op. Natuurlijk aan de regering, en looken die gewoon probleem voor money. Maar in ieder geval, wij zorgen ervoor dat wij waar wij kunnen bijdragen om het leven draaglijker te maken dat we dat doen.
6: We zijn nog bezig met periode 2020-2025 om de achterstanden in te lopen met stukken op de vloer. Er is geen administratie. Dan zullen de mensen denken van Migado, zolang we hier het kan idee het is gestort, want dit gaat over de begroting 2025. Voeren we nu uit, dan gaan de mensen denken van, maar wat doen die mensen? Maar als de administratie niet op orde is, even nog sapsuma na suma, en if de dossiers nog de compleet, kunnen we niet afhandelen. En we hebben ook geen voertuigen aangetroffen. Dat is ook een uitdaging. Hoe ga je dan de inspectiewerkzaamheden verrichten? We hebben gesproken met de VP, we hebben gezegd, weet je wat, het is toch goed om de mensen bij elkaar te brengen. Eigenlijk hadden we een groter plan om het in congreshal te doen. Daar hadden we meer beschikkingen verstrekt vandaag. Want in totaal hebben we goedgekeurd voor 284 gezinnen. Maar symbolisch gaan we dan 25 beschikkingen vandaag uitreiken. Wij komen met woonoplossingen. En dat zijn een aantal oplossingen. Niet alleen nieuwbouw, maar we lukken dat even aan pijnvielen op boom, dat we langer aan doen. Maar met 100.000, met 150.000, in een bouw we ook zo. Maar een jeppie. If you begin back, Frades Massa also bronkane, organisaties, stichtingen, in Langawa Anu, dan weet je Pinanga, we hebben het verhoogd van 100.000 naar 150.000. Hoe zag dat dat schrift Nosari? Maar je moet ergens beginnen. If I go boom, dan we verhogen boom morgen heen.
7: Una lukutaki ook in juli 2025 lekker regering. Ook al lukuna visie, de actie die ben dikba. Ook op oordeelde en hoe dat hij af aan hoe te de eten. Met ons doelko na ga desma die abandon toe, met ons doel dat ons toeroe in hoe erko kantoro. Met ons doelko tapa fel, doelko na ga desma, volka je de voetja de noto wakka. Ook om met een bouwsubsidie, na ga wanpedra voor 50.000. Dus dan gaan minister Pocky in haar uitvoering. Dat ik aan haar zak, zij het van 50.000. Na het is om een wat stom, om een wat zak als 20. Om een wat meter 2 bij 4. Dus dan denk ik dat we lukken, dat we kruiden dat niet. Dat we actie op een bouwsubsidie money. En toch moet komen, zou je langer die den borgo. De café van Moro betre tampe. En een voertuig, si uno magba, also helemaal even een probleem aan begin. Maar nou, langa aan. en alle beetjes helpen om betere omstandigheden en in dit geval huisvesting te creëren.
0: Minister Beeldsteder, de onderminister van Sociale Zaken, onlangs bij de overhandiging van bouwsubsidiebeschikkingen aan 25 personen en wel bij de stichting Volkshuisvesting aan de Madeliefjesstraat. De minister van Sociale Zaken, Diana Pocky, en de waarnemend president Gregory Rusland waren eveneens aanwezig. Tot zover het nieuws. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Ja, ma?
1: Enough, mamma mi. Want me no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar die no man zijn a 50 euro gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer si ibroka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if je bosena 100 euro eten, zorg dat je dwen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni zei bos en gis. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
0: Mama!
2: Het menu van Eethuis Esselina. Vandaag 24 september. Sweet Osso Nasi. Sweet Osso Bami. Herheri. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Gele pisi moksalisi met gerookte kip. Gebakken vis met oma's speciale saus. Bruine bonen met kip. Kipworstjes en rookworst. Add-on zoutvlees. En kousenband mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en dagoeblad. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esselina. Anjauso. Nanga ekte sweet tissi fufosi. Bonnistraat 106, Tegeloever in Dramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen 4581-69. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-76-79. Smakelijk eten.

0: position.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van donderdag 24 september, Chinese taaiensoep met gerookte kip, tostones met bonen en gestoofde kip, gestoofd varken met oortjes en telometri. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Presserie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy!

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: amazed, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Mega.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Ito is Eselino Anyauso na nga Hector Sweet Tessy Fufosi Bonistraat 106 Tegeloever in Dramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen 4581-69 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-76-79. Smakelijk eten.

0: Goeiedag, tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7, limfmc.com. Vandaag donderdag 24 september. De onderwijsbonden gaan vandaag weer aan tafel met de regering om te praten over de nieuwe loonreeks. De BVL en de ALS wensen behoud van hun eigen entiteit en woordvoering. Dat is de essentie van een spoedschrijven van BVL als voorzitter Reshma Mangere aan haar collega's in de gezamenlijke onderwijsbonden, die dus zoals we net hebben aangegeven, vandaag met de regering aan tafel gaan voor de verdere onderhandelingen over de loonreeks.
1: Dat wij voorzitter zijn en we zijn gelijkwaardige partners. Is net wanneer ik u zeg, als Lim FM nu een voorbeeld zal moeten werken met een ander mediahuis. Ik zeg maar met STVS. En u gaat bundelen, want u heeft een bredere mediaplatform. Dan gaat u afspraken maken van, maar u moet tenminste weten als er een nieuwsproductie komt, of als er een commerciële activiteit komt, of als er een online bericht komt, dan dient u op de hoogte te zijn, toch? Dat is die samenwerking, toch? Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen is de basis. Onderlinge vertrouwen, wederzijds respect, transparantie, duidelijke afspraken, communicatie. Dat is de basis van een samenwerking.
2: Vertrouwen zo u.
1: Pardon?
2: Vertrouwen zo u.
1: Dat zou u het beste aan hun kunnen vragen.
2: Maar wat denkt u zelf?
1: Ik wil er geen antwoord op geven. Ik zeg, mijn intentie is zuiver, want de intentie voor de bundeling komt van mij. Ik heb in 2026, zoals ik u zeg in februari, heb ik gebundeld, de BVL en de ALS heeft gebundeld met de VOLS. Het initiatief komt van de BVL en de ALS. Wij hebben ook het initiatief genomen om de universiteit erbij te halen. Die bundeling komt gewoon van de BVL en de ALS.
2: En juist daarom zou u die bundeling in stand moeten houden, denk ik.
1: Ja, maar de bundeling houdt niet in dat er geen vertrouwen meer is, of een ondergeschikte positie moet zijn, of dat je je entiteit verliest. Nee, we moeten ook samen kunnen werken door elkaar als gelijkwaardige partner te zien. En dat kan. Neemt u een voorbeeld van de politiek bijvoorbeeld. Er is een coalitie. Er is ook gebundeld toch alle politieke partijen die nu de coalitie vormen. Maar de fractievoorzitters zijn gebleven. Er is niet één fractievoorzitter voor alle partijen. Nee, de NPS heeft haar eigen fractievoorzitter. De PL heeft een eigen fractievoorzitter. De NDP heeft een eigen fractievoorzitter. De rest gewoon. En die samenwerking moet kunnen. Je moet je entiteit kunnen behouden. En we zeggen, die woordvoering moet je ook kunnen behouden. Daar is niks mis mee. En ik zie ook niet dat er iets mis mee is, hoor, meneer Limburg. Dus ik heb gezegd, we zitten in een samenwerking. Ik heb u de officiële brief gestuurd, die ook naar alle bonden is gegaan, maar ook naar de regering is gegaan. En uit respect voor onze onderhandelingspartner heb ik het ook gestuurd. Zij zijn daarmee akkoord gegaan en er is geen vuiltje aan de lucht. Wij behartigen de belangen van de leerkrachten. We willen gewoon dat het goed gaat met de leerkrachten. En zeker de BVL en ALS heeft het bewezen.
2: Ja, maar kunt u ons een indicatie geven van de loonreeks? Het is dus een loonreeks waar Robert Penu aan gesleuteld heeft.
1: Niet gesleuteld heeft. Hij heeft ons mee helpen denken.
2: Zijn medewerking verleend om het
1: Hij heeft ons helpen mee.

0: denken.
1: Ja. Ja. Kunt u ons een indicatie geven van hoe dat ding eruit ziet?
0: We hebben in ieder geval willen we iets goeds hebben voor de leerkrachten. Maar wij gaan geen bedragen noemen. En dat is gewoon uit respect naar de onderhandelingspartner. Wij hebben een loonreeks en we zitten bijna op één lijn. En ik hoorde mevrouw Baron ook wel zeggen dat ons uitgangspunt is SAD. 12.000 SAD, maar dat is niet juist. Wij hebben gewoon gezegd dat de leerkrachten nu beginnen, hun bezoldiging begint bij 12.000 something, 12.595. Ons uitgangspunt is niet dat wij zeggen, wij willen het beroep aantrekkelijk leefbaar maken.
1: BVL als voorzitter, Reshma Mangre, de president van de Vols, mevrouw Bernice Baron heeft gereageerd gisteren via LibFM op het schrijven van de BVL als voorzitter. En ze zegt enkele tegenstrijdigheden te hebben geconstateerd.
2: Maar als ik het schrijven lees, aan de bovenkant zeg je, je wil apart, je wil alles zelf doen, eigen woordvoering, alles wil je zelf doen. En aan de onderkant praat je wel over een samenwerking. Ik snap iets niet. Twee tegenstrijdige zaken in een brief. Maar wanneer we 14 op het kabinet aankomen, we moeten een loonreeks presenteren en dan zeg je aan de tafel, je hebt je eigen loonreeks. Nou, als je hebt aangegeven dat je wel wil samenwerken, maar je gaat iets aparts doen en je zegt het ook, ja, BVL als doet hun dingen apart. Ze hebben ook een eigen coördinator en een eigen woordvoering. Ze is voorzitter van een organisatie, maar ze is ook gelinkt aan een politieke partij. En daar moeten we dan ook een beetje voorzichtig zijn. Ik kan je vertrouwen, ik kan, maar ik moet toch wel voorzichtig zijn. Of laat me niet zeggen ik, wij moeten toch wel voorzichtig zijn.
1: Ik had het gevoel dat er altijd een soort van onderliggende spanning was, wantrouwen in de... Want zij heeft zich ook gestoord, zoals gezegd, aan zaken die gepost zijn op de FB-page van het syndicaat. Dus blijkbaar waren die echt alle plooien gladgestreken.
2: Dan moest ze dat aan het syndicaat gezegd hebben. Toen we zijn gestart, onze eerste meeting, heb ik aan allemaal gevraagd. Ik zeg, kijk, we gaan een traject uitzetten, maar laten we alles dat niet goed was, laten we het achter ons, laten we zijn opvoeders. Laten we het juiste voorbeeld geven. Alle kissen kon lupden zijn naar bakka. Laten we vooruit kijken. We moeten iets belangrijks doen voor onze mensen. En daar gaan we voor. En ik moet niet jokken, die meeting was een pracht van een meeting. Niemand heeft terug iets gezegd van ja, maar toen is dat gebeurd. Nee. En ineens, omdat er een coördinator gekozen moest worden, want daar is het probleem ontstaan. Als zij de leiding had gehad, dat zou het geen probleem zijn.
1: Waarom zegt u dat?
2: Ik zeg het. Maar toen is het begonnen. Eerder is het niet begonnen. Eerder was alles gewoon normaal. Maar toen is het aangegeven van luister, er moest één aanspreekpunt zijn. Eén persoon die de contacten legt met de regering om dan die correspondentie terug te krijgen. En toen zei ze van nee, ik wil mijn eigen coördinator zijn. Ik wil mijn eigen dingen doen, want ik wil alles zelf ontvangen. Dus het is niet verkeerd verwoord. Ik zeg, mijn ego gaat niet op de voorgrond komen om een persoonlijk belang. Nee.
1: Zij doet dat wel?
2: Ik in ieder geval niet. Ik ben geen ego-tripper. Daarom ga je me nooit horen zeggen, ik heb iets gedaan. We hebben het samen gedaan. Ik weet het niet hoor, maar als je een brief schrijft naar een organisatie waarbij je een aantal zaken hebt aangegeven, maar in de praktijk doe je heel iets anders, tegenovergestelde, dan ben je toch ziek in je hoofd. Je schrijft mooi iets en achteraf dan doe je wat anders. Nee, zijn zieke mensen werken zo.
1: Belize Baron van de Vols. De bonden komen nogmaals vanmorgen bijeen op het kabinet van de president. om met de regeringsdelegatie onder leiding van minister B. verder te onderhandelen. ICT-kenner Henk Ramdandanlal heeft onlangs via Lim FM de opmars van AI, Artificial Intelligence, tegen de lamp gehouden en de gevolgen voor de wereld uitgelegd.
3: Kan je alle kanten mee opgaan? De mensen die het ontwikkelen en opzetten, die kunnen allerlei bedoelingen hebben. En je weet, er zijn mensen die natuurlijk oprecht bezig zijn om dingen te doen in het belang van de mensheid. Maar er zijn anderen die bezig zijn om dingen te doen in het belang van een kleine groep van mensen. Ja, toch?
1: Geef eens een voorbeeld. Hoe kan je het negatief gebruiken?
3: Je kan het negatief gebruiken in de zin van wat er dus nu gebeurt. Die strijd die er nu plaatsvindt in de wereld. De Maikarasani, het kapitalistische wereld. Tegenover het socialistische Westen. En dan is daar BRICS ontstaan. Ja, toch? Om vooral de positie van de Amerikaanse dollar terug te dringen. En de Amerikaanse dollar is dan bedoeld om een kleine groep van mensen, hun belangen, dat is dan het kapitalistische systeem, om dat te behartigen. En die groep van mensen, die groep van landen, die zeggen, kijk nou, jij hebt hulpbronnen. Ik wil een deel van die hulpbronnen hebben van jou. En als je niet luistert, dan gaan ze je sanctioneren. Als dat niet helpt, dan plegen ze een coup. Als dat niet helpt, word je dan vermoord. Als dat niet helpt, komen ze zelfs met de invasie in je land. Met allerlei verhalen. Hè, dat hebben we allerlei voorbeelden van gezien. En je wordt gedwongen op die manier om een goed deel van jouw natuurlijke hulpbronnen. En in de wereld is op dit moment olie een van de belangrijkste hulpbronnen. Om dat zich toe te eigenen. En moet je voorstellen, als deze groep van mensen AI ontwikkelt, dan begrijp je dat het altijd is in hun voordeel om zaken zodanig te interpreteren, zodat zij het voor zichzelf kunnen gebruiken. Maar ook AI gebruiken om een samenleving te beïnvloeden. Om een samenleving te doen geloven dat als die Amerikanen in jouw land binnenkomen, dat ze alleen binnenkomen met goede bedoelingen. De Maikarasan algoritme, de code, hè, daarachter, van wat je conclusies die je trekt, maar ook de informatie die je krijgt. TVK, TikTok, I look want to film over autoracen. De volgende filmpjes die je dan voorgeschoteld krijgt, gaat over autoracen of dan wel over auto's of dan wel. Ja. En dat is een stukje code, een stukje algoritme erachter. Ja. Een stukje kunstmatige intelligentie. Jij en ik bepalen die code niet. Wat we te zien krijgen en wat ons dus kennelijk beïnvloedt, dat bepalen we niet. En degene die dus dat bepaalt, dat is alleen maar in het belang van hun, dat zo'n algoritme ontwikkeld. En er zijn verhalen van dat bijvoorbeeld, als je negatief praat over Israël en de strijd die zich ontwikkelt in Iran en noem maar op, negatief in de zin van dat je het Westen bekritiseert, dat je, en dat is dat algoritme dat in het belang van het Westen dan werkt, dat jouw filmpje wat je dan post wordt weggedrukt door dat algoritme. Dus de mensen krijgen het ook dan minder vaak te zien, in tegenstelling tot andere filmpjes die juist pro het Westen op en name TikTok. En daar ging dan ook het gevecht om vooral op dit soort social media om daar greep over te krijgen.
1: Hadden de mannen gedacht dat dat ding zo'n vaart zou lopen? Want iemand zei, het leek alsof de geest uit de fles is.
3: Klopt.
1: Het is eigenlijk, bijna kan je zeggen, het loopt uit de hand.
3: En het loopt uit de hand omdat er een strijd gaande is in de wereld. Een strijd tussen twee systemen. Eén systeem dat zegt, de belangen van een kleine groep van mensen moeten behartigd worden. Die mensen worden rijk en rijker en daarmee invloedrijker. En een andere groep die zegt van nee, elke technologie moet ingezet worden voor de ontwikkeling van de mens. en in het belang van de mensheid. Dat is dus ook waar die toespraak van Xi om draaide. Van je moet AI ontwikkelen in het belang van de mensheid en je moet daar regels aan stellen. En er moeten controlesystemen worden gebouwd, zodat dat beheerst wordt. Dat het niet uit de hand loopt dat de mens het niet meer kan beheersen. In tegenstelling tot wat in het Westen gebeurt, waar je zou bijna kunnen zeggen, op dit moment geen regels zijn. En dat is dus dan, wat je dan hoort, is dus dat men dan systemen heeft ontwikkeld die in staat is zelfstandig in bedrijven en andere netwerken in te breken. En dat is dus eigenlijk wat ik wil zeggen, is dus dat AI is niet vrij van keuzes, is ook niet politiek vrij, om het even zo te noemen. Objectief te maken. Mijn gebruik wat een moeilijk woord nou. Maar degene die het maakt, die het bouwt, die bepaalt de keuzes, hè, waar prioriteit op wordt gelegd, wat belangrijk wordt meegenomen in de overweging om wat te doen. Die keuzes, wat geprogrammeerd wordt in die kunstmatige intelligentie, dat wordt bepaald door de programmeur en de grote techbedrijven. En dan is daar de vraag, met welk doel programmeren ze, bouwen ze die systemen. Dat is dus één ding. Een tweede discussie wat rondom die hele kunstmatige intelligentie opkomt, is de keuze tussen economisch gewin en ethiek. Hoe ver ga je om bijvoorbeeld, want AI wordt vooral op dit moment gebruikt om allerlei processen te automatiseren, intelligent te maken, efficiënt. Tegenwoordig, TV-actie, ja, maar een probleem. Je app naar Telesuur WhatsApp antwoordt al een AI-robot. Toch die geeft je antwoord. Maar je begrijpt, in dit geval Telesuur, maar ook andere bedrijven, die hebben dan minder personeel nodig. En dan zeg je, ja, maar dat bedrijf, die investeerder, die ontwikkelt het, die mag dan ook met die winst ervan doorgaan. Maar wat ik krijg is dus dat morgen 20, 30, 40.000 mensen op straat staan, zonder brood. Is dat wat je wilt hebben in het systeem? Is dat de manier waarop je AI wilt inzetten? Of wil je AI gebruiken om juist de mens invloed te geven op die economie, op dat bestuur van het land, democratischer te maken, die samenleving, socialer. En ook dat de mens, als je dan praat over dat je ook als samenleving meer gaat produceren, dat die meer productie, dat meer geld wordt ingezet voor de mensen die daar aan de basis staan. En dat je dus, in plaats van dat je mensen ontslaat, dat je zegt, nou, ik behoud die 20.000 mensen met hetzelfde salaris, want ik ga toch meer geld maken. Die 20.000 mensen mogen blijven werken voor mij, maar ze mogen 3 dagen in de week met behoud van hetzelfde salaris. Dat is een heel andere benadering. Begrijp je dus? En in de kapitalistische wereld zegt men, nou, die 20.000 mensen die mogen op straat, want naar mijn money, meer investeren naar mijn bedrijf, ik bepaal wat er gebeurt. En AI wordt gebruikt, dus door deze groep van mensen om nog rijker te worden. Om ook meer greep te krijgen op die samenleving. En om mensen zoals jij en ik, om die te beïnvloeden in hun belang.
1: Zal het zelf verdwijnen?
3: Het gaat niet verdwijnen, omdat het kan namelijk ook positief gebruikt worden. En dat is eigenlijk waar we de les die we uit Suriname eruit zouden moeten halen. AI kan op een positieve manier gebruikt worden om in ons belang, in het belang van die samenleving, je warmie, want je tijgt me van laat Palu thuis, voor de arbeider en die landbouwer die daar aan de basis van die samenleving staat, dat je die AI gaat gebruiken om hun leven te verbeteren, om hun arbeid veel efficiënter te laten inrichten, zodat ze veel meer halen uit hun arbeid wat ze dus nu onderbenutten, om het even zo te noemen.
1: Hoe komt het dat?
3: Maar het heeft dus gevaren. Dus wat je moet doen is die samenleving bewust maken van hoe je AI kan gebruiken en inzetten, maar je moet die samenleving ook beschermen tegen AI. De nadelige gevolgen daarvan.
1: Hoe komt het dat de Surinamer geen interesse schijnt te hebben voor dit onderwerp?
3: Dus winnen tak abra AI, maar de mij gebruiken wel. Dus op school wordt het gebruikt om allerlei dingen te schrijven. Mensen gebruiken het om allerlei filmpjes te maken. Influencers gebruiken het. Zelfs in het dagelijks leven om websites te bouwen, noem maar op. Men gebruikt het wel.
1: Henk Ramdanlal over het verschijnsel AI. Hij sprak onlangs in ons plaatprogramma Bagana Tori. Nou, onlangs zijn er aan 25 personen bouwsubsidiebeschikkingen uitgereikt. Wel bij de stichting Volkshuisvesting aan de Madeliefjesstraat, wordt die met president Gregory Rusland, minister Diana Pocky van Sociale Zaken en de onderminister Danielle Beeldsnijder waren aanwezig. In wezen gaat het om 284 gezinnen die in aanmerking zijn gekomen, maar is aan 25 personen symbolisch een beschikking overhandigd. De communicatiedienst Suriname maakte het volgend verslag.
4: Je zult weten dat vanaf het begin vanuit die regering om de prioriteiten de sansa moest doen, zet money zodanig, zet stabiliteit zodanig, dat gaat koers neer wakker, dan gaat het zo dat die voor de zand bij de huisvesting, woonmogelijkheden. En hoe zegt dat? Dat nou een sansa de kwalijk principale in een kondre voor omdat mensen zonder een dak boven het hoofd, dat is een frustratie. We hebben natuurlijk verschillende oplossingen, verschillende projecten gaande. Je zegt dat we boven zijn, we hebben die boven hier en daar, want ook zo. De bedoeling is om natuurlijk zoveel mogelijk huizen te bouwen binnen deze regeerperiode. En ervoor te zorgen dat wij zoveel mogelijk mensen halen uit de situatie waarin ze vandaag zijn. Je zegt dat altijd mee klagen, door absma. Zijn dan grandma, moeder, kinderen, allemaal in één huis. Die situaties moeten we niet hebben. Het is niet gezond voor die kinderen, het is niet gezond voor de kleinkinderen om naar school te gaan en dergelijke. Dus, om eens te vallen als een probleem op. Natuurlijk aan de regering, en loopt die gewoon een probleem voor money. Maar in ieder geval, wij zorgen ervoor dat wij waar wij kunnen bijdragen om het leven draaglijker te maken dat we dat doen.
5: We zijn nog bezig met periode 2020-2025 om de achterstanden in te lopen. Met stukken op de vloer. Er is geen administratie. Dan zullen de mensen denken van Migado. Zolang we hier het kan monideren, het is gestort. Want dit gaat over de begroting 2025. Voeren we nu uit. Dan gaan de mensen denken van, maar wat doen die mensen? Maar als de administratie niet op orde is, even ons absuma na suma, en if de dossiers nog niet compleet, kunnen we niet afhandelen. En we hebben ook geen voertuigen aangetroffen. Dat is ook een uitdaging. Hoe ga je dan de inspectiewerkzaamheden verrichten? We hebben gesproken met de VP, we hebben gezegd, weet je wat, het is toch goed om de mensen bij elkaar te brengen. Eigenlijk hadden we een groter plan om het in congreshal te doen. Daar hadden we meer beschikkingen verstrekt vandaag. Want in totaal hebben we goedgekeurd voor 284 gezinnen. Maar symbolisch gaan we dan 25 beschikkingen vandaag uitreiken. Wij komen met woonoplossingen. En dat zijn een aantal oplossingen. Niet alleen nieuwbouw, maar we kijken ook even aan tamping vieren op boom. Dat we langer aan doen. Maar met 100.000, met 150.000, in een bouw we ons op. Maar een jeppie. If you begin back, vooral dus massa onze bronkanen, organisaties, stichtingen in Langawa Anu, dan weet je Pinanga, we hebben het verhoogd van 100.000 naar 150.000. Hoe zag dat dat schrift Nosari? Maar je moet ergens beginnen. If I go boom, dan we verhogen in moro heen.
6: Una lukutaki ook in juli 2025 lik regering. Ook al lukuna visie, de actie die ben dikba. Ook een beoordeelding en hoe dat hij af en toe doet de eten. Met ons doelen we naar de smaak die abandoont, met ons doelen we naar de stoel in een erko-kantoor. Met ons doelen we naar de veld, we naar de smaak, voor dat je de voetje de noot wakker. Ook een metabouw-subsidie, naar een bedrag van 50.000. Dus toen aan de minister Pocky in haar uitvoering, dat ik aan haar zei, het waren 50.000. Na het einde is, om een was stom, om een was zak als bin, om een was meter toe bij vier. Dus dan denk ik dat ik ging, dan kruider ik dat niet. Dat we actie op een abou subsidie money, en toch moet komen, ze hebben langer die den borgo. De café no amor o betre tampe. A no fur tum si uno magba o so hila ma le fa problema bigi. Ma na wala nga anu. En alle beetjes helpen om betere omstandigheden en in dit geval huisvesting te creëren.
1: Minister Bildsteder, de onderminister van Sociale Zaken, onlangs bij de overhandiging van bouwsubsidiebeschikkingen aan 25 personen en wel bij de stichting Volkshuisvesting aan de Madeliefjesstraat. De minister van Sociale Zaken, Diana Pocky, en de waarnemend president Gregory Rusland waren eveneens aanwezig. Tot zover het nieuws. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Lego.
1: Het menu van Eethuis Esselina. Vandaag 24 september. Sweet Osso Nasi. Sweet Osso Bami. Heer Heri. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Gele pisi moksalisi met gerookte kip. Gebakken vis met oma's speciale saus. Bruine bonen met kip. Kipworstjes en rookworst. Add-on zoutvlees. En kousenband mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en dagoeblad. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte sweet tessie fufosi. Bonnistraat 106, Tegeloever in Dramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen 4581-69. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
3: All the hits.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommewijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van donderdag 24 september, Chinese taaiensoep met gerookte kip, tostones met bonen en gestoofde kip, gestoofd varken met oortjes en tillo met tree. We zijn gevestigd aan de Kommewijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: odo takso.
1: Arkis manalontu, tide da ukondora bakananga na beskopu oftewel na odo funadi. En a beskopu tide da takso. Yu jikes kesip chin finga. Ey grabo, a erano. En dat wil zeggen, mijn mensen, wees tevreden met hetgeen je krijgt en je zult er gelukkig mee zijn. Misbruik maken van de gelegenheid. Yo jikes kesip chin finga. Agrabu erano.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwartenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Hey Valka! Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sari boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
9: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
10: Hoi mama.
11: Hallo Shelle, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn.
10: Ik snap het. Ik zal later €50 voor u sturen.
11: Mam, je zin wel €100, Jim.
10: Mama, ik zei €50.
11: Maar dan van je zin wel €100 daar.
10: Ik zei €50, mama. 50.
11: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin.
10: Nou, mama, dan stuur ik ook €100, hoor.
11: Maar hier en nog. In zin via Western Union, die op Engelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smile is aan het gaan. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
10: Ja, maar ik weet.

0: uur 's avonds.
1: At the Imperial Venue,
0: Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee.
1: Nee, dansschoenen.
2: Alibi bo mara sweetie, nobody be samen. Alibi bo mara.
3: BT, ataki dis na o. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
3: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofd lopen.
5: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Jezus, pak aan Natori, dames en heren. En nou, sweet weer. Nou, sweet bagana. En ik ben Clifton Limburg. Zittend hier achter het paneel aan de Maikoestraat, Zeestraat, Kongreepstraat. Vaf dis, maf me. Vaf alle limmers.

Laat me beginnen, dames en heren, zoals wij altijd starten. Ik wil alvast aan het begin voor ABT, de mensen die ziek zijn, natuurlijk een van harte beterschap toewensen. Kiesus Revi. En de mensen die een... de ding is te hoog, vriend. Dus. Kan je maar even... Ai. De mensen die een sterfgeval hebben... ook van deze plaats uit condoleren. En ik wil de jarigen, dames en heren... van harte ook het allerbeste toewensen. Ik wil alvast... Jackson Bly feliciteren, want hij is 35 geworden. Tegademi man, Jackson Bly is geen onbekende. Is een artiest, Oesawapoku, Mibong, Minobong, samen met Mikarunang, zo maar mee zingen, Apoku. Bigaluga. Jackson Bly verjaart idee. Wij hebben later, dames en heren, ook een... we gaan een beetje in het veld bij hem... ik denk na 6 uur. Petta maar even bagasixioro. Dan gaat u dat ook zien hier op ons kanaal. Isabi Jackson, gefeliciteerd en vele jaren na deze in goede gezondheid. En daar wil ik ook iemand anders feliciteren. Dat is Laurens Nede. Omne Tabat 80. En ook is dat is eerder op die uitnodiging. Maar zoals ik eerder zei ook, uitnodiging die zie dames en heren, eigenlijk moet je het zien als vervallen. Want zijn dochter is overleden aan de vooravond van zijn 80ste verjaardag. Dus ik... Ik ga ervan uit dat de feestelijkheden dan natuurlijk zijn afgelast. Omne Tegade, 80 jaar, dat is geweldig, man. De man met de schorre stem. Laurens Eduard Nede, de man van 1980. Isabi. Ja, eigenlijk... ik had geen zin in geen enkel getaktaki en telefoon en interviews aan je. Ik had er even geen zin in hoor. Ik had gewoon blond 50 aan de smaai even tak over het een en ander. Lukoe zal je mee zin, kom op de app erop reageren. Want vaak genoeg lees ik ook inhoudelijk sterke mededelingen en verklaringen en meningen. Dus meer een onderschat aan publiek. Want bepaalde dingen, dames en heren, zijn via aan het publiek aan het licht gekomen. Dus if me doan bakan natori alleen met mijn mensen. Het heeft ook mijn mensen, bedoel ik niet alleen de limmers, maar de mensen die, hoe zeg je dat, een bericht sturen. Daar hebben we daar geen problemen mee. Isabi, omdat wij weten dat er... ontzettend veel informatie zit in het veld. Dus we gaan die dingen delen vanmiddag. En we gaan... takiepjes zijn, geloof me. Je weet nooit waar het ons naartoe brengt. Want... de want dat kwam tori et chawan tori. En voor die denk ik krijg je dus een bepaalde info. Maar goed. Is geen nood. Neem krabben een keer even. Dus moet drinken ons aan als je het niet erg vindt. Compleet met ijs. Om geen blakke soda. Net uitgebracht. En iemand heeft me ermee verrast. Zwarte soda. Heb je ervan gehoord? Sweetie nou. En dat die applaus voor koso. Ik wil weer, meneer Nede, kijk, die man is 80, maar voordat ik dat doe, ik vroeg gisteren nog in de uitzending als meneer Ramon Kruden nog in ons midden is,
En mi begi wan tori minas af famiko fadon tap meneer Ramon Cruden jara. Meneer Ramon Cruden is jarenlang een bekend gezicht geweest in het nieuws. En hij was voor mijn leeftijd, Sabi, maar geloof me, mijn actie. Mensen beneden de 30 jaar kennen Ramon Cruden. Behalve zijn familie gaan ze zeggen nee. Maar mij sap meneer Ramon Cruden, geen boy. Isabi, maar bij de voorzitter voor PWO. En PWO staat voor, moet ik zeggen, staat of stond. Bestaat die organisatie nog? Progressieve werknemersorganisatie. In die tijden had je dus vier prominente vakbondsleiders. Die bij Foma zijn bedraad tiki in die vakbeweging. Foma. Derde man op bede, maar vijfde man bede, maar dat hij bekomt van tijd tot tijd. En de voormaat zijn bedraad, tiki bede, Fred Derby, maar dat bede na C47, hij is al overleden. De kleine Derby, klein misschien in gestalte, maar tama op hem voor allemaal bij baby. En de Derby bij Taki, dames en heren, dat was een vakbondsleider. Of je bij Lobama of niet, maar de Derby bij Taki. Dan werd geluisterd. Isabi, niemand liep gewoon voorbij. Want Derby, Amabe Ching, Amabe Abi, Amabe Abgezag. Isabi, even stap ze aan, Amabe Dorojas of me. Zo kort als hij was. Maar hij was een gezaghebbende man. Dan had je naast Derby Cyril Dahl. Die was een fighter. Die heeft jaren de moederbond geleid. En hij is omgekomen op 8 december. Iedereen kent dat verhaal, de spannende, trieste momenten in 1982. Cyril Dahl, en na Cyril Dahl had je dus nog een andere sterke figuur. Dan heb je Hendrik Sylvester, oom Silvo. Hij was bij CLO, ook overleden. En daar hebben Abi Ramon Cruden. Dus nu heb ik begrepen van Hugo Blanker. En heeft Blanky Taigi me dan werken. Ach, Blanky Taigi schreef je dat Lembo met Giaman nummer. Met Giaman nummer schreef je, met Giaman nummer ik bellen, man. En ik zou dat op prijs stellen. Alleen Blanky met me wat die tangen nu. Want ik sprak hem gistermiddag, belde hij me van, hey, Ramon Cruden DTR. Met Giaman nummer. Laat me even kijken, want ik had dit er wel met de Gamasera nummer, Jimmy. Dus ik wil meneer Cruden wel spreken, ga je eerlijk zeggen. Maar die zien naar Bijouan of Uno. Hij zei me dat de man zeker midden 80 of dichtbij 90 moet zijn. En dat kan ik me voorstellen, omdat toen hij zo in die drive zat met de anderen, was hij volgens mij van die hele ploeg, was hij, dames en heren, de oudste. En Sabetagi Jana. Zo'n 30, 35 jaren terug. Dat was hij misschien in de 40, dichtbij 50. Dus ik kan me voorstellen dat de man dichtbij de 90 kan zitten. Oom Ramon Cruden, meneer Cruden, heeft je hier in Limburg, ik dacht, ja, we hebben met elkaar nooit gesproken. Het is de man in white. Hij was vaak gekleed in het wit. En ik zou u graag een keer een handdruk willen geven als een van de founding fathers van PWO, een van de strijders in de dagen, Isabi. Ja, we hebben een paar, de vakbondsleiders van toen waren keiharde jongens. A vijfde man over Sami Betaki was Jiwan Sital. Hij was vrij jong en hij was de man bij FAL, Federatie van Arbeiders en Landbouw. Zeg ik het goed, FAL? Dat was Jiwan Sital. Na de dood van Derby hebben we dus daar Berenstein gehad. Robby. Maar Robby. Komt er weer een maatje. Maar Robby, meer een maatje die je item, joh. Maar Robby, is dat weer Robby? Maar dat nou een soort apart soort libisma. Maar relax. Ik geef ze kan in Spanje next. Amei Taki,
Robbie praat absoluut niet boeiend hoor. Maar ja, het man is de voorzitter bij C47 en bij de PW, bij Moederbond, Bagadi Dal Dede. Waren moeilijke tijden, dat ik geen grap voorzitter in die dagen. Alla mijn vrede. Eind 82, begin 83. Maar toch moet je de granny geven aan iemand die toch is opgestaan en zegt van, Cyril is dood, maar ik neem de hamer over. Dat is ome Fred van Russel. En hij is intussen ook al overleden. Is de vader van de gewezen minister van regionale ontwikkeling. Wat was zijn naam? Romeo. Is de vader van Romeo. Oom Fred van Russel. En na oom Fred hebben we mannen gehad, dacht ik, als Imro Grep. Ook Amarat ook toe, nog de naam Minri Moro, maar de Wit Broeko. Na meneer Imro Grep hadden we, laat me even nadenken, volgens mij Henk Shields. Je hebt meer, hè, want die derde tijd, hij draait nog een interview, ik doe het gewoon. Henk Shields hadden we, may his soul also rest in peace. En Bagadati da Ukonkisi, Errol Snijders. En ook hij is ons voorgegaan. Alleen mijn delegueon. Isabi, Moederbond is jammer. Maar Moederbond is niet de Moederbond zo bij Sabi. Een eerige bouwserie. We gaan niet naar schuldigen zoeken. Trouwens, ik ben heel lid. De mensen die daar, maar een heer gebouwd serie, een heer terrein, die historisch terrein daar aan de Kopenamenstraat. Baby Abby ook toe. Een standbeeld voor Cyril Dahl. Ik dacht dat nu daar moet staan, Assyria, als ik het goed heb. Hoe heb je meer aan mijn oriëntatie? Hè? Was volgens mij Assyria erop in High Rise of whatever, of ministerie van TCT. En de man, misschien dus een paar beelden, waar je altijd mee beheert, dat ik een beelden na combi daar in de omgeving van het park. Maar ondanks alles vind ik dat je Dahl toch een centrale plek moet geven. Eigenlijk, ik ben potast standbeeld voor Dahl daar bij Sivis. Tenminste, als Sivis nog actief is hoor. Ook zo'n vraag aan de Geersvleet. Maar goed, Moederbond is denk ik op sterven na dood of misschien reeds dood. En PWO, ja, eigenlijk was denk ik Hugo Ramon Cruden PWO en omgekeerd. En de andere vakorganisatie, CLO, dat is bekend. Die maar dat deed, hè, met Miskin en Hooghart, die nog steeds knokken om de stoel. En bij Val hebben we nog steeds daar Dwarka is de man die dus volgens mij dat ding nog staande houdt. Maar goed, ik denk dat ik hoop dat meneer Cruden de boodschap Ramaki Zabos kopweer, hè, dat Lembowan zeker anu in ting, in tijd meneer Ramon Cruden met zijn snor en zijn witte pak. Vandaag de dag hebben we natuurlijk ook enkele andere vakbondsleiders, jonge vakbondsleiders. Ja, dat bedoel ik toch. Ik wil samen met jullie die dingen bespreken. Ik zie, jullie moeten me appen. 87, het nummer dat staat daar op het bord. Iemand schrijft hier. Roy Adema. Roy Adema was ook vakbondsleider. Hij was C47. Maar dat, die was... ik weet nog... Bij Sky had ik een interview met hem, met Roy Adema, voor de mensen die Bakan Natori gevolgd hebben, onafgebroken. En er was een of andere actie en de actie is toen opgeheven, want je weet, C47 is SPA, kan je zeggen, omgekeerd. En SPA was in de regering, dus ik ging ervan uit en ik had mijn info dat daar heel actie binnen was, schijnbeweging. Isabi, want je hebt veel schijnbewegingen van zogenaamd woordstaak om die regering onder druk te zetten.
maar meestal tegen mijn regering die aan de macht, dat wordt dat gedaan om mensen het gevoel te geven dat ze toch wel kritisch zijn. Dus dan gaan we naar Adama en Taki. Je weet, Lembo is altijd. Maar is het geen 1-2 tussen u en de regering? Dus hij kan zich niet voorstellen dat iemand de durf had om dat tegen hem te zeggen. En maar dacht, wat zeg je? Zo sprak hij, wat zeg je? Ik zeg, is het geen 1-2 tussen u en de regering? Dan maar dacht, 1-2. 1-2? Ik zeg, ja, dat heb ik gevraagd. Wel luister nou. Bel me nooit meer. Bam. Ah, meneer Roy Adama, wat een nare telefoon in mijn zin. En we hebben dat natuurlijk zo laten horen, gewoon zo uitgezonden. Maar ik ga je zeggen, na jaren. Volgens mama vergeet dat naar mij. Want na jaren sprak hij normaal, dat maar ik weet nog. Hi Cliff! Hoe gaat het? Volgens mijn man vergeet hij dat hij naar de telefoon mee is. Maar hij was, dat waren toch wel sterke persoonlijkheden, tenminste. Je zag in het vakbondswerk. Roy Adama, may his soul also rest in peace. Lembo, je had ook een zekere vakbondsleider, Bainu, die tot de dag van vandaag vermist wordt. Ja, Bainu was er. Ik sprak er nog laatst over toen we over dat ding van Leisner hadden. Ja, who knows? Ik weet niet waar hij is. Een andere naam krijg ik hier. Cliff Freddy Brug, ook vakbondsleider. Ja, ik ben Freddy vergeten. Die is ook al overleden. Hij was bij de Moederbond. Een van de laatste figuren, overgebleven figuren met wat stijl bij de Moederbond. Freddy Brug, De vader van vicepresident Rusland was ook vakbondsleider geweest. Ja, Harold Rusland is dat. Niet alleen vakbondsleider, hij is ook minister geweest. En hij zat, denk ik, bij de Vols. Alleen, ik was volgens mij nog niet geboren hoor. Maar hij is ook de eerste minister. Harold Rusland is de eerste minister van onderwijs geweest in 1980. En is een van de weinige ministers aan op moppen, volgens mij Amantandrape, heel erg lang als minister. Harold Rusland, zo'n 2-3 jaartjes terug overleden. Diwan Sital heb ik al genoemd. En mensen, u kunnen ook over andere dingen appen hoor, want we gaan over het alles en nog wat een beetje praten vanmiddag. De Moederbond Cliff had ook een crash. Ik kan deze naam niet uitspreken. Is het een Engelse naam? Ik heb jaren daar gewerkt. Het was verhuurd door Sosafo. En we moesten van de een op de andere dag eruit, want het gebouw was verkocht. De crash was goed bezocht, want Flora en omgeving is een kinderrijke buurt. Het was heel leuk daar werken. Oké, dat hoor ik nu. Lembo Weilen, de heer Shields, was ook vakbondsleider bij Telesur, ja. Ja, dat is waar. En met al deze mannen, dames en heren, heb ik wel eens wat meegemaakt door met Shields ook. Want in de jaren 90 was er een of andere spanning met de regering. Dat Minanga Borger go naar Moederbond. Minanga Borger go naar Moederbond. Dat Borger heeft tegen meneer Shields, dat is een trouwe discussie. Dan op een gegeven moment met de kwans aan je dat Amma Shields takie. Ik praat niet tot jou, hou jij je mond. In het gebouw van van de Moederbond Henk Shields. De mensen sturen namen. Dit soort bagan natori zijn leuk hoor. Lembo Romeo Chenaloy, die was ook een goede vakbondsleider. Dat was zwaar. Ook al overleden, we hebben een paar goede mensen die er niet meer zijn. Romeo, die was steeds in het nieuws. Maar bij de douane. Ik dacht dat hij de douanebond
Ja, hij was voorzitter van de douanebond. Lembo, heb je Greb genoemd? Ik heb laat ingeschakeld. Ja, ik heb Imro Greb genoemd. De man met zijn witte broek. Modoman. Lembo, Freddy Brug. Ja. Middag Limburg. Weet u dat de heer Brunswijk een pelmolen in Nikeri in gebruik heeft genomen? Heb je meer info? Nee, ik heb geen info. Maar ik heb de in gebruikname wel eens een keer zien langskomen. Op de video. Mevrouw Ann. Maar zelf heb ik geen info. Lembo, waar laat je Chotkan? Bedoel je Sonny Chotkan? Ja. Waar is hij? Ja, je hebt daar, je neemt daar een naam. Ik was hem vergeten. Daar ga ik heel eerlijk over zijn. Maar waar is zij? Sonny Chotkan. Maar dat was het wit barba, toch? Ja, ik durf die naam van de crash niet ergens niet uit te spreken. Ik denk, smakel af me. Siegfried Gils en Alessandro Spong. Ik vond Gils geen sterke vakbondsleider. Trouwens, waar, welke bond had Gils? Ik dacht de bond van de SLM. Maar ik weet niet, als Gils zo een sterke vakbondsleider was, hoor. Sommige van die mannen hebben dus heel erg zwaar geleund op Derby, hè. Derby bij de man backbone. Daarmee ga je zeggen, die Derby deed de wat, of de man. En gewoon kreeg de man, kreeg ik BB ernstig. En dat mag, kan me dat best wel voorstellen, want de band met Derby was heel erg hecht, hè. Maar is menselijk, overigens, want die Boutersen die hebben ook mensen echt gehuild. Mino afding. Maar ik weet niet, als was Plever ook vakbondsleider Limbo? Ja, hij was bij, ik dacht, Paranam Werknemersbond, PWB, aan de Van het Hogerhuisstraat. Hij heeft goede cao's weten neer te zetten, hoor. Cliff Henk Shields is alleen voorzitter geweest van de TTWOS, de Telesuurbond. Ja, maar Telesuur, maar die bond had onderdak bij de moederbond, toch? Dat ik kan me niet zo vergissen. Limburg, goedemiddag. Wat weet u over een standbeeld van Chan dat op het onafhankelijkheidsplein moet komen? U ziet een Nederlands nummer, maar ik zit in Suriname en ik woon er in Suriname. Nou, ik vind niet dat we dat plein moeten volstoppen met standbeelden. En ik zou ook niet eens weten waarom. Als het zo is, ik denk het niet, man. Ik denk dat men gesproken heeft over onafhankelijkheidsplein. Kijk, als iemand een standbeeld wil zetten op zijn of haar erf, ga je gang. Maar ook alweer iets maar in de lange plein. Want if we put one stand beeld for Chanta pa plane, then we put one for me too. Vlak naast them. Ik denk dat de mensen hebben gezegd, in Nikeri en bij de olifant. En als men vindt, we moeten onze leider een plek geven, doe dat maar. Zelf vind ik dat er allang een borstbeeld van Daisy Boutersen moest zijn bij de ingang van Osseer. Isabi, allang had je een daar ook moeten zetten. Limbo, je had ook André Kornhaar. Ja, André Kornhaar is in de jaren 80 minister geweest van Arbeid. Hij had ook de heer Beck bij de politie. Ja, meneer Beck was een toffe voorzitter van de Surinaamse politiebond. Mensen, even hoor, man. Ik moet even hier mijn dikke lippen vegen.
Ik praat vochtig toch. Meneer, goed. Meneer Beck is de toffe voorzitter geweest van de Surinaamse Politiebond. Ja, hij had altijd een grote mond. En ik weet nog, Isabe Asambe, de spanning was te snijden. Dat was toen, toen Herman Gooding was doodgeschoten. En in die dagen was, was Beck de voorzitter van de Surinaamse Politiebond. Jong, het was zo een spanning in het land. Je had ook John Seedorf bij de brandweer. En Limbo Anton de Kom en Papa Koenders waren ook topvakbondsleiders. Ja, maar dat gaat te ver. Die waren inderdaad topvakbondsleiders. Met durf ook, hè. Jack Cross, onlangs overleden. Ik lees hier, meneer Tjotkan was voorzitter bij de OOS, EBS. Was het OOS? Serieus? Goedemiddag Limbo, Raymond vanuit Para. Ja, u kunt ook andere dingen sturen hoor. We praten vandaag vrij, we hebben genoeg tijd. Dus ik praat niet alleen over vakbondsleiders. Dus als u iets anders wil mentionen, wil schrijven, doe dat maar. Zoals deze persoon die zegt. Vanuit Paralimbo, kunt u de minister van Openbare Werken vragen om de hoofdlozingenomgeving onverwacht Osembo op te halen voordat het weer begint te regenen. Ze zijn jaren niet opgehaald. Minister Zang en de werkarmen van minister Zang. Iemand van Para vraagt, Uluko zou het doen na de lozing, de hoofdlozing, omgeving onverwacht, Osembo. En dan heb ik de paramaatjes uit die bron. Limbo is jouw programma, maar wanneer heb je een uitzending omtrent de oil en gas contracten? Hebben we niet reeds daarover gesproken? Ik dacht dat Jamal hier een keer met de minister van Oil and Gas zelf gesproken had, toch? Ja, er wordt hier geknikt. Maar misschien wilt u in de diepte. We zullen... En u hoeft niet te schrijven, is jouw programma. Als we wederzijds respect hebben voor elkaar, dan... Begrijp je? Kunt u de minister van Sociale Zaken vragen wanneer de zwakkeren hun geld krijgen? Want dit is toch belachelijk. Dank u wel. Limbo Marcelino Nerkus was ook de voorzitter van KOB. Ja, maar Marcelino nam niet matiëren, maar Marcelino ben je wel netjes man toch? Of man wel netjes man. En daarmee zeg ik niet dat hij niet goed was. Maar de man die zien aan zijn. We gaan het eerst proberen. Soms moet je als vakbondsleider bereid zijn dat Arkino. Wat taboes krijg je maar even. In een vakbondsleider, ik ga je zeggen. Weidenbos had het niet makkelijk met Hoegaard hoor. De hele val van Weidenbos is bij Hoegaard begonnen. Nou, als je erachter staat of niet, maar die hele val, de val van Bosje, is bij Hoegaard begonnen. Als is wel eens een te gaan gesturen, toch? Is dat niet? Het was niet makkelijk met Hoegaard. Als vakbondsleider moet je, sorry dat ik het ga zeggen hoor, maar je moet een tafel omver gooien. Is dat niet? Haratabra troe. Ik ben minister van Arki, Laminos. Ik heb ook een gebouw. Maar we hebben een tekassan is moro. We barricaderen een gebouw. Volk een gebouw is punt 2. De maratie, nou ben je, Isabi. En scopa door de bruggen gewoon. Ik ben een gebouw. En Marcelino, die was. Marcelino is. Maar dat nog een tekassan is niet rustig. Kan. Was hij van Wilco Valies? Ja, die was bij BVL.
Beck is met de constructie gekomen dat ze leden niet in staking zijn, maar ze zijn in beraad. Cliff, ik maak me echt zorgen om die misdaden door de inspecteur van de afdeling fraude bij KPS. Nota bene fraude. Is deze functionaris degene die de vervolging in verband met de corruptiedossiers uit de vorige regeerperiode tegenhoudt? Ik weet het niet. Maar het is vervelend. Ik heb begrepen intussen dat nog een inspecteur van politie volgens mij buiten functies gezet of whatever. Isabi, want die tory van met de recruten. En in die hele discussie is het wel zo dat we bijkans altijd de schuld leggen bij de man. Isabi, de man. En ik ben zelf ook een man, maar ik zeg dus niet dat die man vrijuit gaat. Maar beide mensen, dames en heren, hebben of zijn de fout ingegaan. Dus wie is amanayu meerdere als hij allerlei grapjes met je wil uithalen, moet je gewoon naar de korpschef stappen. En geloof me, de korpschef gaat hem niet beschermen. Als de man de meerdere is en je bent in de opleiding en je bent een recruit, geloof me, je moet gewoon nee tegen hem zeggen, want het is, ik heb begrepen, wama taimi dat klimmen naar omasanisi, bepaalde man, omasanisi, bepaalde man, noan nek den vrouw naar school toe, en bij de gewapende machten, en bepaalde vrouwen willen ook niet, want je wordt betast, en je moet allerlei dingen doen met de instructeur, je moet niks. Je moet hem gewoon rapporteren. En als je geen voldoening krijgt, moet je de zaak niet daarbij laten. Je moet, je kan onmogelijk zeggen van ja, ik ga meewerken, want ik wil nommer in het korps komen. Dus ik gooi mijn benen open en hij mag vrij en blij zijn ding doen. Dat ding werkt niet zo. Isabi, dus u moet in elk geval gewoon voor jezelf een duidelijk standpunt innemen en nee kunnen zeggen ook. Isabi, en sorry voor die klojo als hij nou inspecteur is of niet. Je moet hem rapporteren, zo simpel is het. Dus niet lekker met elkaar tussen de lakens of in bed duiken om daarna te klagen. Beide mensen zijn in de fout gegaan. Limbo-middag. Ja, maar de dames zijn ook voor de bevorderde oefeningen hebben ze niet gehaald en toch zijn ze geslaagd omdat ze met de inspecteurs naar bed zijn gegaan. De kleine man wordt uitgezogen en laatst hadden de ATM'ers een limit van 2000 per keer. De administratiekosten bij pinnen zijn omhoog gegaan. 17 SRD bij passen en nu 1,10. Bij gastgebruik voor DSB kaarthouder. Oké. Drop maar je message. Hou rekening. We gaan om 3:00 een break doen met de informatie over ons verkeer. Wat je zegt is zo, Limbo. Je bent een biggie man met meer verstand om het niet te doen. Rotte appels moeten eruit. Ja, helemaal. Luister, ik weet dat jullie soms slecht luisteren. Maar je hebt me toch niet horen zeggen dat de commandant niet in de fout gegaan is. Die moet je natuurlijk als eerste eruit trappen. Als hij het heel korps zo te schande gelegd heeft. Daar moet je geen genade mee hebben, sowieso. Maar ik zeg ook, je moet jezelf, hoe zeg je dat, bewapenen. Je moet ook voor jezelf nee kunnen zeggen. En dan mag je 1000 instructeur zijn. En ook al wil ik 1000 vanaf Chimboy of Chimeisje politieman zijn. Of politievrouw worden. Maar je gaat me niet aan mijn bobby aanraken. Want dat is absoluut niet
in het schema van de oefeningen. Dus je mag het dak op, dat doe je niet. En ik rapporteer je en ik laat de korpschef dit weten. Daminaf slag jij, sorry. Daminaf disco. Maar dan loop je met opgeheven hoofd rond. Begrijp je? En nu... Nu is dat toch gebeurd en bijna iedereen heeft verder zijn. Kras, krasie. Je moet in staat zijn om te zeggen, het gaat niet door. Lembo de Valve bij Bosje is begonnen bij Lloyd Reed van Staatsolie. Hé, hey, ik denk dat je gelijk hebt. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Daar is het begonnen. De bond bij Staatsolie, want men begon met het verhaal, Staatsolie is verkocht. Staatsolie is verkocht. En tot op de dag van vandaag heeft men dat niet kunnen bewijzen. Maar ik ga je zeggen, het is de mensen wel gelukt om een aantal personen op straat te brengen. Want het begon met Staatsolie is verkocht. En daarna kwamen er andere issues bij. En op een gegeven moment waren er 80.000 mensen op straat met dedekisie en grote wayang poppen en potten en pannen. En het is de regering in die dagen helaas niet gelukt om dat te counteren. Tot op de dag van vandaag, ik zei nog, iemand die dus heel dicht bij Wedenbos was van, wanneer ga je dat verhaal vertellen? En de enige persoon die dat aan publiek, dames en heren, heeft afgewezen of heeft tegengesproken met enige vorm van overtuiging. Weet u wie dat was? De enige persoon die dat gedaan heeft. En die Rusland. Bij de uitvaart van meneer Weidenbos zelf in het KKF. En ik zat daar en ik zei, eindelijk iemand die dus ook met braadkandy van zijn mond dit ding countert. Wat is dat niet? De Malibasani, waardoor mensen ervan uitgingen, werkelijk de man zeer Staatsolie. Maar daar is het begonnen. Limbo, Eddie Bruma, C47, medeoprichter en eerste voorzitter van C47. Zijn invloed liep door vanuit de jaren 1960 naar de vakbeweging van de jaren 1970. En Jowini Abaisa, vakbeweging CLO, werd tijdens de grote staking van 73 door de politie doodgeschoten. Ja. Doodgeschoten. En wel op, ik weet precies, 27 februari 1973. Goedemiddag, over standbeelden gesproken. Maar hebben wij niet de morele plicht om een standbeeld te plaatsen voor de mensen die Suriname hebben gemaakt van oerwoud tot mooi land? De mensen die tot de laatste minuten gedwongen arbeid hebben moeten verrichten. 300 jaar gratis met blote handen gewerkt, met veel leed en zweet. Ik zie zoveel beelden van mensen die niets betekend hebben voor ons. Ik ben met u eens, er zijn beelden van mensen waarvan je afvraagt, maar waarom moet deze een beeld of een straatnaam, of waarom moet deze een standbeeld? Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Daarom heb ik niet gedacht van af. De man moest kiezen om pot. Gimme toe. Lembo, ik vraag me echt af wanneer onze president ABOP gaat opdonderen. Gewoon zegt die puntjes dat ABOP de verkiezingen niet heeft gewonnen. Dat NDP de verkiezingen niet heeft gewonnen. Mifugayara, sorry. Goedemiddag met Maureen. Gros van de Surinaamse jongeren moeten assertiever zijn. Het moet aangeleerd worden. Het moet thuis beginnen. In de Surinaamse opvoeding wordt dit als brutaal gezien. Hun ja moet ja zijn en nee moet nee zijn. En dat moet je aan je meisje thuis, je dochter vertellen. En dat moet je ook aan je zoon vertellen. Het is een heel belangrijke app wat hier staat. Begin je kinderen te pompen met dit soort dingen. En ze moeten ook weten waarom ze nee zeggen. Ja, nee moet nee zijn en je moet ook weten waarom je nee zegt en waarom je ja zegt. Je moet opkomen met, je moet jezelf beschermen tegen de grillen van anderen.
Het mag niet zo zijn dat je iemand troskoot u drijving en dat instructeur snap drapen en dan gaat instructeur je zeggen, je moet gaan liggen over een balk, je benen daar omhoog en maar je moet je eerst je broek moet eerst omlaag, want die bewegingen moet je goed kunnen waarnemen. Je gaat zelf aanvoelen van wat deze man me vraagt is een beetje te veel. Dit kan niks te maken hebben met de opleiding. Dit heeft niks te maken met de vorming om te komen tot een goede politieofficier. Dus instructeur, loop naar je moeren. Dan loop je weg. Wat gaat hij doen? Gaat hij je doodschieten? Hij moet durven. Isabi, wijs hem je middenvinger en loop weg. En hij gaat die zien van, hè? Deze durft. Ik zorg ervoor dat je het niet haalt. Je hebt een patou. Die wat ga ik weer. Die gaat corrupt chef. En geloof me. Even corrupt chef nou een arki. Ik denk aan die sierra, want die is een arki. Even corrupt chef nou een arki. Je gaat media met je bewijs. De mensen hebben jouw bewijs. Er zijn zoveel platformen lui. Pure kolosin en sting. Want het is vreselijk. Je moet gewoon nee kunnen zeggen. Die me bak eerst te lezen. Mijn karding, want dat maakt direct ba. Maar dat is mijn actie gewoon van. Mika, je komt baga. Mika yepi if you want nie. Mita man no broya. Mi oslaag. De enige zaak is aan mijn bak, dus ik wist, ik zou het halen. De enige fout wat ik heb gemaakt met meneer Blackser op de achterbank. Ik reed van, naast Apinti, Mirosabi, Amanoleer, Miawagi, Bigilologo, Abaga. Want daar is een verhoging toch. Je weet, naast Apinti, van Basiling. Mijn parkeer was een manual wagen. Wagi, Bigilologo, Abaga, mijn mekabob, Sasso, Reep, Sabrandweer, Kazerne. Richting de stad. Maar ik moest rechtdoor reden. Dus voor Naskip ben ik links gaan sorteren. Dan ben ik op dat ik ben sorteer rechts. Als je links sorteert, moet je daar links af in de Wanika-straat. Maar ik sorteer links, dan ben ik langer. Dus dan ben ik bak gelijk. Dus ik ben nog halen. Geen probleem. Tweede lezing ben ik halen wel. Isabi. Heel keurig ook hoor, overigens. Mijn van Trama, mijn pai. Want je hebt geen geduld. Je moet gewoon zeggen, mijn pai niks. Mijn oslaag, na mijn eigen kennis. Mijn af pai you. Afvieren er van ons, mijn dat mijn tenen visie. Van de politie is bekend, Limbo, dat ze vrouwen versieren in ruil voor vrijlating van gedetineerden. Maar dat ligt aan die vrouw zelf ook, hoor. Nooit meer douanebond. Syriëdaal moedermond. Maar de militairen hadden ook een bond. Er wonen veel buitenlanders legaal in Suriname. Van de politie is bekend, vooral de Maron-meisjes zijn op de hoogte. Het is begonnen omdat de politie op het terrein van de douane is geweest. Zodoende zijn de mensen op straat gekomen. Van de politie is bekend dat ze... Dit bericht alles gaat door elkaar, denk ik. Maar goed, Limbo, dus Louis Doedel was ook een vakbondsleider. Ja, niet een makkelijke ook. Maar dat hij... Maar zag geen broek dat koningin... Laat de koningin hier kijken. Isabi, en toen heeft men hem voor gek verklaard... Is dat de Daniel Continuo-straat? Ja, die straat, ja. Limbo, misschien wel de belangrijkste vraag voor Suriname vandaag. Hoe zorgen wij ervoor dat de olierijkdom vanaf 2028 niet opnieuw in politieke verdeeldheid en korte termijn belangen verdwijnt, maar daadwerkelijk wordt omgezet in beter onderwijs, infrastructuur, productie... En een sterkere samenwerking. Met andere woorden, zijn onze instituties en vooral onze mensen al klaar voor de rijkdom die eraan komt? Ik weet het, dus ik. U stelt me vragen waarvan u zelf ook het antwoord weet.
Vindt u dat we klaar zijn? Ik ben niet enthousiast hoor. Ik ben echt niet enthousiast met de mensen die in posities worden gebracht op sommige plaatsen. En de lichtgewichten die we soms ook zien rondhuppelen en die soms totaal niet weten, dames en heren, wat het verschil is tussen hun linker en hun rechterhand. Bent u enthousiast? Ik ben niet enthousiast. Ik ben totaal niet enthousiast, dus we moeten even kijken wat er gebeurt. Maar ik ga je zeggen, sommigen, ik weiger om te zeggen, niemand kan het. Niemand is in staat om ons wat hoop te geven. Want dat is ook niet zo, dus minotaking. Maar het gaat wel een beetje traag voor wat betreft ons weer het gevoel geven, Isabi. Ons motiveren van, hé, het komt wel goed. Het leek alsof niemand ons motiveert van, hé, we gaan recht trekken, we gaan recht zetten wat fout is. Wie inspireert ons? Wie geeft ons die garantie? Ik weet het niet, ik zie niemand onze garantie geven van, hé jongens, rustig, het heeft mijn aandacht, ik ga corrigeren. Ik hoop nog steeds dat het komt, alleen ik zie het nog niet. Dus deze vraag is ik bedoel, u weet zelf wat het antwoord is. Limbo, je moet je kinderen vanaf dat ze met hun vierde jaardag naar school gaan leren dat ze te alle tijden naar mama of papa moeten komen als iemand ze lastig valt. Ook al zegt iemand dat ze het aan niemand mogen vertellen, anders gebeurt er wat. Blijf het steeds herhalen. Maakt niet uit hoe oud ze zijn. Praat te aller tijden met je zonen en meisjes. Judith. I like it, Judith. Je hebt helemaal gelijk. Dag Cliff, gaat de KC naar je luisteren? KPS, gaat ze beschermen elkaar. Laten we beginnen bij KPS en alle gewapende machten. Laten die zich naar rang en stand beginnen te gedragen. Het is niet normaal meer met mannen in onze gemeenschap. Lijkt alsof ze geen vrouw thuis hebben en of die ene vrouw ook niet genoeg voor ze is. Prei echte man buiten terwijl ze thuis niets presteren. Ze moeten zich diep schamen. Lead by example. Er is niet, we moeten niet alleen die, ik ben man, maar het is ook niet waar wat u zegt. Want wanneer die man, echte man, gaat spelen met andere vrouwen, dan geven die andere vrouwen die man ook het gevoel dat hij echte man is. Dus wanneer die man gaat wil uitlopen, loopt hij toch niet uit met een man. Hij loopt uit met de mensen. Ja, hij zoekt een andere vrouw. Maar als die andere vrouw ook de deur dicht doet, als andere vrouwen ook zeggen van, nee, je hebt je vrouw, dit mag je niet doen, dan gebeurt er toch niks. Dus, wat praten we over? Beide mensen zijn fout in dat geval. En ja, je moet niet zeggen, mannen doen alsof ze geen vrouw thuis hebben. Je hebt ook vrouwen die doen alsof ze geen man hebben. Toch? Dus dat zijn dan, oh, vingerwijzen naar man en naar vrouw, bla bla bla. Isabi. Want er zijn vrouwen die gewoon tegen je zeggen, die man van mij is dood. Terwijl een man gaat gewoon de man detachering naar. Een man detachering naar Sani, Mungo. Nee, we hebben niks meer, man. Ik moet niks van hem hebben, is een hond. Ik heb voor het eerst zo, ja, echte hond. Is een hond, die man van me. Is mijn ex. Jullie. Dat moet ik ook zeggen, toch? De persoon heeft gelijk, die zegt, ja, je hebt helemaal gelijk. Die vrouwen zijn ook niet geschikt. Die hebben geen je. Goed zo. Hé, hey, hoe gaat het met de... De korpschef zegt dat de bekeuring voor mensen die door rood rijden thuis zal worden gestuurd. Hoe staat het dan met de auto's die een Mika-plaat hebben? Hoe ga je een kentekennummer lezen?
Ik weet niet, maar hij heeft dat wel hier gezegd toen hij hier was. En ik zit erop te wachten, want ik denk dat dat... Als je door rood wil rijden, is je zaak. Die kisa boete is akri. En ik hoop dat de boetes inderdaad geen boetes zijn. Maar het moeten hoge bedragen zijn. Ik ga zoeken om niet te pijen. Ik ga zoeken om een lening voor mijn paya boete. Je zegt, hij moet hij dat die pijen nooit meer je rijdt door. Wie is nou voor jouw man die jouw man stopt na aan? Dat verkeer je. Je hebt een camera letten. Ook al is het 3:00 in de ochtend en je staat er alleen bij. Je gaat wachten. Want je wil die 7.500 niet betalen. Zo alleen ga je merken dat iedereen zich keurig gaat gedragen. Simpel. Sancties. Laat café, je gelooft me niet wanneer ik vaker aangeef dat de korpsen knudden zijn. Laat KC alvast de PL-bussen aan het pad van Wanica gaan aanpakken. Zien ze dat niet? Precies, Limbo. Dan is de vraag... Dan is de volgende vraag. Misschien belangrijker. Als we allemaal zien dat het niet goed zit... waarom blijven we dan op dezelfde manier invullen en besturen? Wie durft de noodzakelijke keuzes te maken... en daadwerkelijk mensen op posten te zetten... op basis van deskundigheid... integriteit en verantwoordelijkheid. Ja, het is moeilijk hoor. U en ik, aan de onwepodismat op de post, grote vriend, of meneer of mevrouw. Wij gaan stemmen, dat is het probleem in Suriname. Wanneer we eenmaal gestemd hebben, hebben wij geen stem meer.

0: limbo optrekken met zo'n P-weer. Je hebt niet gestemd voor die P-weer. Je hebt gestemd voor integriteit. Je hebt gestemd voor deskundigheid. Maar wanneer de koek verdeeld wordt, is die P-weer erbij. Helemaal voorin, helemaal demonstratief voorin. Sommigen lopen in en uit politiebureaus. Sommigen worden adviseurs van ministers en presidenten. Dat is niet, dat wat ga je doen? Je hebt gestemd, de Magbayo. Je hebt geen invulling meer, je hebt geen stem meer. Na vijf jaren mag je weer uitkomen. Maar het tussentijdse rapport nog dit. En kom me niet zeggen dat is de Nationale Assemblée. Want please, even hard. De Nationale Assemblée is allang niet meer, dames en heren, de echte volksvertegenwoordiging waarvan je kan zeggen, ik ben trots op dit instituut. En sorry, er zijn mensen die daar hun uiterste best doen, maar grotendeels, dat ding werkt niet. Het werkt niet. Wat zeg je? Oh, sorry. Sorry, je hebt gelijk. 3 uur. Ik moet precies aan mijn timing. We moeten verkeersveiligheid doen. Dan komen we terug met ons gezellig praatje met de apps en zo. Ik vind het prachtig wat we vandaag doen. Voor de variatie. Maar gaan we even luisteren naar... hoe heet het? Verkeersveiligheid. En vandaag doe het volgende.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Rij niet als je moe bent. Dat brengt enorme gevaren met zich mee, legt brigadier Blackson van de verkeerspolitie uit.
3: Vermoeidheid vermindert uw concentratie en reactievermogen in het verkeer. Dit kan zo gevaarlijk zijn als rijden onder invloed van alcohol. Neem op tijd rust en stap alleen uitgerust achter het stuur.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
4: Zoek je comfort, technologie en veiligheid in één SUV? Maak kennis met de Omoda Z5. Met 6 airbags, 360 graden camera en een 5-star ANCAP safety rating. Geniet van luxe met lederen interieur, slimme connectiviteit en sfeerverlichting. Rijd de Omoda Z5 vanaf $27,940 met 7 jaar garantie of 200.000 kilometers garantie. Omoda Z5, innovative technology meets high-tech style.
1: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
0: Ja, dan zijn we terug. Goed voor ons allemaal, dankjewel. We kijken nog steeds, naar de berichten. Are you with me? Lim, wat je over je klacht vertelt is theorie. Als je inspecteurs geen toegang tot je doosje geeft, word je vreselijk gepest op de elementaire opleiding bij alle gewapende diensten. Ik weet het niet hoor. Dan ga ik toch weg. Praat tot me, stuur me dat bericht, want ik ga daar weg. Hoezo word ik gepest? Ik ga daar weg. Dat hoeft het niet. Dat wil ik je uitleggen. Dan min after a school toe. Of ga je daar dood van als je nee zegt? Dan ben ik weg. Misschien zie ik het te makkelijk hoor. Misschien heb ik niet alle informatie. Want moet ik dan de conclusies trekken van oké? Dan geef je doosje dan maar volop hoor. Er zijn hoeveel instructeurs zijn er? 3. En dan... zullen alle 3 inspecteurs je bespringen. En daarna ben je politievrouw in uniform. En dan sta je trots het verkeer te regelen. Minaf. Abad Asaradiara. Aan de andere kant is het

ook de manier hoe je... De eerste indruk is ook belangrijk. Maar met die begin piritief hier aan de man. Eigenlijk zou zo even je samen lukken. Even met deze lijkt mij... deze lijkt mij niet echt iemand die... is dat wie? Lebo, misschien komen we dan bij de kern. We stemmen eens in de 5 jaar en daarna lijkt het erop alsof de burger zijn invloed moet inleveren tot de volgende verkiezing. Intussen worden belangrijke posten ingevuld en worden besluiten genomen waar de samenleving vaak nauwelijks greep op heeft. Als we dit patroon steeds herhalen, moeten we ons dan niet afvragen of ons politiek systeem zelf aan vernieuwing toe is. En zo ja, waar beginnen we? Natuurlijk is ons politiek systeem aan vernieuwing toe, maar het begint in de partij zelf. Je moet alvast geen ja-knikker zijn in die partij. In je resort. Wie zijn de kandidaten? Maar het probleem is, wij in Suriname, wij gaan ervan uit dat iemand die populair is, dat die persoon ook deskundig is. Toch? Hij is populair of ze is populair. Dus hij is deskundig. Influencer. Die hele naam influencer moeten we niet gebruiken. Influencer is influencer, dus hij is deskundig. Je mag populair zijn, maar je mist de deskundigheid. Zo simpel is het. En vaak genoeg, dames en heren, grijpen politieke organisaties naar populaire mensen om ze te pushen. Begin in je eigen organisatie, je eigen resort, te zoeken naar de deskundige mensen. En begin te eisen in je resort dat de mensen van de partij gaan werken aan hun deskundigheid. Toch? Bij een volgende computeropleiding voor Sabitak zo'n knop in druk voor de computer. Als je normaal de computer schrijft, dan ga je een minister voor ICT. Limbo, binnen de verschillende korpsen in Suriname doet zich reeds decennia lang het verschijnsel voor dat leidinggevenden of meerdere functionarissen in hun positie en gezagsverhouding jegens ondergeschikten oneigenlijk benutten. Gelet op de bijzondere machts- en afhankelijkheidsrelatie die uit een hiërarchische functie voortvloeit, dient een inspecteur zich uit hoofde van zijn functie en verantwoordelijkheid te onthouden van seksueel contact met een ondergeschikte. Een dergelijke relatie kan immers leiden tot belangenverstrengeling, aantasting van de professionele integriteit en misbruik van de bestaande gezagsverhouding. Van functionarissen in een leidinggevende positie mag daarom worden verwacht dat ze duidelijke professionele grenzen bewaken en zich gedragen overeenkomstig de geldende integriteits- en gedragscode. Limbo. Maar is er bij de politie niet een vertrouwenspersoon met wie een politieambtenaar, ik zie, dat kan praten bij de problemen welke je aankaart? Moet kunnen. Het is niet zo dat het heel korps meedoet. Ik weiger om te geloven dat het heel korps ernaar kijkt en de andere kant opkijkt wanneer... Ik denk het niet, toch? Zijn alle vrouwen, zijn de vrouwen in het korps allemaal zo verpest dat ze andere vrouwen, andere vrouwelijke collega's niet bereid zijn te helpen? En dat kan. Want kan. De mensen hebben de durf niet om te vragen naar hulp, omdat ze bang zijn voor represaillemaatregelen. Dat is het. Ze zijn bang dat instructeur Tekoraak, net wat ik net gelezen heb, en instructeur Osorgutak Minoslaag. Goedemiddag Limburg. De bevolking moet elke keer weer in de maat worden met loze beloftes. En de capabele, eerlijke, integere, transparante en consistente personen krijgen niet de gelegenheid om daadwerkelijke verandering te brengen. En als dat wel zo is, ondervinden zij tegenwerking omdat de zittende orde hun heilige huisjes willen behouden. Sari Tori. Een zakenkabinet met de eerlijke en oprechte technocraten
is het allerbeste systeem voor Suriname. Je zou eigenlijk meer organisaties moeten hebben als die organisatie van mevrouw Silos. Soortgelijke organisaties. Als Passie. Waarbij... Dus kijk, het probleem wat we ook hebben is dat... We vallen allemaal in slaap, toch? Rij voorbij politieke partij. Als het nou is... Grondjari, Ozeer, SPA. Sommigen zijn al lang dood, hoor. Maar er is geen leven. Je zou eigenlijk vanaf 's morgens... Zeker een partij die dus aan de macht is, toch, zou moeten vibreren. Waarom organiseren de partij geen lezingen? De NPS had iets georganiseerd. We organiseren lezingen. Heb je één lezing van de NPS gehoord na die verkiezing? Waarom leeft men altijd naar een verkiezing? Waarom? Je zou als politieke partij constant bezig moeten zijn. Waarom organiseert Ozeer geen lezing over, zeg maar wat, een vraagstuk voor jongeren? En kom maar niet zeggen, ja, we doen het in het wetenschappelijk bureau. Ik verzoek je, hoor. Echt serieus, een lezing, een kadermeeting, niet in een kamer boven. Tegenwoordig worden kadermeetings boven gehouden in een kamer. Neems en feestjes worden uitgenodigd. Die kadermeeting en de lezingen zoals Plever, lezingen verzorgde in OCR. Wanneer was het de laatste keer dat iemand het daar georganiseerd heeft? Wanneer? Die partijen, dames en heren, komen pas tot leven wanneer er verkeer zijn. Wanneer verkiezingen voor de deur zijn, volle bak weer, zijn verkiezingsmachines. Politieke partijen zijn verkiezingsmachines. En daar heb ik zelf ook NPS gecomplimenteerd voor het initiatief. Ik vond het een geweldig ding. Lezingen. Waarom organiseert niemand een lezing over de vissterfte en de gevolgen? Ik vond het prachtig wat de NPS deed. Mijn organiseerde lezing. Via Magisch me complimenteerde, man. Maar heb je daarna nog een lezing gezien die de man kon naar de regering? Die maakt ba. Dus het moet beginnen in de partijen. Ik ben het met u eens. Oprecht. En eerlijk. En open. Geen bakasani. Open. Middag Lim, er moeten tussentijdse parlementaire verkiezingen komen. Wie niet deugt, wordt tussentijds weggestemd. Je hebt gelijk, het probleem begint al binnen de politieke partijen zelf. Populariteit wordt te gemakkelijk verward met deskundigheid. Ja, tuurlijk, dat is helemaal waar. Je neemt iemand en je zet die man in RVC omdat hij populair is. Nu, deze regering doet het ook. Deze regering, deze president doet het ook. Je bent populair, dan ga je RVC. Je weet niks van het onderwerp. Je weet niet eens waar het bedrijf voor staat. En dat blijkt wanneer je je mond open doet. We gaan vissen vangen. Tas is er, mas is er niet om vissen te vangen. Dat is een taak voor mas. En ik ga bij SLM. Ja, de vliegtuigen moeten vliegen. De plane moet vliegen. RVC toch? RVC. En we mogen deze dingen niet zeggen, want die tak is aan je zien. Mensen hebben zulke lange tien worden boos. Praten niet meer tot je. Apps worden niet meer gelezen. Mij sap mee. Dat zou mijn worst wezen, hoor. Wie wil boos worden.
aproape din fond stivoc na so lang am isabitak mine tak san sano tru ma alles wat ek hier sag, jy sien dit, jy hoor dit. Wanneer sommige mense praat, vraag jy af, maar hoe kan het, wat doet deze daar? En dat betekent niet dat de persoon nergens bij hoort, maar het is niet jouw terrein. Je snapt er geen bal van. Dus jij past daar. En sommige passen nergens. Dat moet ook aan iemand kunnen zeggen. Je past nergens. Ga terug, ja, dit is je functie. De waarheid moet je moet gewoon zeggen. De waarheid moet je soms zeggen. Nergens. En nogmaals, er zijn mensen waarvan je zegt. Ja man. Dit is een goede keus. Dat is een goede keus. Die heb je ook, dat geeft nog hoop. Dat geeft hoop. Maar de eerlijkheid gebiedt ons om ook te zeggen dat je sommige keuzes, laat me zeggen sommige keuzes, want alleen maar dat je deze avond naar mensen, dat sommige keuzes verkeerde keuzes zijn. En sommige gevallen zie je duidelijk van, hey Arkina, de mapota man is voor tapa mama voor. Noem mijn naam niet in de uitzending. Zijn die Sibaya. We organiseren geen lezingen meer, omdat de man die de lezingen organiseerde al geregeld is met een post. Oké. Mensen met dank over het algemeen, meneer Karning. Goedemiddag. Aanvulling, normen en waarden, principes en integriteit meenemen in de opvoeding is zeer belangrijk. Dit ontbreekt vaak en ouders durven dit ook niet omdat zij zelf vaak hierin tekort schieten. Kinderen zijn eerlijk, dus ouders zijn huiverig wanneer de spiegel voor ze wordt gehouden. Belangrijk dus is, begin bij uzelf. Het onderwijs kan hierin ook een rol spelen. Terecht, want ik heb geen tijd. Maar papa, je hebt zelf gisteren toen we naar KFC gegaan zijn, heb je zelf dat bakje gedumpt daar bij waterkant? Toch? Dan wat zeg je me dat ik die dingen niet uit die auto mag gooien? Dat is wat ik heb geen. Ja, Angelo, maak je niet druk. Papa mag wel hoor. Papa mag wel, jij mag niet. Dan ben je alfaya. Dus dat klopt helemaal wanneer kinderen de spiegel. Goedemiddag. Limbo, in Suriname wordt er aan geschiedsvervalsing gedaan. Er staan beelden op het onafhankelijkheidsplein van mannen die het land naar de verdoemenis gebracht hebben. Het waren narcisten en ego-trippers. Mensen die echt ontwikkeling gebracht hebben worden vergruisd. Er is een stichting van Anton de Kom die heel veel materiaal heeft over de mannen, maar Surinamers zijn daar niet in geïnteresseerd. Ik kan niet zeggen, want er zijn maar twee beelden op het plein van Pengele Latschman. En ik kan niet zeggen dat de mannen dat land naar de verdoemenis hebben geleid. Wat die mannen in hun tijd gedaan hebben, is wel progressief. Is progressief geweest in die dagen. Pengele Latschman samen met Iding Sumita hebben ervoor gezorgd. Ze hebben eigenlijk doorbroken, dames en heren, de burdens voor de gewone man om door te breken. Want het was alleen maar voor de welgestelden en de eliten. Maar dat bij Abataki in het bestuurlijke. En tenminste hebben Pengele en Latschman ervoor gezorgd dat de ma opa passie. Isabi, de ma opa passie. Wat dat betreft moet je ze wel die grani geven. En natuurlijk hebben ze ook allerlei. Begrijp je, maar. Ik zou niet zeggen dat ze dat land naar de verdoemenis hebben gebracht. Dat is te scherp uitgedrukt, denk ik hoor. Ik lees verder. Seksueel molest op de werkvloer is niet van vandaag. Op ministeries is het schering en inslag.
Het zijn ook nog de lelijkste kerels die het doen, misbruik maken van hun macht. Daarom zeg ik dat er veel mensen met een middelmatig denkniveau op posten zitten in de politiek. En Limbo, mi ede, je kent je eigen geschiedenis, die pengel wel, Malachman. Oké, ander moment kunnen we daar rustig over praten. Graag anoniem. Laat de regering ook een kijkje nemen binnen het directoraat Nationale Veiligheid. Het gaat niet goed, de leiding daar deugt niet. Maar waarom zeggen de mensen anoniem? Ik ken je niet, je stuurt een bericht, ik zie geen naam. Hey Vego. Lezingen van de NPS werden ten tijde van de heer Alwin Bar en Henk Shields georganiseerd. Dat beeld van de vrouw voor het presidentieel paleis. Van oost naar west komt de naam van Genderen voor. Limbo aanvulling. Normen en waarden, principes en integriteit meenemen, heb ik al gelezen, toch? Heb ik al gelezen. Noem mijn naam, weer noem mijn naam niet, Migado. Noem mijn naam niet in de uitzending. Oh, heb ik ook al gelezen, maar dat is Amsterdam. Waarom zie ik nog niet echt een blauw? Weet je toch, Lim, dit van de politie-inspecteur is een druppel op een hete plaat. Want niemand gaat pressie op me zetten, absoluut niet. Nee is nee. En ja, soms is het de vrouw die zich opdringt. En niet alle mannen zeggen nee. Maar ik heb geleerd, have some dignity als vrouw. En als het niet kan, dan zoek je een ander beroep. Groetjes, Vanessa. Limburg, in jouw uitzending met de korpschef heb ik aangegeven dat de Hoek Meestraat en van het Sigastraat, dat er een gevaarlijke situatie daar is door het parkeren van een elektrobedrijf. Nog steeds geen actie van de politie. Elke dag moet ik mijn leven op het spel zetten en ook anderen. Waar is dat? Meestraat en van het Sigastraat. Meestraat. Die straat van ABC en Krish. Hallo Krish, van de manning? Ja, Krish. Oh, helemaal op die hoek. Ik zie, er is geen elektrobedrijf daar. Er is een winkel. Maar ja, zal beter kijken. Louis Doedel is door de Nederlandse gouverneur op 29 mei 37 opgesloten nadat het hem niet was gelukt een petitie aan te bieden. Uit protest heeft hij op zijn Surinaams gezegd een pierbillenbeweging gemaakt richting het paleis. Ik zou liever kiezen voor een zakenkabinet. Geen verkiezingen meer, hoor. Wanneer ze daar zitten, zijn ze vergeten. Wat voor waarde geef jij jezelf als vrouw als je zegt of jij je doosje niet geeft, word je gepest. Heb je als vrouw geen ballen waarvoor je moet staan? Goedemiddag, er is zo hetze gemaakt met betrekking tot het in staat van beschuldiging stellen van Bronto en kwestie bezoldiging rechterlijke macht. Al deze zaken dreigen in een doofpot te belanden. Limbo, het is duidelijk dat u de gewapende machten niet van binnenuit kent en dat u geen idee ervan heeft hoe de hiërarchische structuren werken. Oké. En als recruit moet je je bek houden, naar de kassie of naar de bevelhebber stappen om je beklag te doen. Zeker een grapje. Ja, oké. En dan nog geloof ik het niet. Mine bribi.
dacă ai de gătnit. Hore ik u zeggen dat het dus niet veranderd kan worden, niet aangepakt kan worden, is dat het wat hij van me schrijft? Omdat hij je bek moet houden en dat het een grapje is als je naar de bevelhebber stapt of naar misschien die vorige bevelhebber kan, misschien die vorige kassie kan. Maar bevelhebber zal me hier maar installeren erop. En een korpschef zal me Sami sa persoonlijk. Mino denki, Ara. Mino denki. I don't think so. Soms als je jezelf overgeeft, want je denkt, ik ben machteloos, dan ga je inderdaad, en soms word je dusdanig geïntimideerd door de instructeur dat je misschien zelf ook gaat geloven van hey Arkino, het is een grap als ik door. Daarom ga je in diezelfde shit blijven. Dan ga je erin blijven. Toch? But you've gotta be a fighter. Als je in de gewapend, you've gotta be a fighter deep inside. Moet je een fighter zijn. Als je Sarasara bent, if je Sarasara, de moet je mee. Aladdin CB-inspecteur is Jompie. Je krijgt een baby en weet niet eens wie die vader is. Begrijp je? Dan ga je inderdaad zo wat krijgen. Maar als je een fighter bent en je wordt, behalve als je het zelf wil, nogmaals. Maar if you nou een fighter. Misschien moeten we een keer uitgebreid over dit onderwerp praten. Maar in Suriname hebben we dat soort dingen niet, toch? Dat de persoon zit, gezicht wordt dus onzichtbaar gemaakt. Hij vertelt je verhaal. Dit heeft hij met me gedaan, Isabi. Maar volgens KPS boetes thuis zullen sturen als je door rood rijdt. Weet je hoeveel zaken eerst in orde gemaakt moeten worden? Hoeveel mensen rijden met voertuigen die niet op hun naam staan? Hoeveel mensen staan bij CBB geregistreerd op het woonadres? Sommige mensen verhuizen in een jaar 5 keer en gaan anders wonen. Laten ze eerst daaraan gaan werken, want er zijn gevallen waarbij de keuring op meneer A's naam staat, de verzekering op mevrouw B's naam en de registratie op naam van een automarkt. Het zal niet zo makkelijk zijn, denk ik. Niet makkelijk, maar laten we alvast ermee starten. De bevolking moet de ogen open doen, want wat in het binnenland gebeurt, Brunswijk zorgt ervoor dat hij de boel heeft uitgegeven aan buitenlanders die de boel daar kapot slaan en vergiftigen. Heer Limburg, een fijne radio bagana. Wij van Bonnie National International hebben een signaal al gestuurd naar onze afro, zijn excellentie de heer Panka. We gaan het echt niet pikken dat 66 miljoen geoormerkt voor de afro-Surinamers, transatlantische slavenhandel voor de nazaten. Jongen, die zin van u heeft geen begin en het heeft geen eind. Ik zie geen komma, ik zie geen punt. Dus misschien moet je het opnieuw sturen hoor. Dan probeer het geld. Het geld moet in een fonds door integere Afro-Surinamers en in Nederland voor duurzame ontwikkeling voor de Afro-nazaten. Geen projectsubsidie wat Nederland wil hebben. Want het dossier is mensonterend. Wat is er gebeurd met onze voorouders? Blijkbaar in alle haast geschreven volgens mij. Hoor.
Lim FM, wanneer denkt de minister van Volksgezondheid wanneer is hij van plan om de one-stop shops weer te heropenen voor de diabeten? Amputatie gaat zeker toenemen in het land. Dit vanwege het feit dat de vorige minister one-stop shop had stopgezet. Hopelijk pakt deze minister de draad weer op. Allemaal mooi en waar, al die grote vakbondsleiders van het land. Limbo, even belangrijk vind ik het gevaar van rijden zonder licht. Zijn alle politieagenten vrij in de avond? Want wat ik als burger, ik kom elke avond tientallen voertuigen tegen zonder of met één licht. Over de bromfietsers met drukpijp, daar lijkt het alsof we alleen maar doof agenten hebben. U zegt auto's met één licht. Ik zie een ander verschijnsel s'avonds. En dat is even gevaarlijk. Ik zeg dat maar ik op bij wat extra lampen. Jongen, die mannen verblinden je bed, lief. Je ziet niks voor je. En ook al wenk je de mij rijden aan. Dusdanige bright dat je jong je wordt. Het is onvoorstel, je wordt verblind. Bijna de meeste auto's, hè. Alleen de vrouw kan ja zeggen, niet de man. Limburg, verschil van mening over dat van Wijden Bos. De NDP heeft de regering zelf laten vallen. Meriba bedankt de NDP. Doet hij dat ook met alles wat hij door tussenkomst van de partij verkregen? Al deze mensen hebben om deze in verlegenheid gebracht. Lim, waarom ordenen we het land op een moderne manier? Aan de highway staan al jaren allerlei lelijke bouwsels waar allerlei producten verkocht worden. Kan men deze verkopers niet dwingen om onder grote paraplu's hun waar te verkopen? Als men klaar is met de verkoop, wordt alles netjes opgeruimd. Ik ga naar mijn ander toestel. Ik kreeg het nummer van meneer Kruiden. Dankjewel meneer Hugo Blanker, je hebt jij je afspraak gehouden. En hij noemt ook, Hugo noemt ook, Jack Pinas ondervoorzitter CLO, ondervoorzitter DNA, dat is inderdaad waar. En hij is ook nog de winnaar van de Surinaamse vlag, althans de ontwerper. Jimmy White, secretaris-generaal CLO. Dankjewel Hugo, en ik bel meneer Kruiden zeker. Daniel Cotino-straat, je moest dus op de Gemeenlandsweg komen. Ja, ik moest die bocht maken naar de Gemeenlandsweg. Dat was hier ook aan het baga. Cliff, goedemiddag. Ik storm me even. Ik ben ook vakbondsvrouw. En je hoort geen enkele vakbondsvrouw der naam. We hebben het als vakbondsvrouw echt niet makkelijk, we hebben het als vakbondsvrouw echt niet makkelijk hoor. En doen echt niet onder voor de mannen. Ik ben ondervoorzitter C47. Je douanebondvoorzitter KOB. Geels was bij SLM en ook bond bij diaconessen. Slaansverpleegkundigen en ook PCS SLM bond. Nu ABC bond. Allemaal vrouwen. En CIFIS draait nog steeds. Volop. Dankjewel mevrouw Etnel. Mevrouw Claudette Etnel. Ondervoorzitter C47. Mijn opa George Amstelveen is oprichter van de politiebond geweest. In 1917. En om in die tijd een vakbond op te richten moest je wel Amstelveen heten. That's nice. Jack Cross heb ik al genoemd. Limbo, nu je het hebt over vakbondsleiders. Weet je wat met het gebouw van de havenarbeiders is gebeurd? Dat is het gebouw aan de van het Hogeluisstraat in de buurt van Suroto. Het bondsgebouw is compleet gerestaureerd. Oké, dat weten we dat ook.
Dallert. Heb je grep genoemd, laat ingeschakeld. Ja. Oh, meneer Cruden is 90 geworden op 21 september. Wauw. Dat is een paar dagen terug. 90 jaar. Nice, nice, nice, nice. O, Jackson Blaid, Roel Missy Jan, al die tijd. Op vrijdag 19, op vrijdag 9 oktober houden wij onze tweede Birti Krutu. We zullen de eerste 3 maanden evalueren. Ook zal onze taakstelling worden vastgesteld en zullen we formele afspraken maken over hoe we de buurtproblematiek structureel gaan aanpakken samen met de autoriteiten. Zijn de mannen van Paramaribo Noord, Toertanelaan. Geen praatjes, geen beloftes, maar echte daadkracht. We bouwen aan een buurt die veilig is voor onze kinderen, trots voor onze ouderen en een voorbeeld voor onze natie en haar nazaten. Kom luisteren, praten, meedenken. Verandering begint hier bij ons Toertanen All-Stars Complex, Harry Jong-Looistraat. Alle buurtbewoners van Noord, u bent welkom. Geachte heer Limburg, namens de voorzitter van de Nationale Assemblée heb ik de eer u uit te nodigen voor de openbare vergadering. Zang! Dus ik wil graag naar die vergadering. Hoor. Echt van... ik stel het op prijs, ik kreeg terwijl ik hier praat de uitnodiging van meneer B. Voor de openbare vergadering op 30 september. Dat is die jaarleden, no? Amy Wanguere, Matai, eerlijk. Namino Haling. Op dat moment ik op de Uru Yassambe, waar je bij de perschef. De Yaskom Biji. Langa stof. Omek kalaka. Nee, nee, nee. Ik vind het een eer, man, dat de DNA-voorzitter mij vraagt. Ik ga netjes reageren, natuurlijk. Maar je gaat het niet halen. Wij gaan het wel uitzenden, sowieso. En ik ben verrast. En ook dat systeem van het aantal stemmen op hun naam moet veranderen naar mijn mening. Er zitten nu mensen in DNA met meer dan... in DNA met maar bijvoorbeeld 160, 200, 400 stemmen. Omdat ze redelijk bovenaan de lijst staan. Terwijl onderin de lijst er mensen staan met meer dan 1000 stemmen op hun naam. De bevolking geeft dan toch aan dat ze door deze personen vertegenwoordigd willen worden. Want heel veel meer stemmen op hun naam zijn. Ik vind het huidige systeem niet zo eerlijk. I got you, I got you. Limbo, ik denk dat je een keer uitgebreid hierover moet praten. Want de kwestie is groter dan je denkt. En je moet met de leidinggevenden praten binnen de korpsen. Sivus is er nog, want was in juni daar om een foto te maken van het borstbeeld van Louis Doedel. Cliff, ga de kassie naar je luisteren. Die kassie gaat beschermen elkaar. Oké, heb ik al gelezen. Cliff, migados. Dan ga je overal weg. Begin die knuppels aan te spreken op hun gedrag. Nee, geen doos, maar ook het gedrag van de mannen bij de machten moet veranderen. Ze moeten korte workshops organiseren voor jongeren voor bijvoorbeeld werken met AI. CV's maken, solliciteren, korte cursussen voor allerlei hand- en spandiensten. Maar nee, dat de verkiezing door moet je ze zien rennen achter elkaar. Je wordt gewoon ziek van die politieke partij in dit land. Ja, workshops organiseren voor, of een lezing over AI, inderdaad. Mijn
Meneer, zet u me niet onder druk, hoor, want daar kan ik niet tegen. Bagadio slagerietje, een leuk blauw busje. Je was zelfs te groot voor dat busje. I'm very happy in bus. Dalies. Een bus bij Pchiara. Een kakatribus. Maar dat was jaar te, amigo. Met de kakans. Na eerste reis aan gore op. Vigore, abrabrotje. Dat weet je bij UI. A bus begin seki. Dat was erg, maar mina, jongen. If this bus, why go in this water? I did it. Ah, my God, jongen. Nooit meer om hier heen aan een busje, abrabrotje. No, ja. Busje. Eenmaal, dat was wat hoor. Dat bus, dat bus begint te zeggen, is niet de minder zee van broodje. Ai, wie dacht, mijn god, die gast nog. Heeft dit bus. Heeft dit bus vliegen en dit wadra. Je hier appel die familie bereg. Het was eng, man. Hey, we gaan die advertenties doen. En mijn herinner me naar broodjes, inderdaad. We gaan die advertenties doen. Jongen, heb ik zo lang gesproken, joh. Het is al 3:40. Maar ook bouwen, want ik heb nog een paar dingen. Een paar berichten. Maar laten we... Ik moet de jongens van NAX ook feliciteren met hun... Met het derde nummer, heb je nog? Imperial... En binnenkort is ook, hoe zeg je, het Vinter zover met de boottocht. En Shelly is er ook nog. En de cap, allemaal mooi en waar. Drink even wat, we zijn straks terug. Laten we de advertenties even doen en even op adem komen.

met Big Time, Jonkosje, Corona Band, Kenny B en natuurlijk de jarige Nax Kaseko, Kawina Loco, compleet. Dit is na laatste float. Haal snel je ticket bij Ricardo Eethuis, de Nieuwe Draver, Gabian Treffel, Annie's Place, Boston Corner, Boston Eethuis, de bandleden van Nax Kaseko, Kawina Loco en online via yourtickets.nl/Nax30. Bel of voor meer informatie met 0614.

0: Uur 's avonds at the Imperial Venue, Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee, nee, dansschoenen mee.
1: Alibi bo mara, sweetie, no body ben samen. Alibi bo mara, man.
2: Sepi mi gudu.
3: Ja, mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
2: Shall I send money, Jim? Baya me beji, chami go na kari transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
3: Vrouw, letja pakoku. Heb je ook een Western Union? Onafgoed zo voor?
2: Nee, mi wan go

0: handicap. Download the app nu.
1: Hey, weet je, nou, volgens mij, met mijn zoek om te sponsoren, om wakker zo, door relax me eerder, want volgens mij, mijn weer jara. Dus dan het mijn lees, dat ik me tak meneer B bedankt voor de... dus, volgens mij inderdaad, Lembo, je moet een beetje gaan slapen hoor. Meneer B is al lang weg van die jaren, maar ik denk, nou, beetje... Natuurlijk zit daar meneer Adin. Ja, meneer Ashwin Adin. Nou, man, zijn aan uitnodigen, Jimmy. Jongen is erg hoor. Lembo is erg, jongen. Zo jong is ik bij de beginning. Ja, Adin. Tenminste is hij. Behoorde niet tot een van de mensen die dus is gaan. Laten we dat niet zeggen hoor. Maar ik moet meneer Adin bedanken voor de uitnodiging. Geweldig. Ik ga hem persoonlijk een app sturen en hem zeggen dat ik er niet bij kan zijn, helaas. Maar dat ik hem heel veel succes toewens bij het leiden van zo'n historische, bijzondere openbare vergadering. Oké. Goedemiddag, Lembo. Dat is zeker meneer Krak. Het is meer dan 10 jaar plus dat wij percelen hebben gekocht bij de heer Tony about van iets van Village de Jachlus, komen wij. We hebben zelfs €1450 betaald voor stroom en IBS. En nog steeds geen stroom, nog water. De wegen zijn onbegaanbaar in de regentijd. We kunnen zelfs niet rijden, nog lopen naar voren. De kinderen kunnen dan ook niet naar school in deze situatie. Hoe verder, Limbo? Kantoornummer van meneer Tony krijg ik hier. Oké, we gaan dat checken. Meneer Krak. Misschien moeten wij ook bellen. Nou, een cheap item, ja. No? Kom, schrijf een nummer, ja, man. Even nou schrijven, nou. Ik denk ik ga voor vinden later. Village, my God, village. Gewoon niet, dankjewel, meneer B. Middag, Lembo. Als het korps ballen heeft, ontslaan ze ook de dames die aangifte doen. En of ze de opleiding opnieuw laten doen, zegt Gerald. De onlangs overleden Jack Cross was rechterhand van Derby. Sivis heeft lang terug zijn nut bewezen met de trainingen. Toen met trainingen van vele vakbondsleiders als Van Gender, Menkenberg, Mathil, Sion en vele anderen. Het was toen op niveau. En als u zegt Jack Cross was rechterhand van Derby. Het kan, ik weet dat Cross 47 was. Maar ik denk dat Adema echt de rechterhand van Derby was hoor. En daarna Gils. Adema zeker. Zou er een systeem middels een computerprogramma kunnen worden opgezet waarbij de voortgang procentueel van belangrijke heikepunten zoals de Mennonieten en ook de slagvaardigheid van de regering wordt gevolgd met een wekelijkse update van bijvoorbeeld wel of niet opgelost en zeg aan Sampi om als Surinamer te kijken naar Mama Sranang. Je bent je vriend Wilgo Valies vergeten en Roy Haverkamp. Ja. Goedemiddag, kan er een gesprek gehouden worden met een gezondheidsdeskundige in verband met de extra warmte welke zich nu vele momenten voordoet. We zijn nu al haast midden in de grote droge tijd. Vorig jaar was het mevrouw Van Eerberggraaf. Hij is warm. Ik merk het als ik in de auto zit. Wees me pota ergot op 19 dan nog. Maar 12 uur middags. Ik hoop dat meneer Curry ons laat weten wat zijn beleid zal zijn met betrekking tot de score op. F score op, als we mevrouw Baron moeten geloven. Maar voor het geval het doorgaat, laat die kinderen niet om 12:30 nog in een klas zitten zonder. Isabi, met de score, dat Apu eerder. Dat zou goed zijn, 11:30 of zo. Goedemiddag, Lim FM. Waarom worden onschuldige verdachten niet meer teruggebracht wanneer ze thuis zijn afgehaald door de politie? Want stel bijvoorbeeld, je hebt geen geld om de bus te betalen. Jij nu? Oh? Dus heeft de man kon tekie dat hij door het bureau de man onderzoek dat blijkt dat in of fout dat Yusref Muskao zo baga. Dat hoor ik nu. Mie botans don aan den tapo. Eindstand mekant die don tapo af den stoeren. Lem me oma zou zeggen, ala nyang bonf nyang, ala taki no bonf taki. Openbaar ministerie zelf kan je niet helpen. Het is al lang een pot nat in de korpsen van wie je die denkt, Cliff. Als men alles naar buiten brengt, mag je alle korpsen opdoeken. Je hebt geen idee, zegt Jim. Jeff. Nou, ik begin twijfel. Maar dat hoor, je moest taki toch, want als het zo dus... Pion. Even een punt door de hitte. Moeten mensen met veel lichaamsvet vaker baden. De airco in de slaapkamer wordt anders een sauna met warme geuren. Ja. En ook Weilen, meneer Ment was vakbondsleider. Jawel, meneer Ment. Wat was er voor hem ook alweer? Meneer Ment met zijn pet. Bij EBG Onderwijs heeft men, laat me even kijken hoor, de heer Pengel proberen weg te werken. Iedereen kent het geval van de oud-directeur en een oud-leerkracht. En Limbo Bouders heeft doedel gehaald uit cholera. Een vrouw heeft toch gezondigd, dit is onze straf. Er zijn te veel vrouwen op posten. Ik lees haar. Dadelijk begin ik op Van Samson te lijken. Ik begin naar Limbo Taki. Ik heb gelezen hier, iemand zegt, er zijn te veel vrouwen op posten. En ik ben het er niet mee eens. Laat me dat gelijk zeggen. Ik ga door. Bent u vergeten dat een dochter van Derby meneer Nedet van Telesuit en Fali heeft gebracht? SPA bestaat alleen op papier. En alleen als je gedoopt. Zo maar aan. Nou, ik kan ook zo maar schrijven. Lijkt op mevrouw Wijnaldum als ik let op de... Meeste film, ik ga niet alles kunnen lezen. De persoon typt, het is te lang, dus ik kan niet alles lezen. Maar wie bent u? Laat me even checken. Dacht ik al, Satya Wijnaldum. Mevrouw Wijnaldum, dankjewel hoor, ik heb het begrepen. Nou je twijfel. In om twijfel. Wij die appen durven nog die andere gasten zwijgen. Oké, dan geef me meer informatie om me te overtuigen. Goedemiddag Limbo. Het is al bekendgemaakt dat de school in oktober om 12 uur sluiten wegens de hitte. Oh, dan weet ik het niet. De heer B is geen DNA-voorzitter meer, Cliff. Ja, nu pas lees ik het. Dankjewel hoor. B is nu minister. En geen DNA. Anders gaat het zijn. Dit is een teken van vermoeidheid volgens mij. Ik kan nooit zo een fout maken. Dadelijk zeg ik straks. Dadelijk gewoon president Santoki. Die komt uit New York. Laat me niet kletsen, die man is al gaan rusten, dus laat me die man met rust laten. Ja, dankjewel. Nu passeer ik al de correcties. Hoor. U zei B. Ik weet niet hoe B in mijn hoofd gekomen is. B is minister. Weet je hoe moeilijk het zal zijn om in 2030 naar de stembus te gaan? Welke leiders zie je nu? Van B of Adin? Oh ja. Welke leiders zie je nu? Wereldpresident Venetiaan was voorzitter van een onderwijsbond genaamd Felmec, moet het zijn. Goedemiddag Cliff, hoe zit het met de kwestie van de DC Muller? Is hij nog steeds buiten functie gesteld? Groetjes. Hij is nooit buiten functie gesteld, hij was thuis. Maar in Suriname, hoor je deze dingen worden gewoon... We gaan over de orde van de dag. De DC, of althans mevrouw, de vrouw van de DC heeft gezegd... de buurt kletst. Ze zijn gewoon jaloers dat de familie nu in een bepaalde positie is beland. Dus ergens zegt ze... Sinds mijn man DC is, is mij jaloers. Dus. Kijk, als die vrouw dat zegt... Je kan niet bewijzen dat ze het onder dwang gezegd heeft. Maar dat zegt ze. Meestal zijn de vrouwen zelf ook de sleutel... om de problemen op te lossen. Maar als die vrouw dat zegt, maar ja... Sumanamim nem moei. Limbo, eerder waren erg ook geluiden met betrekking tot een inspecteur op het kabinet te Duisburglaan qua handelingen richting het personeel. Thans hebben we niet gemerkt dat er maatregelen tegen hem zijn getroffen. En Lim, omdat de straatverlichting niet goed verlicht is. Niet alleen in het korps, ook overal mogen wij als oudere mannen het niet doen. Onze kinderen moeten goed opgevoed worden. Colvin Welles, vakbondsleider Landshospitaal, later overgenomen door Henk Shields. Kunt u AUB vragen aan de minister van OW om de kreek te komen schoonmaken? Het is in geen 6 jaar opgestoond. Straks heb je springvloed en nu wordt het erger. Dan zitten we onder water, AUB. Zeg Patty. Ik wil zien welke meerdere in de politie me komt aanraken als ik op de opleiding zit. Mesrotoi tenutief olo. En Michael Els is wel een knotje. Meneer Elskamp, iemand vindt u hier een knotje hoor. Moet je naar bericht, Jeng. Limbo, dat komt misschien bij een ongemakkelijke manier. Een ongemakkelijke, maar noodzakelijke vraag. Als de politiek er steeds niet in slaagt de juiste mensen en beslissingen naar voren te brengen, moeten wij dan niet buiten de partijpolitiek om deskundigheid, ratio en maatschappelijk inzicht bundelen? Niet om de politiek uit te schakelen, maar om een sterke inhoudelijke basis te creëren waar de politiek niet omheen kan. In zo'n

Mensen die durven uit te komen, Isabi, en hun standpunten kenbaar te maken. Mondige bevolking, goed geïnformeerde bevolking, die ook het buitenlands nieuws goed volgt. Maar dan kan je de verbanden ook leggen. Want de dingen die soms in het buitenland gebeuren zijn van invloed, Isabi, op soms ook in nationale politiek. Begrijp je? En meerdere organisaties als passie. Dat denk ik wel dat het goed komt. En daar houdt men rekening. En daar durft men niet ervan uit te gaan. Van ach, er is toch een vrolijke schiettent. En niemand kan ons wat aan. En we nemen maar de beslissingen. Begrijp je? En we geven geen... We dulden geen inspraak. Ja, niemand heeft inzage in niks. Geloof me. We moeten die systemen inbouwen. De regering zou zich dringend moeten buigen over de gang van zaken binnen nationale veiligheid. Er zijn serieuze vraagtekens bij het functioneren van de leiding. Dat verdient grondige aandacht, meneer Limbo. Eenmaal wie denkt dat ik niet lees voor, ja, dat vindt u niet. Denk ik hoor. Kan je een uitzending inrichten met Herman Dulder? Ja, maar Herman is niet een man die wil komen praten. Hij wil zijn ding doen op FB. Ik had hem al gevraagd namelijk. Misschien moet ik hem weer vragen. Misschien is hij van gedachten veranderd. Maar het is niet een man die wil komen uitleggen zo op de radio. Isabi, ja, dat soort mensen, ze willen op hun eigen manier een bijdrage leveren. Dus laten we hem blijven volgen, want hij doet goede dingen op FB. En ik kijk naar gas als zijn presentaties. Best wel kritisch hoor, nog steeds. Iedereen springt op de minister van LVV, maar zulke grote contracten moeten toch in RVM goedgekeurd worden en de zegen van de pers krijgen. De zogenaamde nieuwe leiders komen ook voort uit de corrupte gelederen van hun partij. Dus de pot verwijt de ketel dat het zwart ziet, zakenkabinet of een heel nieuwe partij. Goedemiddag, zegt deze persoon gewoon. We groeten terug. En Limbo, niet alle dames en heren binnen de korpsen zijn zo smerig om anderen te chanteren. Maar Lim, onderschat het niet. Mensen ondersteunen anderen veelal niet wanneer er sprake is van onrecht. Men is bang voor rancune en achtergehouden worden voor bevorderingen. Zelfs binnen het OM durft men niet. En Limbo, die ene recruit is een vrouw van 27 jaar. Dus ze mag best wel in staat geacht worden om bewuste keuzes te maken. Was er sprake van enige druk, verzamel het bewijs, want men dekt elkaar. Mm-hmm. Als Brunswijk uit de coalitie stapt, is het gedaan met ABOP. Groetjes, mevrouw Wijnaldum weer. Limbo, groetjes, je zou zelf ook wat van KPA brengen over de meneer die het korpshoofd dwarsboomt. Dus meer tijd eigenlijk meer weer iemand. Kijk hier, deze slijmt weer. Gaat straks lezen. Anoniem, we zijn het gezeik over zeik van ABOP en voorzitter en een parlementariërs Assad. Kunnen we geen bond oprichten die gaat pleiten bij de president om ze zelf uit de coalitie te zetten? Al 6 jaar is ABOP bezig uit de regering te stappen. Of weten ze niet welke kant het op moet? Mevrouw Ormskerk heeft al bekendgemaakt. Scholen sluiten 12 uur in oktober. Dankjewel, Carol.
Dat is 12 uur.

Lo vedo, se das moi. Mala se das Snake Eater. Evo Gueno. Vabbè, lekker zitten, rafotten. Jullie hebben me zelfs laten zondigen hier in die studio. Met mijn zwarte soda. Doe een plaatje. Hebben jullie zin in een plaatje? Ik moet nog een nog zo'n BT doen een keer. Hè? Of misschien één keer per week gewoon zo. Lekker babbelen zonder mensen en zo. Lijkt me interessant. Zeggen jullie me snel nog. Doe een song. Ik kreeg nog een bericht van de meneer. Precies Limburg zijn de organisaties, de kritische pers en radio- en tv-programma's er eigenlijk al. De volgende stap is misschien om de krachten meer met elkaar te verbinden. Niet om een nieuwe politieke partij te vormen, maar om kennis, feiten en maatschappelijke druk te bundelen. De vraag is dan, kunnen we van al die losse crisisstemmen een georganiseerde maatschappelijke kracht maken die de politiek dwingt om betere keuzes te maken? Er moet een onafhankelijke organisatie zijn die discussieavonden organiseert. En dat, ja, misschien een passieachtige organisatie. Misschien moet de Surinaamse Vereniging van Journalisten dat ook overnemen. Laten we discussieavonden organiseren. U gaat zich registreren waarbij er een open forum is voor de gewone man. Niet om nonsens te komen zeggen, maar de gewone man die de zaken volgt, die vanaf dag 1 de berichtgeving over de vissterfte heeft gevolgd en daar een mening over heeft en bereid is, in staat is ook, om een discussie aan te gaan. Begrijp je, dat wordt zo'n openbaar, wordt uitgezonden of het wordt opgenomen en later uitgezonden. Het hoeft niet altijd te gebeuren vanuit een politieke partij. Begrijp je, maar gewoon een onafhankelijke organisatie. Organiseer een lezing, organiseer een discussieavond, misschien een jongerenbestuur of zo. Dit soort dingen moeten we doen, waarbij mensen vaker uitkomen. Het is te stil. Waarbij mensen vaker, ik lees die dingen toch, als er zoveel mooie apps en mooie, hoe zeg je dat, mooie reacties, mooie meningen vanuit het veld. Ik onderschat het niet. Jullie denken na. En het moet meer dan alleen een app sturen naar Limbo. Dat moeten we blijven doen natuurlijk. Maar verder uitwerken. Discussieavonden. Met een. Niet gewoon discussiëren en naar huis gaan. Aan het eind van de discussie staat de moderator daar. En die geeft een soort resume. You know, dit is. En uiteindelijk trekt men zich terug. En dan komt er een eindconclusie. Wij vanavond, de mensen vanavond, van hier op deze. Donderdagmiddag in vergadering bijeen volgende besluiten of komen tot de volgende conclusie dat de zaal is tot de conclusie gekomen dat, ben je het ermee eens met de slotformulering? Ja, we zijn ermee eens. Dan komt dat in het nieuws en dan gaat men daarover verder brainstormen. I think that's a good idea. Laten we het. Laten we ermee aan de slag. We doen een pokoe. Ik ga een song afdraaien. We don't own the rights. We draaien een pokoe. Waarbij de zanger ons een spiegel voorhoudt. Waarbij die man zegt. Iedereen praat over criminaliteit. Iedereen praat over criminaliteit. Maar wie zijn de werkelijke criminelen? Heb je dat moet draaien tot en tot besluit? Weet je welke zang het is? Amadak Alamang. Etak Abrahimel. Hemel, hemel, hemel.
Maar nou, dede. Je snapt wat we kunnen. Nou, pokken dat mijn wangen eruit vanmiddag. Wie zijn de echte criminelen? Kom nu even op, pokken. Ah, Zelda Lucretia Dollard, Sabi Poku. Hi Zelda. Je hebt ook een aparte naam, maar Zelda. Ik ga je Cel noemen. Hi Cel. Je bent scherp. Criminelen komen nooit op de voorgrond. Inderdaad, in de politiek ook niet. Hi man. Het is tijd, Gino. En Steven Baku. Isabi. Ai man. Elga, je weet het niet. Je begint met een zang. Hey, blaga, brother of me. Limburg Kons, Pieter Tosh. Je lafo. Maar ik ga visieren, want ik ga visieren af den day. Maar hij is op je visie toch. Ai man, etje morsen, recita. Hes die liter. Reageer hier op mijn aangwete, reageer jullie. Nou, die jacht me weg. Tot morgen helpt, dat we dan mijn gwe. Suriname. Is dat fake, no? Moreno swears, joh. Moreno, stel teleur, joh. Bashar Anken. Dankjewel, nee, Sally is ouderwets. Zeg maar Sally. Nee, maar Sally is... Ik mag geen Sally zeggen, ik zeg Sal. Sally is voor die man bij jou daar, toch? Hij mag Sally zeggen. Mag geen Sally zeggen. Gerald Vargas, groet padre van me. Gerald, laat me in een privé-app weten nou hoe ik padre kan bellen. Gerald, stuur me een PM. Trouwens, allemaal sap mijn nummer, dus ik mag het gewoon zeggen. 8541228. Want mijn tagang aan padre, vanaf den day. Etje Morsen, Elga Beatrix. Ik was gezellig vandaag. Alleen vandaag. Hey, spitsscherpschutter. Spits, ik ben aan de mafia, want die mannen van jou. Een beetje kritischer, wie nak nak de ma ook toe. De spitsscherpschutter, dit na Olo. Licia Tolut. Ik ben geen fake, altijd oprecht, maar wat is je naam? Gerald, zal ik doen? Oké, okay, nice. Spitsvogel, alles aan cool. Marcel Oosburg, ben het land, John. Want tegenwoordig met Jan Wallis, Sjaal. Limburg heeft nog steeds niet gezegd wat een pandje was er is. Is een lummel. Nou meneer Weyden, was leer maar woordje. Hij zei, hey, nou doe ik wat p-weer, jong. Maar dat oomsje was een p-weer. Die p-weer die komt, die kan zo. Maar dat oomsje, wat is een p-weer? Wat is een pandje was er? Nou, maar introduceer, hij wordt dat hij in de jaren 90. Oh, je bent in New York met de pres. Zo! Jong, maar is je vriend, je vriendelijk taxi. Ik heb genoten van die uitzending, was even apart. Ja, we moeten het vaker doen zonder gasten en zo. Maar voor morgen ga ik wel een gast moeten zoeken. Isabi. Maar weet je, sommige mensen, het probleem is, sommige mensen willen je dingen zeggen. Maar ze durven niet om uit te komen. Maar dat heeft te maken met, ik denk, de gemeenschap, de rancune. Sommige mensen willen komen, die mij dachten, ja, maar dat kan niet. Maar soms moet je je verhaal zelf vertellen. Soms moet je analyse zelf vertellen. Isabi. Maar goed, ik heb genoeg zitten kletsen. Mogwe, modra poku, arka poku, apokulisina is een greep uit het leven van alle dag. Het is een stuk realiteit.
Dus modramang, zit, luister en geniet ervan. Elke keer weer, de woord doet dus je drop dat ik ay man. Akel, minus als maar schrijf op een goede man. Maar, het is zo, zo waar. Zo waar als maar wezen kan. Dus laten we ervan genieten. En met Gods wil doen we morgen een nieuwe bakkanatorie op dit station, Lim FM. Ik groet alle mensen die hebben meegedaan. Vooral de grote groep van mensen die geluisterd hebben. De jongens hier in de studio. Moderator die ook tot de crew behoort. En zeker de adverteerders. Let goed op jezelf. Laat respect centraal staan in alles wat we doen. Goedemiddag.

0: Zwaan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

Kenny B en natuurlijk de jarige Nax Kaseko Kawina Loco. Kom play dit na laatste float. Haal snel je ticket bij Ricardo Eethuis, de Nieuwdraver, Gabian Treffel, Annie's Place, Boston Corner, Boston Eethuis, de bandleden van Nax Kaseko Kawina Loco en online via yourtickets.nl/Nax30. Bel of WhatsApp voor meer informatie met 06

0: 6 uur 's avonds at the Imperial Venue, Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee bij Dansschoenen met Jackie.
1: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
2: Omwika man.
1: Oei, omwika.
2: Waar omwika man? Ruwaka dabe, ai, go. Hey, dik alasan. Ogo snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda ku dabe. Oke, arkino, taie bek. Wote.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
1: Maar wat san, goede eerlijk. If I be de bewaking voor Improser NV, hoe ben je van?
4: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Even wakker. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
8: De number one tune this week.
9: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, on Peterbus.
10: Number one. Number one.

Radio, 91.7 FM.

0: Een hele goede avond. De klok tikt aan. 4 hele minuten over die van 7 heen getild. Nogmaals een hele goede avond. Mijn naam is Robert, dat is het nog steeds. En ik open de uitzending eigenlijk volstrekt anders dan ik normaal gesproken ga doen. Het is ook niet volledige reguliere uitzending. Ik heb namelijk 3 interessante gasten in de studio. En we gaan het hebben over, als ik zeg SSV... Kan dat er al een belletje afgaat van... hé, dat ken ik, dat heb ik eerder gezien, gelezen of van gehoord. Nou ja, mocht dat nog niet het geval zijn... dan zit je vanavond volledig op de juiste plek. Want dat is waar we het uitgebreid over gaan hebben. De meest simpele vraag vanavond is... waar staat de afkorting voor? Daar gaat het niet eindigen, maar we gaan echt de diepte in. Wat is SSV? Wat brengt SSV Suriname? Wat brengt het jou? Wat kun je ermee... Welke richting gaat het allemaal op? We kijken niet alleen naar vandaag, maar we gaan ook een ruime blik openen richting de toekomst. Nou, we gaan gelijk van start. Ik heb hier tegenover me eerst zitten Henk. Daarnaast zit Guus en daarnaast zit Timothy. Ik schuif de microfoon 1 voor 1 open. Henk, zullen we even bij jou beginnen? Misschien wil je even kort voorstellen.
1: Ja, goedenavond. Mijn naam is Henk Redmond. Ik ben bedrijfskundige. En ik ben de founder van Father Mother Figure. Mm-hmm. Een stichting die een aantal projecten heeft. Waaronder SSV.
0: Kijk, oké. Guus?
2: Ja, ik ben Guus Liquelung. Ik ben eigenlijk een diasporaman. Ik woon in Nederland. Ik werk op dit moment als senior hardware engineer bij een bedrijf in Nederland, Loop Robots. En wij bouwen robots waarmee we in ziekenhuizen desinfecteren.
0: Oké, robots waarin die robot
2: desinfecteert het ziekenhuis. Die desinfecteert patiëntenkamers.
0: Ik struikel er bijna over, dat ik denk, wauw, oké, zijn we al zo ver dus.
2: En IC's, ja. Maar de kennis die ik heb, die wil ik graag ook met onze Surinaamse studenten delen.
0: Precies, nou, dankjewel Guus. Timothy, jij nog?
3: Ja, goedenavond. Dank wel voor het ons hebben. Ik ben Timothy Pokorny. Mm-hmm. Ik vind me in het dagelijks leven bezig met automatiseren binnen ICT. En gewoon oplossingen brengen. En ik vind me meer bezig met het websites bouwen, mobiele apps, automatiseringen, ERP-systemen, CRM... En ook AI natuurlijk.
0: Dus niet weg te AI, denken niet, volgens mij.
3: Vooral dat je weer dat je direct 30 maal kan versnellen. Je wil niet achteruit meer gaan.
0: Nee.
3: Dat ben ik. Ik ben in de IT al 10 plus jaren. Mm-hmm. Sinds mijn 10 jaar eigenlijk. Ben ik actief. En ik heb ongeveer 3 jaren al... een start-up company, Guller Innovate, is een IT company. En ik draag bij SSV. Dus dat ben ik, okay. Timothy Pokorny.
0: Dankjewel, Timothy. Ik zeg, ja, Timothy, je hebt het woord AI al laten vallen. Dus ik denk, laten we daar meteen maar op induiken. Sommige mensen zijn er ook een beetje bang voor. Want... Je zegt net automatisering en dan vaak ook een beetje om me heen hoor ik dat mensen een beetje met een bepaalde angst leven van zo, wacht nou eens even, ben ik straks mijn baan kwijt aan AI? Guus, jij hebt het over een robot die een ziekenhuis desinfecteert. Zouden we daarin ook kunnen zeggen van hey, wacht even, hebben we dan minder mensen nodig? Maar Timothy, eerst bij jou. Voel jij ook die angst om je heen of zeg jij van nee, ik ben veel meer in de diepte, niks om bang voor te zijn?
3: Ik ga mijn antwoord zo eerlijk mogelijk houden.
0: Ja, graag.
3: Dat je expert. Die angst had ik eerst wel, ja. Maar ik heb geleerd, je moet het embracen.

0: Het is een moeilijke antwoord hierop geven. Moet je bang zijn? Ja. Nee, ja, nee, ja, nee.
1: Nog niet misschien.
0: Ja, het is een moeilijke antwoord, want de nieuwsberichten zijn te volgen.
1: Ja.
0: Wat in het buitenland gebeurt. Maar, ja.
1: Oké.
0: Okay. Ik zou zeggen, wees niet bang. Wees niet bang.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ik hoor hier nou wel een beetje twijfel, maar oké. We gaan er straks een beetje dieper op in. En Guus, is het... Kan ik misschien zeggen dat jij nu al de oplossing hebt gevonden voor wegtrekkend personeel in de ziekenhuizen misschien?
2: Nee.
1: Want schoonmaken is één, maar ja, wat volgt daarna? Dan kan er misschien nog veel meer.
2: Nou, ziekenhuizen de meeste ziekenhuizen worden momenteel nog handmatig gedesinfecteerd.
1: Mm-hmm.
2: Dat betekent dat iemand met een doekje met chemische middelen over de oppervlakken wrijft.
1: Precies.
2: Er komen dampen vrij. Die ademt hij of zij in. En die kunnen ook schadelijk zijn. Want als stoffen schadelijk zijn voor organismen, dan kan het ook schadelijk voor de mens zijn. Men heeft wereldwijd onderzocht bij de Wereldgezondheidsraad dat als wij op een gegeven moment doorgaan met de huidige manier van desinfecteren, en we krijgen te maken met resistente bacteriën, want dat is het grootste probleem wat we nu krijgen.
1: Ja.
2: Dat in 2050 doodsoorzaak nummer 1 niet zal zijn hart- en vaatziekte of kanker, maar doodsoorzaak zal zijn infectieziekte.
1: Kijk.
2: En wij moeten nu met z'n allen, en dat gebeurt nu wereldwijd al, met z'n allen moeten wij nu een andere manier gaan bedenken om zeg maar de ziekenhuizen veilig voor de patiënten te maken.
1: Ja.
2: En wij hebben sinds corona hebben wij een robot ontwikkeld die nu in Nederland, de meeste Nederlandse ziekenhuizen hebben een robot van ons. En wij hebben vaak dat ze een bacteriële uitbraak hebben gehad.
1: Mm-hmm.
2: En ze hadden net een pilot met onze robot gedraaid. En dan was de robot vrijdag weg. En maandag breek er iets uit. Worden we gebeld van, ja, kunnen jullie ons helpen? Nou gaat de collega even er naartoe. En binnen een aantal dagen is die hele afdeling weer schoon.
1: Yeah.
2: Onze grootste markt is nu Amerika. We hebben nu in een aantal ziekenhuizen in Amerika hebben we pilots gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En in Amerika zijn ze al jarenlang gewend om UVC, want onze robot gebruikt lampen. Dat is een soort TL-buis, maar die lampen die emitten een bepaald UV-licht, UVC. En dat heeft een bepaalde golflengte. En de eigenschap van dat UVC is dat het de DNA van micro-organismen aantast.
1: Kijk.
2: Dus als dat DNA van een bacterie of van een virus is aangetast, kan het zich niet meer vermenigvuldigen.
1: Precies.
2: En dan sterft het uit.
1: Ja, dus er komt geen...
2: er komt niks meer
1: even in de volksmond, er komt geen doekje met jaf meer aan te passen.
2: Nee. En we hebben... In Nederland hebben we al hele positieve reacties.
1: Ja.
2: Maar in Amerika... Een prof onze robot gebruikt voor een test. Hij wilde het valideren. En het resultaat van zijn onderzoek was, hier wacht ik al 10 jaar op.
1: Doe maar.
2: Dus onze robot doet precies wat hij wil. Nou, en we zijn nu met een heel groot ziekenhuisketen in Amerika, Houston Methodist. Zijn 9 ziekenhuizen. En die 9 ziekenhuizen hebben meer OK's dan we in heel Nederland hebben. Daar hebben we nu al 2 robots staan. En met hun hebben we de deal dat alle oude systemen die zij gebruiken, dat zijn statische systemen, die gaan vervangen worden door onze robots.
1: Okay.
2: Als ik terug ben in Nederland, als de sodemieter, moeten we 10 robots gaan assembleren naar Amerika. En voor de zomer volgend jaar moeten we 50 geassembleerd hebben.
1: Dat gaat keihard.
2: Ja.
1: Nou, Timothy, het gaat, ik denk, een stukje sneller dan we denken. Even laatste vraag hierover, Guus. Is Suriname, gluren we al om het hoekje dat we zeggen, nou, we zijn bijna ready om ook ja, zo'n systeem hier in onze ziekenhuizen over te nemen?
2: Als het goed is tijdens COVID, met een microbioloog, Jan Zinnige, is er een zending materiaal naar Suriname gekomen. Onder andere de jabs die we gekregen hebben.
1: Mm-hmm.
2: En daar zat ook een statische lamp bij. En als het goed is die in Wanica een tijdje in gebruik geweest. Maar of hij nog ingezet wordt, dat weet ik niet.
1: Nee.
2: Maar UVC kan je ook voor andere dingen gebruiken. En dat is een ander project wat we binnen SSV zeg maar, proberen op te starten.
1: Straks veel meer daarover. Ja. Henk, terug naar jou. Laten we even toch bij een stukje basis beginnen. Ik geloof echt dat heel veel mensen die voelen, die proeven SSV al. Maar toch, mocht er vandaag iemand zijn die er nog nooit iets over heeft gehoord, en ik zou aan die persoon moeten uitleggen wat SSV nou precies is.

0: Wat geef je mee?
1: Ja, bij SV gaat het om innovatie. Dus ik denk dat er een aantal problemen te zien zijn in het land. Maar ook specifiek bij organisaties. Dus zoals net aangegeven, het zijn een aantal problemen zichtbaar.
0: Yeah.
1: En daar heb je oplossingen voor nodig. Innovatieve oplossingen. Omdat wij als Surinamers niet willen achterblijven, moeten we meegaan met de ontwikkelingen.
0: Yeah.
1: We moeten dus volgen wat er in het buitenland gebeurt. Ja, met name Amerika, ja, Europa. Ja, zie je een aantal goede ontwikkelingen. Dus die kunnen wij gebruiken en vertalen naar de Surinaamse situatie. Dus dat betekent dat ook voor jonge mensen is het belangrijk om te embracen. Dus zoals Timothy aangaf, ja, wat er ook gebeurt. Je gaat hem embracen, je gaat dus kijken wat is het precies.
0: Yeah.
1: Ja, je gaat je scholen, ja, je gaat dus in de materie duiken om te begrijpen. Wat is het precies, wat is AI, ja, wat is ICT. Ja, je gaat je verdiepen in de materie, zodat je kennis van zaken hebt. En als je kennis van zaken hebt, dan hoef je niet bang te zijn. Als er nieuwe dingen komen, ja, dan weet je waar je mee bezig bent. Dus daarom zijn wij gestart met trainingen deze maand. Ja, is de eerste training gestart. Ja, basic digital skills. Ja, is belangrijk. Dus voor mensen vanaf 12 jaar. Dus wij mikken niet alleen op volwassenen, maar ook op jongeren.
0: Ja.
1: Dus we willen eigenlijk zo vroeg mogelijk starten om de jongeren te trainen. Ja, zodat ze hun devices op een goede manier gebruiken. Dus niet als ze de hele dag gamen of iets dergelijks. Ja, gamen is wel leuk natuurlijk. Maar het is goed om al vroeg te beginnen met een nut te zien van devices. Dus van smartphones, ja, van laptops. Ja, zodat je, als je op een gegeven moment dat voor je studie nodig hebt, dat je het kan gebruiken. Ja, en je studie kan afmaken. Dus wij geloven in educatie. Dus vandaar dat we met die trainingen zijn gestart. En aanstaande zaterdag zullen de eerste mensen hun certificaat in ontvangst nemen.
0: Oké, okay, want ja, de eerste training is al uitgerold? Of ja, die is nu gaande?
1: Die is nu gaande.
0: Oké. Okay,
1: dus we hebben nu al 2 weken getraind. Dus aanstaande zaterdag is dan de laatste les. En daarna gelijk de certificaatuitreiking.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is een mooie start. Dus we hebben een mooie groep, dus van zowel jongeren als volwassenen.
0: Ja. Hoe groot is die groep, Henk, als ik even vraag?
1: 15 personen.
0: 15 man.
1: Ja, ja. Dus die krijgen dan persoonlijke aandacht. Dus als deze groep getraind is, dan starten we volgende maand, dus oktober, met een tweede training. Het gaat over de basic ICT, AI, IoT. Dus Artificial Intelligence en IoT, Internet of Things.
0: Ja, ja.
1: Ja, heel actueel inderdaad. En die gaan we dus doen door 3 weken. Ja, een soort bootcamp. Dat is echt goed getraind worden.
0: Is dat het vervolg op deze die nu gaande is? Of is het hetzelfde, maar een tweede run? Hoe moet ik dat zien?
1: Deze is eigenlijk een niveau hoger. Want deze is toegankelijk voor mensen vanaf 18 jaar.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, die vorige was vanaf 12 jaar. Maar deze vanaf 18 jaar. Moet toch een basiskennis hebben om deze te kunnen volgen. Dus eigenlijk VOJ moet je hebben om het te kunnen volgen. Het is vaak in het Engels. Dus je moet ook de Engelse taal begrijpen. Maar dit is een hele belangrijke training, omdat je dan in feite leert wat AI is. Dus zoals Timothy aangaf, je gaat het embracen, omdat je dus kennis van zaken hebt.
0: Yeah.
1: Dus dat vind ik persoonlijk belangrijk, dat je dus kennis van zaken hebt, dat je weet wat je doet. Dus dat je niet zeg maar onbezonnen aan de slag gaat. Want dat kan risico's met zich meebrengen. In de zin van veiligheid. Ja, dus informatierisico's. Ja, of lekken kunnen ontstaan. En dat wil je niet. Ja, je wil dus veilig bezig zijn. En verantwoord bezig zijn. Dus vanuit de trainingen.
0: Ja, ik wil daar dan toch even op inhaken. Want ik hoorde wat je zegt van... ja, dan heb je het echt over een stukje beveiliging bijvoorbeeld. Maak ik toch even een brug naar een stukje wetgeving? Want ondersteunt de Surinaamse wetgeving dat ook? Of weet je waarom ik het vraag? Misschien even een beetje plat. Ik zie bijvoorbeeld op social media voorbij komen een lijst met naam, voornaam, ID-nummer, geboortedatum. En dan staat er daaronder: deze hele lijst, deze mensen mogen hun rijbewijs komen ophalen of hun ID-kaart ligt klaar. En ik denk, ik zou het niet echt heel prettig vinden als mijn gegevens daar staan, openbaar voor alles en iedereen. En dat heb ik toen een keertje nagevraagd van, joh, hoe zit het dan eigenlijk? En ik kan ernaast zitten, maar blijkt dat de Surinaamse wetgeving dat dus nog niet ondersteunt. Klopt het wat ik zeg?
1: Is het een huidige situatie. Mm-hmm. Dus wij als Suriname Silicon Valley hebben contact met mensen bij de overheid.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Want we hebben een bepaald concept wat we hanteren bij SSV. Van de drie O's. Dus de O van overheid,
0: mm-hmm.
1: de O van onderwijs
0: mm-hmm.
1: en de O van ondernemingen. Die drie werken samen. Ja, dus dat betekent dat wij inderdaad op de hoogte zijn van een aantal tekortkomingen op dit moment, ook in de wetgeving. En daar gaan we initiatieven nemen en stimuleren dat die wetgeving er komt.
0: Aha, kijk.
1: Dus we gaan ons hard maken dat die wetgeving er komt, ja, zodat we inderdaad niet achterlopen als het gaat om wetgeving. Ja, want je hebt die wetgeving nodig aan de ene kant, maar daarnaast hebben we ook beleid nodig in de zin van welke data mogen op internet en welke niet.
0: Precies.
1: Dus in feite moet je dan heel verstandig omgaan met dat soort zaken.
0: Ja.
1: Ja, en nadenken over alternatieven. Ja, om mensen inderdaad op te roepen.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld, wat je net aangaf, om hun rijbewijs op te halen. Dus je kan niet zomaar al die data publiceren op internet.
0: Lijkt me niet, nee.
1: Nee. Dat moet echt anders.
0: Ja, exact. Ik wil toch weer even inhaken. Ik hoor je zeggen onderwijs, overheid, ondernemingen, dus de drie O's, waar je het hebt. Als je dan de O van onderwijs, heb je dan echt over de trainingen die SSV aanbiedt? Of heb je het over het onderwijssysteem hier in Suriname, dat je daar wellicht dat stukje innovatie daar wil gaan brengen? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, beide. Dus we hebben
0: beide.
1: Situatie doorgelicht. We hebben gekeken welke opleidingen zijn er als het gaat om ICT.
0: Yeah.
1: Ja, en welke niveaus. Dus er zijn een aantal bestaande opleidingen.
0: Uh-huh.
1: Dus je kan denken bij PTC, dus op HBO niveau. Ja, of UNASAT heb je. Je hebt ook NATIN inderdaad.
0: Klopt.
1: Dus je hebt een aantal niveaus, een aantal andere organisaties die ook training uh-huh. verzorgen. En we hebben gekeken van, goh, waar is er nog een gap? Ja, waar zien we eigenlijk een kans om inderdaad strategisch aan de slag te gaan, want wij moeten in feite een pool van deskundigen klaarmaken. Ze moeten de mensen opleiden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zodat je mensen hebt die geschoold zijn. Want als je geschoold bent, dan praat je in feite makkelijk met elkaar. Kun je makkelijker samenwerken. Ja, dus minder miscommunicaties. Je begrijpt elkaar eerder en je praat dezelfde taal.
0: Mm-hmm.
1: Je bent dus allemaal geschoold. Dus daar investeren wij nu in, dat we een behoorlijke pool krijgen van mensen die geschoold zijn.
0: Yeah.
1: Ja, zodat die daarna aan de slag kunnen. En ja, zoals Guus aangaf, er zijn dus kansen mm-hmm. die ontstaan. Er zijn ontwikkelingen in het buitenland. En wij kunnen dus kijken wat men in het buitenland doet. En wat voor ons bruikbaar is.
0: Ja.
1: En het is voor ons de kunst om die vertaalslag te maken naar onze maatschappij. Als er dingen aangepast moeten worden,
0: mm-hmm.
1: ja, dan moeten dingen gewoon aanpassen. Zodat dingen aansluiten bij ons.
0: Oké. Okay. Nog even een laatste vraag. Blijven er bij het stukje onderwijs. En dan richt ik mijn pijl even op Guus. Hoe wil je er nou eigenlijk een beetje concreet voor gaan zorgen dat is iemand eigenlijk door een volledig trainingstraject van SSV, of in ieder geval dat jullie dat gefaciliteerd hebben en die persoon heeft nu de kennis in zijn handen, letterlijk ook een certificaat in handen, of een diploma in handen. In hoeverre kunnen we dan zeggen van dit gaat dan ook echt leiden naar werk in die richting en dat niet iemand ermee blijft zitten, maar dat wellicht de andere O nog niet ready is en die kan nog niet vooruit.
1: Nee, dus daarom werken we samen. Dus we hebben nu een groep gevormd van zo'n 60 organisaties.
0: Ja.
1: Vanuit de drie O's. Dus onderwijs, overheid en ondernemers.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn bij elkaar gekomen. Waardoor je in feite korte lijnen hebt. En ook kan zien waar de vraag is. Ja, waar de behoefte is. Dus we zien dat bij al die drie O's er behoefte is aan innovaties.
0: Ja.
1: Dus ook behoefte aan capaciteit. Als je kijkt naar onderwijs bijvoorbeeld. Er zijn een aantal scholen waar er ICT-lokalen zijn. Maar het zijn maar een handjevol scholen met een ICT-lokaal. Ja, de meeste scholen hebben nog geen ICT-lokaal. Dus veel leerlingen krijgen nog geen ICT-les. En wij willen graag inspelen op dit gat.
0: Mm-hmm.
1: Dit gat willen we eigenlijk dichten. Mm-hmm. Ja, door de leerlingen die nog geen ICT-les krijgen, om ze alsnog les te laten krijgen, ja, zodat zij niet achterlopen. Ja, want als je een verschil in educatie, ja, dat is natuurlijk nooit goed. Dus wij willen graag die achterstand inlopen door onze trainingen in te zetten en samenwerken met het ministerie van Onderwijs, zodat je inderdaad samen kan optrekken.
0: Ja, precies, precies. Ik wil er nu al eigenlijk gelijk 100 andere vragen over stellen. Maar goed, want ik denk er meteen een beetje hard op na van, goh, wacht even, maar er is natuurlijk veel meer behalve Paramaribo waar wij nu zitten. Maar daar komen we straks op terug. Okay. Guus, jij hebt jezelf in de introductie aangekondigd als een diaspora man. hoe ben jij bij SSV terechtgekomen? Wat maakte dat je dacht, nou, hier wil ik onderdeel van zijn?
2: Nou, ik heb al jaren de drang, het is echt een drang, mijn kennis die ik afgelopen, zeg maar, 40 jaar in Nederland heb opgedaan, om die samen met onze Surinaamse jongeren te delen. En ik ben al sinds 1998 ben ik een beetje bij de ADEC betrokken. Ik heb toen in de tijd met professor Hubert Rampersad. Op de ADEC hebben we toen een robotlab opgericht. En dat is helaas een beetje een zachte dood gestorven. Ik probeer al een tijdje, zeg maar, robotica een beetje te introduceren in Suriname. En het gaat eigenlijk meer om mechatronica. Want wat is mechatronica?
0: Goeie.
2: Dat is zeg maar de samenvoeging van werktuigbouw, dus mechanica, elektrotechniek en informatica. En iedereen zegt van, ja, maar wat is mechatronica eigenlijk? Nou, het eerste mooie voorbeeld is een cd-speler. Je hebt een ding, je drukt op een knopje, dan komt dat laadje eruit.
0: Ja.
2: Je legt dat cd'tje leg je erin en dat ding begint te spelen.
0: Correct.
2: Maar wat er allemaal in die speler gebeurt, er is een laserstraal die gefocust moet worden op al die sporen. Het signaal moet omgezet worden, foutcorrectie vindt er plaats. En op een gegeven moment krijg jij geluid uit dat ding.
0: Ja.
2: Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van mechatronica. Een robot is eigenlijk ook een stukje mechatronica. Want de buitenkant van de robot, metaal of kunststof, wordt door een werktuigbouwer of een industrieel ontwerper wordt het ontworpen. Het moet natuurlijk ook sterk genoeg zijn om de rest van de constructie te dragen. Dan zit er een stukje elektronica in. Maar die elektronica en die mechanica kunnen nog niks doen als er nog geen software op zit.
0: Nee, exact.
2: Maar die software kan ook nog niks doen als de rest er nog niet is. Dus het is een samenvoeging van die drie, zeg maar, technieken. Mm-hmm. En ik heb sinds 1988 heb ik in de robotica gezeten.
0: Mm-hmm.
2: We zijn in 2014 zijn we met zo'n zesje, waaronder een prof, zijn we een start-up begonnen. Vanaf de TU Delft. We hebben we zijn een bedrijfje begonnen, een robot care system heette dat. En we hebben een zorgrobot hebben ontwikkeld. We hebben met het ontwerp van die robot hebben we de twee belangrijkste innovatieprijzen in Nederland hebben gewonnen. De Herman Wijfelsprijs en de Shell Livewire prijs, bij elkaar 50.000. En die 50.000 hebben we gebruikt voor lekkere uitstapjes voor het personeel.
0: Ja.
2: Onze boys die hebben heel hard gewerkt.
0: En terecht, ja, precies.
2: Ze hebben heel hard gewerkt om dat resultaat te bereiken.
0: Ja.
2: Nou, en we zijn op een gegeven moment zijn we verder gegaan en we zitten nu, zeg maar, in die desinfectiewereld. En het blijkt nu ook dat de technologie, die bestaat al sinds na de Tweede Wereldoorlog, UVC, dat heeft men toen al ontdekt.
0: Yeah.
2: Heb je aquarium?
0: Nu niet meer, maar vroeger wel veel gehad.
2: Hoe maakte je je water schoon? Had je ook zo'n buis waarin zo'n UVC-lamp
0: zat? Ja, zo'n blauwe en daar kwam allemaal bubbeltjes uit naast de pomp.
2: Dat is dat UVC-licht. En dat UVC-licht, dat tast dus het DNA van microorganismen aan. Maar, als we kijken bijvoorbeeld naar de landbouw, hoe vernietigt men al die beestjes die op de planten zitten?
0: Nu, op dit moment, door een heleboel troep eroverheen te spuiten.
2: Pesticiden.
0: Ja.
2: Nou, wat er vaak gebeurt, is dat een heleboel boeren, die hebben allerlei groentes hebben ze geplant. Die dingen zijn geoogst en men wil ze exporteren. Mm-hmm. Die dingen komen op Jap komen ze aan. Iemand steekt een probe erin. Fout.
0: Gaat niet meer mee. Ja.
2: Niet meer mee.
0: Nee.
2: Te veel pesticiden. Maar die spullen, die worden niet vernietigd. Die komen naar de stad. Dus jij gaat naar de markt. En je gaat even een sopropo en een borstijerblad halen.
0: Dus en je krijgt die zooi binnen.
2: Binnen.
0: Ja.
2: En in Europa is er al aangetoond dat bepaalde pesticiden, dat die bijvoorbeeld Parkinson veroorzaken bij wijnboeren in Frankrijk. Dat heeft men wetenschappelijk onderzocht, hè,
0: ja,
2: en aangetoond. En er zijn nog meerdere pesticiden waarvan we weten dat je die niet moet gebruiken. Maar die worden in Suriname worden die gewoon gebruikt.
0: Ja.
2: Vroeger was bekend, DDT mag je niet gebruiken. Maar in Costa Rica, de levensverwachting van mensen in de bananensector was 30 jaar. Die mensen moesten met een zak...
0: Maar wacht, 30 jaar.
2: Wow. Die mensen moesten met een zak met DDT-poeder, moesten ze zo om die, die bakoventros, moesten ze doen. En die poeder, die stuift natuurlijk. Hey, dus ze
0: alles, alles adem je in, snuif je op.
2: Binnenkortste keren waren ze dood.
0: Oeh.
2: Dus dat zijn allemaal dingen, die willen we niet meer.
0: Mm-hmm.
2: Waar ik nu mee bezig ben, is om te kijken hoe we op een duurzame manier in de landbouw al die pathogenen kunnen bestrijden. En ik heb binnen SSV heb ik daar een voorstel voor ingediend.
0: Yeah.
2: Ik heb vanmorgen op de ADEC met professor Ori en met een promovendus Narin Gayadin gesproken. Mm-hmm. En die gaat mijn voorstel gedeeltelijk in zijn promotieonderzoek gebruiken. Ik ga er nog niet te veel over zeggen. Hij mag op een gegeven moment een persberichtje mag hij uitvaren.
0: Snap ik helemaal.
2: Het wordt zijn ding.
0: Ja.
2: Maar daarnaast zijn er ook nog andere dingen waar ik me mee bezig wil houden. Ik had het net over robotica, mechatronica. En dat wil ik ook graag in Suriname, wil ik dat introduceren.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn een aantal instituten die ook al heel lang met studenten, met leerlingen bezig zijn om zeg maar van die robot warriors robots te maken. Dat zijn dingen die je zeg maar, met de afstandsbediening kan besturen en dan met een hamertje of met een zaag kapot maken.
0: Ja.
2: Maar wat wij binnen ons bedrijf gemaakt hebben, dat zijn autonome robots. Dat zijn robots, de desinfectierobot bijvoorbeeld. De schoonmaker die duwt hem gewoon in de kamer, doet de deur dicht, barricadeert de deur.
0: Ja.
2: Heeft op de tablet heeft hij een knop van start desinfectie. En worden een paar vragen gesteld van heb je alle voorzorgsmaatregelen genomen?
0: Mm-hmm.
2: Ja, oké, dan begint hij te desinfecteren. En die robot die komt in een kamer waar hij nog nooit geweest is. Dus hij komt hier binnen en die ziet bijvoorbeeld een stoel van Henk. Hij zegt, oh, dan mag ik niet doorheen. Hij kijkt naar links, hij ziet een stoel van mij.
0: Yeah.
2: En op een gegeven moment ziet hij, ik kan hier niet rijden, dus dan geeft hij foutmelding. Maar als er voldoende ruimte is dat hij zich overal heel makkelijk door kan manoeuvreren, dan gaat hij gewoon verder met desinfectie.
0: Mag je even een gekke opmerking maken? Want mijn stofzuiger thuis,
2: ja, die doet het ook.
0: Die doet dit ook, ja, voor een deel.
2: Ja, die heeft ook een meetsysteem. Ja. Die heeft ook een meetsysteem.
0: Ja.
2: En ja, af en toe dan blijft hij hangen in je kabels.
0: Precies, precies. Toch maar.
2: Maar dat is
0: het idee.
2: Ja,
0: is,
2: de
0: is,
2: methode die gebruikt wordt, dat noemen we SLAM.
0: Mm-hmm.
2: Simultaneous localization en mapping.
0: Mm-hmm.
2: Dus hij probeert zich te lokaliseren in de ruimte, maar hij maakt ook van de ruimte een kaart. Zodat de volgende keer, als hij in die kaart komt, dat hij ongeveer weet waar jouw bureau staat, waar de stoelen staan. En dat hebben we dus ook met patiëntenkamers en ziekenhuizen.
0: Ja.
2: En dat wordt allemaal opgeslagen. En we zijn nu bezig binnen ons bedrijf om ook een beetje stiekem AI te gaan gebruiken.
0: Uh-huh.
2: Want ja, je moet natuurlijk een beetje mee met de mode. We kunnen nu op een gegeven moment ontdekken van er is een stoel in de weg van de robot. Maar wat voor stoel is het? Of er is een bureau. Wat voor bureau is het?
0: Uh-huh.
2: Dus dan moet je dingen gaan klassificeren. En AI kan je daarvoor gebruiken, want je hebt een hele grote dataset. We maken dus dan fotootjes van die kamer.
0: Ja.
2: En die fotootjes die verzamelen, hebben 100.000 fotootjes. En dan zeggen we van AI van oké, kijk of je bepaalde dingen kan herkennen. En dat kunnen we dan later ook weer in onze robotsoftware opnemen.
0: Dus eigenlijk wordt die steeds beter.
2: Dan wordt die steeds beter.
0: Ja.
2: En dan kan die dus ook leren.
0: Klopt. Ik heb je twee gebieden horen tackelen, Guus. Eén is de landbouw, dat je daar je tanden in wil zetten, zeg maar. Ja, ja. En dan, ja, even een beetje concrete vraag daarover. Is dit systeem met een beetje de duurzame manier, ik formuleer het wat platter dan wat jij doet. Ik heb er minder verstand van, dus dat gaat vanzelf. Deze manier van al die pesticiden bestrijden en weet ik veel wat allemaal, is het ook goedkoper? Ik hoef geen harde cijfers op dit moment hoor. Maar ik zie het zo voor me dat ik bij het ene heb ik een zak nodig met allemaal van die chemische troep, ga ik het even noemen. En voor het andere, eigenlijk zou ik zeggen, een zo'n lamp. Natuurlijk, het is heel plat verwoord nu. En die bestrijdt ook alles. Is het een veel goedkoper dan het ander? Dus echt in geld uitgedrukt?
2: In Europa is men nu met een hele grote migratie bezig van pesticiden naar UVC.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn een heleboel bedrijven die nu robotjes aan het ontwikkelen zijn.
0: Yeah.
2: En, die dingen die wil ik hier graag met onze Surinaamse studenten ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
2: Maar daarnaast moet je ook wetenschappelijk onderzoek doen van oké, ik heb een sopropol.
0: Yeah.
2: Daar zitten bepaalde pathogenen op. Hoe moet ik die bestrijden? Op een boulanger. Zitten er heel andere dingen.
0: Yeah.
2: En op een tuinblad zitten er heel andere dingen. Dus we gaan heel veel onderzoek moeten doen. En we moeten tabellen maken. Het grappige is dat we hebben van zeg maar alle virussen en bacteriën.
0: Yeah.
2: Die wij moeten zeg maar bestrijden in de ziekenhuizen. Hebben we een tabel. En COVID die staat niet in de linker tabel. Maar die staat ergens rechtsonder.
0: Waarom?
2: Voor COVID heb je minder energie nodig dan bijvoorbeeld die resistente bacteriën.
0: Ah, kijk. Ja.
2: Dus COVID is eigenlijk een heel mild virus.
0: Ja, ik zal het zeggen. Dus het probleem is daar kleiner. Het probleem is daar minder erg. Exact.
2: Zo moeten dus ook van alle gewassen in Suriname, moeten wij dus onderzoek gaan doen, zodat wij al die gegevens beschikbaar hebben.
0: Ja.
2: En het mooiste zal zijn, als jij over 10 jaar, want ik denk dat we een hele lange tijd nodig zullen hebben om die gegevens te verzamelen.
0: Mm-hmm.
2: Als jij op een gegeven moment op je oude dag besluit van ik wil taaierblad gaan planten. Dat je ergens op een website komt en dat wij jou aan kunnen geven van oké, wat wil je als opbrengst hebben? Hoe moet je het planten? Wat is de afstand tussen de plantjes? Hoe moet je het water geven? Want op een gegeven moment wordt ook zeg maar het bemesten, het bewateren van de gewassen wordt ook belangrijk. En daar zijn we nu ook bezig aan het kijken van hoe gaan we dat ook kunnen automatiseren. Dat we ook de bodemvochtigheid, de pH en nog wat andere dingen, temperatuur, dat we die ook kunnen meten. Dat jij gewoon op je telefoon kan kijken van hé, die taaierblad daarachter, nou dat het gaat fout. Ik moet even wat gaan doen.
0: Ja, ja. Het is een lange weg ernaartoe, Guus. Dus we moeten inderdaad wel een lange adem hebben hiervoor. Maar we moeten wel ergens beginnen.
2: Ja, dat is wetenschappelijk onderzoek. Dat doe je even tussen neus en lippen door.
0: Nee, inderdaad. Inderdaad. Super interessant. En ik ben straks ook weer bij jou terug. Timothy, jij bent de man achter de website SSV. Toch? Die heb jij gemaakt. Die heb jij gebouwd. Wat moet die nu gaan opbrengen? Is het puur informatie? Is het meteen een platform waar je kunt aanmelden? Hoe kijk jij ernaar?
3: Oké, op dit moment...
0: Mm-hmm.
3: De website is nog steeds in aanbouw.
0: Ja.
3: Ja, toch meneer Henk?
1: Ja.
3: Dus meneer Henk en ik, we zijn steeds bezig om informatie te verfijnen.
0: Ja.
3: Dus er is nog heel wat, nog moet gebeuren. We zijn nu bezig om de crowdfunding pagina te finaliseren. Het is nog niet live. Dat moet gedaan worden. Nog heel wat informatie moet verfijnd worden. Ook nog geplaatst worden. Al de projecten van SSV moeten daarop komen. Dus nu heb je het project van februari. De launch van SSV die van 10 februari. Dat staat daarop. Dus dat is eigenlijk hoe de website gevoed zal worden. Dus SSV gaat eigenlijk voor de toekomst, niet alleen het platform worden, maar eigenlijk de online hub waar eigenlijk de informatieverzameling ook plaats zal vinden. Dus meneer Henk en ik, we zijn nog bezig.
0: Yeah.
3: Er zijn nog heel wat plannen. Ik kan nog niet heel veel van vertellen, omdat dit alles vorm kreeg, naarmate ook SSV ook vorm gaat krijgen. Dus de toekomst, de trainingen en al de dingen die nog zullen komen. Ja.
0: Oké. Nou, mooi.
3: Dus,
0: hij staat er al. Hij moet nog gefine-tuned worden. Er komt dus nog veel meer meer bij. Henk, waarvoor het wordt de hub, zeg maar. Dus echt het verbindingsplatform. Hoe kun je me daar even wat meer context in geven? De ondernemer. Hoe moet die kijken naar SSV? Want we hebben het nu eigenlijk alleen een beetje besproken vanuit de invalshoek qua trainingen. Ik meld me bijvoorbeeld aan van hey, ik wil zo'n training volgen.
1: Ja.
0: Maar hoe moet de ondernemer ernaar kijken? Wat kan die met SSV?
1: Nou, voor ondernemers is er veel te halen bij SSV.
0: Mm-hmm.
1: Ja, te beginnen. De ondernemer kan een start-up traject doen van zo'n 3 maanden. We hebben een business innovation traject. Want we hebben een soort van incubatiecentrum,
0: mm-hmm.
1: ja, virtueel. Waarbij ondernemers die participeren aan deze business innovation training, die worden getraind door diverse trainers.
0: Mm-hmm.
1: Ja, op het gebied van marketing, ja, marktonderzoek, ja, kostprijsberekening, ja, de prijzen die je moet berekenen. Maar ook tal van andere zaken die een yeah. ondernemer moet weten. Ja, wetgeving, ja, de rechtsvorm van die organisatie, ja, die past bij die organisatie. Ja, te maken met zaken als intellectueel eigendom, als je iets hebt uitgevonden. Ja, een geweldig product heb je bedacht, dan wil je het graag beschermen. Dus dat moet geregeld worden. Je hebt daarnaast te maken met personeelszaken. Ja, zaken aangaande human resources, als je mensen in dienst neemt. Ja, of freelancers mee gaat samenwerken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, je moet dus bepaalde skills leren. Ja, sales skills. Ja, kunnen verkopen. Ja, je diensten, je producten moet je aan de man kunnen brengen. Niet alleen in Suriname, maar ook in het buitenland.
0: Precies.
1: Ja, moet je je diensten en producten aan de man kunnen brengen. Dat leer je. We hebben business coaches. Want elke ondernemer krijgt zo'n business coach.
0: Oké. Okay.
1: Die rijp is, hè, die is ervaren.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, die heeft jarenlang ervaring opgedaan. En die is bereid om die ervaring te delen. Ja, met een ondernemer.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor die ondernemer niet alleen ervoor staat. Want vaak als je als zelfstandig begint. Of als freelancer.
0: Mm-hmm.
1: Dan sta je er alleen voor. Ja, kan best zwaar zijn. Ja, maar als je iemand naast je hebt staan. Een business coach. Ja, iemand die al veel heeft meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, heeft veel struggles overwonnen. Dan heb je veel aan zo iemand. Ja, dan kun je dus leunen aan zo iemand. Dan kun je tips krijgen. Waardoor je als ondernemer eigenlijk succesvol ja, kan zijn.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we starten in november. Dus mensen kunnen zich nu al aanmelden daarvoor.
0: Mm-hmm.
1: Ja, voor business innovation.
0: Ja.
1: Dan gaan we dus een aantal start-ups laten starten. Die met een idee komen. En het idee ontwikkelen.
0: Dan heb je het echt over de kerstverse ondernemers. Ja, toch? Ja, als je zegt die met de start-up gaan starten. Dus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het gaat om innovatieve ideeën.
0: Ja.
1: Want zoals we hebben gehoord zijn er talloze problemen nog in het land.
0: Mm-hmm.
1: Ja, op diverse gebieden. Die moeten worden opgelost. En vaak is daar ICT. Ja, kan een rol in spelen. Ja, kan een katalysator zijn om zaken te versnellen. Ja, of om zaken te verbeteren.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar dat wij inzetten op ICT. En voor ondernemers is ICT relevant,
0: uh-huh.
1: omdat je in feite efficiënt kan werken. Ja, je hele administratie kun je in feite op orde hebben.
0: Yeah.
1: Ja, je inkomsten, uitgaven, ja, kun je op orde hebben door een goed systeem te gebruiken. Je klantenbestand, ja, heb je nodig inderdaad. Wat ze noemen CRM, dus Customer Relationship Management.
0: Klopt.
1: Moet je op orde hebben, ja, zodat je weet welke klanten je hebt, welke afspraken zijn gemaakt uh-huh. met die klanten, waardoor je in feite met een druk op de knop informatie kan krijgen.
0: Precies.
1: En op het eind van het jaar kan ook de jaarrekening eruit rollen. Dus dat is het mooie van ICT. Je hebt dus systemen die je gebruikt. Ja, bijvoorbeeld een boekhoudsysteem gebruik je.
0: Yeah.
1: Wat in feite de inkomsten en de uitgaven op een rijtje hebt. Ja, je hebt dus zicht op wat er gebeurt in de organisatie. Je hebt dus geen chaos, want dat wil je niet als ondernemer.
0: Ja, je wilt geen natte vingerwerk gaan worden.
1: Nee, geen natte vingerwerk. Ja. Je wil een systeem hebben waarbij je in feite ook rapportages kan uitdraaien. Bijvoorbeeld maandrapportages. Je wil graag weten per maand hoe zijn de inkomsten geweest. Hoe zijn de uitgaven geweest. En wat was de winst per maand.
0: Even een vraag tussendoor, Henk.
1: Ja, want, zeker. Zeker.
0: Zo'n jonge ondernemer, hè, die is net begonnen. Je hebt het gehad over 5 start-ups. Moeten die allemaal nog beginnen of zijn die er al?
1: Nee, die moeten beginnen.
0: Dus die moeten allemaal nog beginnen.
1: De komende weken
0: Okay.
1: De media, daar worden ze de boer op.
0: Maar waar heb je die 5 gevonden? Waar zijn die ontstaan? Waar komen die vandaan?
1: Nou, we hebben een groot netwerk.
0: Uh-huh.
1: Bij SSV zijn zo'n 60 organisaties verbonden.
0: Ja. Yeah.
1: En bij de inschrijving hebben mensen aangegeven waar ze behoefte aan hadden.
0: Ah, kijk.
1: Ja, wat hun probleem was. Ja, wat hun uitdaging was, hebben ze aangegeven. Dus op basis van die informatie hebben we contact met ze gemaakt. Om dat bespreekbaar te maken.
0: Uh-huh.
1: En die zullen sowieso meedoen aan die Business Innovation Training, hè, die in november start. Waardoor zij inderdaad getraind en begeleid zullen worden. Ja, dat is nodig. Zoals ik in het begin aangaf, is het belangrijk om te weten waar je mee bezig bent. Je kennis van zaken hebt. Ja, wat is marketing? Ja, hoe moet je je kostprijs berekenen? Dus je wil geen natte vingerwerk. Ja, je wil dus goed bezig zijn, officieel bezig zijn. Mm-hmm. Want veel mensen die zo'n traject hebben doorlopen, die worden in feite zelfstandig. Ja, je hebt dus een aantal begrippen in Suriname. Je hebt het begrip freelancer.
0: Ja.
1: Ja, je hebt een begrip ZZP'er.
0: Mm-hmm.
1: Dus zelfstandige zonder personeel.
0: Ja.
1: Dat zijn mensen die ze laten inhuren door klanten om opdrachten uit te voeren. Ja, dan een uurtarief wat je afspreekt. Ja, zij het in SZD of in valuta. Dan mm-hmm. spreek je het af met het klant. En dan word je verder op basis van een project betaald.
0: Ja.
1: Dus je werkt op projectbasis. Want in feite als ondernemer is het belangrijk om uitgedaagd te blijven. Ja, meestal met zo'n project. Mm-hmm. Ja, dan word je uitgedaagd omdat er een deadline is. Ja, je hebt een planning. Ja, je wil graag houden aan de planning.
0: Mm-hmm.
1: En je wil graag netjes opleveren aan de klant.
0: Ja.
1: En wat wij bij SSV ook hebben, we hebben een aantal events die we organiseren. Waarbij je in feite elkaar kan ontmoeten. Ja, kan netwerken. Ja, en kennis en ervaring kan delen met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor je niet alleen voor staat. Want dat is wat ik heb gemerkt de afgelopen jaren. Als je daar alleen voor staat, dan kun je op een gegeven moment afhaken.
0: Ja.
1: Ja, door alle druk die je tegenkomt. Ja, bijvoorbeeld de inflatie krijg je mee te maken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, je krijgt te maken met koersverschillen. Ja, je krijgt te maken met prijsstijgingen. Ja, want je moet soms ook spullen inkopen. Ja, bijvoorbeeld computers.
0: Yeah.
1: Ja, of software moet je inkopen. En als die prijzen stijgen, dan kun je in problemen komen. Dus dat je inderdaad de goede producten en diensten moet hebben.
0: Mm-hmm.
1: Zodat je inderdaad veel klanten kan hebben. Een goede omzet kan draaien.
0: Klopt.
1: Ja, en winstgevend kan zijn.
0: Ja, ik wil toch weer even inbreken bij je. Precies daar.
1: Oh ja, ja.
0: Wat ik dan, laat me even praten vanuit mijn eigen brilletje bekeken, mijn eigen perspectief. Wat je vaak ook wel ziet, hè. Zo'n een jonge ondernemer die is gestart, net wat je zegt, als ZZP'er vaak. Die werkt echt op opdrachtbasis. Maar dan merk je dat eigenlijk... ik wil zeggen, de complete basis, het fundament ontbreekt eigenlijk. En geef ik je een voorbeeld. Stel nou, ik zou hem dan vragen van, ik huur zo'n ZZP'er in om, iets hier in de studio te doen. En ik zou vragen van, maar even voor de goede orde. Mag ik wel een factuur van je ontvangen? En daar wil ik graag een KKF-nummer op zien. En dan is het, KKF? Oh nee, maar dat heb ik niet. Ik wil een factuurtje betalen. Ik denk, is het wel een zakelijk rekeningnummer? Huh, zakelijk? Nee, het is gewoon een rekeningnummer op naam. Snap je? Precies. Gewoon een envelop. Maar wat ik ook wel merk, hè, en misschien is het dan een beetje type organisatie. Maar zou dat niet dan ergens bovenaan moeten beginnen? Dat we zouden moeten zeggen van, ondernemers die gebruik maken van de diensten... accepteer dat niet meer, want als je dat blijft accepteren, dan hou je toch ook een beetje die achterstand in stand, of zeg ik nou iets raars?
1: Oh nee, ik ben met je eens.
0: Mm-hmm.
1: Dus mensen die zich registreren bij SSV, die vullen een registratieformulier in en daar geef je aan je KKF-nummer.
0: Ah, kijk.
1: Ja, dat vult men in.
0: Dus die basis moet er wel al zijn.
1: Ja, als die nog niet is, dan wordt die persoon begeleid om dat voor elkaar te krijgen. Ja, een goede naam inderdaad. Ja, een naamcheck van die organisatie.
0: Yeah.
1: Ja, en op een gegeven moment wordt hij dan ingeschreven. Krijgt hij een nummer. En wordt het nummer alsnog ingevoerd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zodat hij inderdaad op lijn is. En je hebt soms ook statuten nodig.
0: Ja.
1: Moet je naar een notaris. We hebben een groot netwerk.
0: Mm-hmm.
1: Ze kunnen iemand begeleiden naar een notaris. Zodat hij statuten kan krijgen. En daarnaast, wat ik persoonlijk belangrijk vind, is dat je een goed systeem hebt voor de boekhouding.
0: Ja.
1: Dat je inderdaad de zaken goed op orde hebt. Dus vaak begin je klein. Dat kan een spreadsheet zijn. Maar op een gegeven moment kun je het ook gaan uitbesteden. Aan een administratiekantoor.
0: Kan.
1: Waardoor je in feite als ondernemer wordt ontlast. Ja, het is belangrijk om als ondernemer gefocust te zijn op je core, uh-huh, je kernactiviteit. Dus stel je bent een software developer, bijvoorbeeld, dan wil je graag lekker met software bezig zijn.
0: Ja, niet met boekhouding.
1: Nee, dat komt niet. Nee. Je steekt je uit
0: ja,
1: aan de administratiekantoor. Het is redelijk betaalbaar. En mooi is dat je inderdaad op tijd je maandcijfers krijgt. Dan heb je inzicht in wat je hebt verdiend, wat er binnengekomen is. Ook in de kosten heb je inzicht.
0: Ja.
1: En in de winst.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, aan het einde van het jaar, kun je dus je jaarrekening krijgen. En die kun je aanbieden bij een accountant.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die maakt de verklaring. Dus dat is wat heel mooi is, want dat kan. En wat wij dus doen, dat we business coaches die in staat zijn om zo iemand te begeleiden.
0: Mm-hmm.
1: Want vaak als ZZP'er heb je nog niet alle kennis van zaken.
0: Nee, nee, nee.
1: Dus zo'n,
0: dat is ook niet zo gek dat je dat nog niet hebt.
1: Nee, ik dus vanuit nee, dat die business innovation training die wij in november gaan starten relevant is. Ja, die is nuttig.
0: Mm-hmm.
1: En die wordt in een groep gegeven. Dus daardoor kun je ook gelijk netwerken met anderen. Ja. Ja, je komt dus mensen tegen. Je leert mensen kennen. Ja, je weet klanten. Ja, leer je kennen inderdaad. Tijdens die training. Ja, en daardoor sta je ook niet alleen voor. Je hebt een groepsdynamiek.
0: Kunnen mensen zich daar nu nog voor aanmelden? En hoe gaat dat precies?
1: Ja, dan kan ze nog voor aanmelden.
0: Uh-huh.
1: Men kan gewoon een appnummer sturen naar 757-3898. Dus 757-3898.
0: Yeah.
1: Of men kan via de website. Dus www.ssv.sr.
0: ssv.sr.
1: Een menuoptie trainingen.
0: Ja, ja. En daar,
1: daar zie je alle trainingen.
0: Ja.
1: Kan ze nog voor aanmelden. Dat kan nog.
0: Oké. Okay. Mag ik ook vragen hoeveel wat de investering is?
1: Ja, deze investering is $300.
0: Mm-hmm.
1: Dan krijgt men een aantal trainers, voor al die vakken die ik net noemde.
0: Yeah.
1: Maar daarnaast krijgt men ook een persoonlijke business coach. Ja, dat is heel waardevol. Ja, want je dan inderdaad wordt begeleid, je krijgt tips. Ja, je wordt behoed voor valkuilen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan hoef je niet onnodige fouten te maken. Ja, want die business coach die is al daar geweest. Ja, hij heeft die ervaring. Dus hij kan je behoeden daarvoor.
0: Yeah.
1: Ja, je leert ook hoe je moet pitchen. Dus een korte presentatie van een minuut. Ja, leer je geven. Zodat je jouw product aan de man kan brengen. Of je dienst aan de man kan brengen binnen een minuut.
0: Mm-hmm.
1: En op het einde van de rit krijg je een certificaat.
0: Kijk.
1: Dus dat is...
0: Ja. Is het zo dat ik eerst al een onderneming moet hebben onder me? Of is het ook voor iemand die zoiets heeft van... Ik wil gaan starten ermee, maar ik heb dat nog niet gedaan... Ik wil eerst dit traject afronden, zodat ik beter voorbereid aan het avontuur kan beginnen. Dus voor wie is het eigenlijk?
1: Oh ja, dat is bedoeld voor mensen die moeten starten.
0: Yeah.
1: Zoals je net aangaf, iemand die een idee heeft. Ja, maar die heeft even die duw nodig.
0: Juist.
1: En, de juiste omgeving nodig.
0: Mm-hmm.
1: Want we praten over een incubatiecentrum. Dus dan word je getraind, hè, je mm-hmm. wordt begeleid, ja, je wordt gefaciliteerd. Dus dat is één doelgroep. Daarnaast heb je een doelgroep van mensen die al misschien een jaar bezig zijn.
0: Ja.
1: En die hebben zoiets van, hey, ik heb een stap gemist. Ja, ik heb een stap overgeslagen eigenlijk. Mm-hmm. Ik heb nog geen plan gemaakt, maar ik ben gestart. Omdat ik een talent heb.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en ik was enthousiast. Ik ben dus uit enthousiasme gestart. Dat is een tweede doelgroep. Maar je hebt ook mensen die al jaren bezig zijn. Ja, 4, 5 jaar zijn ze bezig. Dat soort klanten hebben we ook gehad. Ja. Maar dan gebeurt er iets in die business. Ja, dan krijg je een tegenslag. En dan gaan we nadenken van, hey, we hadden geen plan gemaakt. We waren eigenlijk het enthousiasme
0: zijn
1: gestart.
0: Gewoon, dus we willen zijn gewoon terug. Begonnen. Zijn ja. gewoon gesprongen in het diepe.
1: Nee, precies. En ja. tegen de lamp.
0: Mm-hmm.
1: En dan wil je terug naar de tekentafel, om het even zo uit te drukken. Je gaat dus terug naar die business.
0: Mm-hmm.
1: Wat is die business nou precies? Ja, je maakt een SWOT-analyse.
0: Yeah.
1: Een sterkte-zwakte-analyse maak je van die business. Ja, dat is nodig. Om zo eerlijk te kijken naar die business. Waar ben ik sterk in?
0: Mm-hmm.
1: Ja, waar ben ik zwak in? Wat moet ik verbeteren? Dus zowel persoonlijk als voor die business.
0: Yeah.
1: Want vaak maakt men alleen een SWOT voor die business. Maar niet persoonlijk.
0: Nee.
1: En dan kun je er mis in gaan.
0: Ik hoor wat je zegt. En je tackelt echt heel veel gebieden.
1: Ja.
0: Het is niet alleen, het is echt van het cijfermatig werk onder controle hebben. CRM heb je, dus dat je echt ook inzage hebt in wie je klanten zijn, wat ze doen, waar ze bewegen en hoe. En ik sluit me er volledig bij aan. Er zijn genoeg ondernemingen die gewoon de diepte inspringen met talent, een briljant idee. Ja. En daar, als ik het op een schaal van 1 tot 10 mag beoordelen, vind ik dat ze er soms al een ruime 6 uithalen. Maar dit is dan echt voor de mensen die het, bijna kun je zeggen, ook voor het echi willen gaan doen. En de mensen die er al zijn, die het toch willen gaan uitbreiden. Of die zoiets hebben van, ik heb het 10 jaar lang allemaal op deze manier gedaan. En nu wil ik toch die vertaalslag gaan maken naar het echte werk. Ja. Henk, ik ben zo bij jou terug om daar nog meer over te weten. Om 8 uur pakken we een kleine break, kleine commercial break. En dan gaan we hem afbouwen, maar dan wel nog met wat interessante vragen heb ik daar achter hangen. Guus, ik kom weer even bij jou. We hebben gesproken over de landbouw, over de hele technologie met robots en noem maar op. Maar dat zijn toch dingen waar ik van zei van dat gaat allemaal nog even duren. Maar loop je ook met ideeën rond of plannen, al dan niet via SSV, waarvan kunnen zeggen, dit kan, nu is een beetje kort door de bocht, maar dit zou binnen nu en 2 jaar of 3 jaren al kunnen staan en werken in Suriname.
2: Ik noemde het net al, we willen graag...
0: De microfoon een beetje meer naar jou toe. Ja, dankjewel.
2: Ik noemde het net al, we willen graag een mechatronica-opleiding hier in Suriname beginnen.
0: Mm-hmm.
2: Maar we moeten ook een beetje, denk ik, kijken naar het hele onderwijs. Hè? Want ik zei net, ik heb 40 jaar bijna op de TU Delft gewerkt.
0: Ja.
2: En wat wij vaak te horen kregen, is dat wij ingenieurs opleiden die Einzelgängers zijn. Dat zijn slimme mensen, maar zijn Einzelgängers. Ze kunnen niet samenwerken. Dus ze zijn toen in 1994, met het, wat we in Delft noemen het thematisch onderwijs, zijn wij begonnen.
0: Uh-huh.
2: Dat betekent dat op basis van 2 thema's, transport en energie, dat de studenten vanaf dag 1 in groepjes van maximaal 10 moeten samenwerken. En dan krijgen ze bijvoorbeeld bij transport de opdracht van ontwerp een vrachtwagen waarmee ik de Parijs-Dakar rally ga rijden en ga winnen.
0: Kijk, doe dat als groep.
2: Ja, als groep.
0: Ja, ja.
2: Vanaf dag 1, hè. Of bij energie, ontwerp een vuilverbrandingsinstallatie die energie oplevert.
0: Kijk.
2: Nou, dan moeten de studenten bijna een half jaar lang moeten ze allerlei onderzoek gaan doen. Daarnaast lopen ze ook nog allerlei vakken. Maar ze moeten zelf op internet allerlei dingen gaan zoeken. De organisatie van de TU Delft heeft natuurlijk ook met energiebedrijven en met transportbedrijven contact gezocht. Mm-hmm. Er zijn studenten die zomaar ineens gaan bellen voor informatie. Dus we willen graag dat jullie ze ook een beetje helpen, want dit is iets nieuws waar we mee bezig zijn. En we hebben gezien dat projectonderwijs, dat het heel goed werkt. We hebben nu in Delft hebben we een deel van een faculteitsgebouw, waar we wat we in Delft noemen de Dream Teams huisvesten.
0: Okay.
2: En een van de mooiste dreamteams is een team dat meedoet aan de Solar Challenge. Die hebben een auto die volledig op zonne-energie rijdt.
0: Kijk.
2: En het mooiste is, zij gebruiken zonnepanelen die door de ESA gemaakt worden, waarmee satellieten in de ruimte energie uit het zonlicht halen. Ze gebruiken speciale accu's. Er zijn bedrijven die speciale motoren voor ze ontwikkelen. En er zijn nu geloof ik al 16 edities geweest. En de TU Delft heeft daarvan 12 gewonnen.
0: Kijk.
2: Dus onze studenten die hebben heel goed leren samenwerken.
0: Ja.
2: Dat is iets wat we hier denk ik in Suriname ook beter moeten gaan promoten. In Nederland beginnen we ook in het middelbaar en het lager onderwijs beginnen dat in te voeren. En dat betekent dat je van jongs af aan al leert met andere dingen te doen. Dat als ik een afspraak met jou maak en je zegt morgen is dat klaar, dan kom ik morgen bij je en dan is het klaar. En als het morgen niet klaar is, dan mag je je daarop aanspreken en dan verwacht ik dat het overmorgen klaar is. En zo krijg je een wisselwerking, want samenwerken is ook iets gebaseerd op vertrouwen.
0: Klopt helemaal, ja.
2: Als ik jou niet kan vertrouwen, dan kunnen we niet samenwerken. En we hebben een gemeenschappelijk doel. En om dat doel te bereiken, moeten we dezelfde mindset hebben. Mm-hmm. En dan moeten we dezelfde verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Nou, en dat is iets wat je ook moet leren.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben 8 jaar ben ik dus een mentor geweest. Heb ik diverse groepen heb ik gehad in het eerste jaar. En ja, dan heb je een mentorbijeenkomst. En dan zeggen ze van, en dan vraag ik van, en hoe gaat het in de groep? Prima, meneer. Ik zeg, de taakverdeling, prima meneer. Ik zeg, oké, nou, ga zo door, hè. En dan ineens begin je allerlei mailtjes te krijgen van, ja, die doet niks.
0: Is helemaal niet zo prima eigenlijk.
2: Ja, gaat helemaal niet zo prima.
0: Nee.
2: En dan kom je weer bij elkaar, hè, en zeggen van, ik dacht dat het eigenlijk wel zo goed ging.
0: Ja.
2: Hè, maar wat is er dan aan de hand? En dan blijkt dat sommige mensen zich niet aan de afspraken kunnen houden. En dan ga je als mentor ga je ze dan even persoonlijk benaderen en vragen wat de problemen zijn. En op een gegeven moment moet er een eindcijfer komen.
0: Ja.
2: Maar hoe stel je dat cijfer samen? Dus ik heb de studenten altijd gezegd van neem jou als gemiddelde. Als Henk iets meer doet dan jij, dan geef je hem een plusje. Als Timothy veel meer doet dan Henk, dan krijgt Timothy 2 plusjes. Maar als jij niks doet, krijg je een minnetje. En zo kan je op een gegeven moment zien, binnen de groep, als iedereen een bepaald persoon alleen maar minnetjes gegeven heeft, dan weet je dat hij geen flikker heeft gedaan.
0: Precies, precies. Ik hoor straks van je hoe je dit wil gaan stimuleren hier in ons eigen land. We gaan even naar een hele korte break. Ik schiet een korte infomercial in. En dan gaan we het gesprek zo dadelijk vervolgen. Tot straks.
4: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
5: Weggebruikers, wees alert op loslopende dieren in het verkeer. Brigadier Blackson van de politie legt uit hoe dat zit.
6: Het komt wel eens vaak voor dat dieren loslopen over de weg. Wees extra alert in gebieden waar dit vaak voorkomt en pas uw snelheid aan. Dieren kunnen immers plotseling oversteken.
4: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
7: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
8: Republic Bank. We're the one for you.
4: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
0: Nee. Zo is dat. Veilig verkeer, goed voor jou, goed voor mij, goed voor ons allemaal. Nou, we gaan het gesprek vervolgen, Henk. Over het stukje samenwerken hebben we dat gehad. Wat heeft Suriname nodig op dat gebied?
2: Samenwerken begint ook met goed onderwijs. Mm-hmm. En goed onderwijs hangt ook af van de leermiddelen die je de leerlingen aanbiedt. Ik zei net, ik heb bijna 40 jaar op de TU Delft gewerkt. En wat we steeds zagen, is dat de kennis van de instromende studenten op de universiteit steeds afnam. En wat we zelf merkten als de studenten begonnen, dat we altijd tegen de studenten zeiden, kijk links, kijk rechts, één van jouw buren zie je volgend jaar niet meer terug.
0: Oef.
2: 30% valt af in het eerste jaar.
0: Ja, ja.
2: Maar dat komt ook omdat een verkeerde studiekeuze, maar dat de vooropleiding niet ver genoeg was. Nou, in Suriname gebruiken we boeken die we op een gegeven moment in Nederland kopen.
0: Ja.
2: De methodes die worden tegenwoordig door uitgevers bepaald. En dus als jij als directeur van de basisschool zegt van ik wil nieuwe schoolboeken kopen. Dan ga je een beetje op internet kijken, ga je kijken van wat voor methodes zijn er beschikbaar.
0: Ja.
2: En voor de basisschool kies je voor alle leerjaren kies je een methode. Heb jij verkeerd geklikt, het verkeerde vakje aangevinkt, dan zit jij dus 6 tot 8 jaar aan die leermethode vast. En dat is
0: die
2: wat
0: verkeerde.
2: We in Nederland op een gegeven moment gemerkt hebben, is dat er bepaalde leermethoden die door de uitgevers op de markt gebracht waren, dat die slecht waren. Ik heb met mijn dochter heb ik dat meegemaakt met rekenen, dat was gewoon slecht.
0: Mm-hmm.
2: Nou, we hebben in Suriname voldoende slimme ingenieurs die vroeger ook zeg maar wiskunde gehad hebben op de school. Sommigen die zijn gepensioneerd, sommigen die geven ook les op de scholen.
0: Klopt.
2: Waarom bundel je niet al die krachten samen om Surinaams lesmateriaal te maken?
0: Wauw.
2: Waarom kan dat niet?
0: Ja.
2: In 1975 was meneer Venetiaan, die was minister van Onderwijs.
0: Mm-hmm.
2: Mijn moeder die was lerares in het modevak en die had een modevakschool. En zij gebruikte boeken die zij al jaren vanuit Nederland kocht. En diploma's die ook van hetzelfde instituut kocht zij.
0: Ja.
2: En Venetiaan die zei op een gegeven moment tegen haar van, maar waarom komen die dingen uit Nederland? We worden straks onafhankelijk. Dan hebben we ineens een Surinaams diploma. Dus toen zei hij mijn moeder van, ja, we moeten toch gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen.
0: Ja.
2: Nou, hij heeft er toen voorgesteld om een vereniging op te richten. Dus zij heeft toen de Surinaamse Vereniging van Leraressen in het Modevak, de SVLM, heeft ze opgericht.
0: Ja.
2: En dat zou betekenen dat alle modevakscholen in Suriname zich moesten inschrijven bij de SVLM.
0: Mm-hmm.
2: En die stelden bepaalde eisen aan het niveau. En er kwam een Surinaams diploma. Maar toen zei mijn moeder, maar ja, maar we hebben nog geen boek. Toen zei Vinnie van, nou schrijf je toch een boek?
0: Ja.
2: Dus mijn moeder heeft toen met een collega een boek geschreven. En dat boek is al die jaren ook op de kweekschool. Het werd bij Varenkamp verkocht en zo. En het is al die jaren...
0: Eigen Surinaams...
2: Eigen Surinaams boek.
0: Ja.
2: Ik heb op de Paulusschool gezeten. We hadden een geschiedenisleraar. Mm-hmm. Meneer de Keizer. Die man had de mooiste verhalen over de Surinaamse geschiedenis. Zo, Jan, moet je gebruiken om een geschiedenisboek te schrijven.
0: Echt, ja.
2: En wat mevrouw McLeod ook doet. Die mensen die moet je gebruiken om, zeg maar, voor de lokale mensen hier, om boeken te schrijven.
0: Precies.
2: Mijn moeder heeft geleerd op de Louise School, de Rijn komt bij Lobit in ons land. Ik heb in een vrije school gezeten. Ik kon alle steden van de 11 stedentocht op de blindekaart van Nederland aanwijzen.
0: Ja.
2: Maar vraag me niet waar, of roep me niet waar, als hij daar open was.
0: Nee. Dan wordt het dus moeilijk.
2: We moeten ons bewust zijn dat we voldoende kennis in het land hebben. En als we die kennis bundelen, kunnen we ons eigen lesmateriaal maken. Want in Nederland weten ze helemaal niks van de Faya Lobby.
0: Absoluut niet. Nee.
2: Dus al dat soort dingen moeten we ook gaan ontwikkelen. En er zijn voldoende slimme mensen. Surinamers zijn slim. We onderschatten onszelf. Surinamers zijn slim. Dat kunnen we allemaal.
0: Ja.
2: Of we moeten leren samenwerken. En daar gaat het fout.
0: Ja. Maar waar zou dan... die basis moeten liggen. Zouden we misschien moeten zeggen van... veel eerder beginnen met projectgroepen bijvoorbeeld.
2: Voor het onderwijs in ieder geval. Een vriend van mij die is ook gepensioneerd. En die is part-time docent op de ADEC.
0: Mm-hmm.
2: Die werkt ook met groepen. Hij heeft in Nederland op de Haagse Hogeschool was hij docent.
0: Ja.
2: En daar was hij gewend om met groepen te werken. Dus, ja,
0: maar kan het niet nog eerder...
2: Het zou eerder kunnen op de middelbare scholen, zou je dat ook al kunnen doen. Maar dan moet dus vanuit het ministerie van Onderwijs, moet dat dus op een gegeven moment ook met de scholen besproken worden. Dus het hele systeem moet geïntroduceerd worden. En dan, als je het doet, zou je een pilot moeten doen op een aantal scholen die bereid zijn om ook, zeg maar, die pilot te doen. En dan, als het succesvol is, dan kan je het verder uitrollen. Wij waren de eerste, in Delft waren wij de eerste universiteit in Nederland die met dat thematisch onderwijs begonnen zijn.
0: Ja.
2: En nu is het in heel Nederland is het uitgerold. Dus het kan.
0: Ja.
2: En als het in Holland kan, waarom kan niet?
0: Ja, inderdaad. Precies. Ja. Nee, super interessant, want ja, dat zie ik ook als een van de pijlers voor succes is dat je moet kunnen samenwerken, toch? En niet alleen denken van ja... Ik sta alleen op een eiland en ik ga mijn ding doen. Ook vertrouwen daarin is wat je hebt genoemd, is een hele belangrijke basis.
1: Ja.
0: Ja. Nee, top. Timothy, je hebt een IT-achtergrond natuurlijk. Hoe is dat bij jou gegaan? Want hoe oud ben je, als ik vragen mag?
3: Nou, meneer Guus en ik kunnen eigenlijk goede collega's zijn, want ik ben ook 28.
0: Jij bent 28, oké, mooi. Mooi. Nee, maar ik vraag dat bewust, want eigenlijk zit hier een mooi voorbeeld van iemand die eigenlijk toch al vrij vroeg deze kant op is gevallen. Qua technologie en die hele ontwikkeling daaromheen. Zat je al lang met die interesse of is dat ergens anders gaandeweg opgewekt? Of ben je gaan denken van, hé, nee, dit is de toekomst, dus ik moet nu deze afslag nemen. Hoe is dat gegaan bij jou? Want dit, waarom ik dat vraag, ik denk dat dit ook zeker jongeren kan inspireren van, oké, zo'n route kan ik volgen en dan huppelepup.
3: Ja. Oké, hoe het bij mij is begonnen.
0: Mm-hmm.
3: Ik ben eigenlijk van huis uit met IT gestart. Mijn vader was ook in de IT.
0: Ja. Yeah.

0: ICT gestudeerd, dus programmeur. Ik heb mijn MBO gehaald.
1: Ja.
0: Daarna ben ik gegaan naar Unasat als software engineering.
1: Uh-huh.
0: Nou, het is ook ik denk dat een beetje interesse ook een rol heeft gespeeld, omdat eigenlijk vanaf eigenlijk de schoolbanken op Natin,
1: uh-huh,
0: daar deed ik eigenlijk al part-time werk. En als ik eigenlijk maar toen mag geven.
1: Graag.
0: Ik was toen, hoe oud was ik? Het was in 2015, 2016. Mijn eerste job was bij Bed Dynamics en daar had ik een job gehad om die calculator die je ziet van EBS, ik had de eerste versie gebouwd. Dus dat was mijn opdracht en
1: uh-huh,
0: ik ben dankbaar voor de mensen die me hebben geholpen daarmee.
1: Mag ik even een vraag tussen? Ja, ik ben iemand die inbreekt hoor, als je het niet erg vindt. Deed je het op de los en vast manier? Of zat er toen al echt een onderneming achter? Officieel met KKF, maar ja, want daar, hè? Of deed je het gewoon als free freelancer?
0: Gewoon op een heel speelse manier. Ik speelde nog games, al dat soort dingen.
1: Okay.
0: Maar eigenlijk, ik zal zeggen, het is eigenlijk daar al begonnen. Want het is eigenlijk begonnen met hoe je moet opereren in de IT.
1: Uh-huh.
0: Vragen stellen, nieuwsgierig zijn, dat mm-hmm, soort dingen. Nieuwsgierig zijn hoe je dingen wilt bouwen. Hoe je applicaties bouwt, hoe je websites bouwt.
1: Mm-hmm.
0: Dus zo is het eigenlijk mijn journey gestart. Mijn bedrijf is officieel 2023, 4 januari ben ik gestart, ja. Dus officieel.
1: Okay.
0: Met KKF.
1: Officieel, ja.
0: Maar toen zei er kwamen mensen bij me af. Je geeft me een factuur, maar ik zie geen KKF-nummer of
1: werk zo herkenbaar dit?
0: Op een gegeven moment was ik gelimiteerd. Bepaalde klanten kon ik niet meer aannemen.
1: Vertel daar iets meer over, want dat is super interessant voor zeker ook voor de jonge ondernemer die ook bij SSV binnenkomt.
0: Ja.
1: Waar loop je op een gegeven moment tegenaan als je het los en vast blijft doen zoals ik het even omschrijf? En wat zijn nou de voordelen wanneer je het voor het echt gaat doen?
0: Oké, op de eerste plaats, we horen veel over oil en gas nu.
1: Mm-hmm.
0: En ik hoor ook steeds vaak dat eigenlijk men strikter gaat opletten op dit soort zaken.
1: Ja?
0: Je bankrekening, heb je VIN-nummer ook, KKF, ben je geregistreerd. En kijk, hoe moet ik het zeggen? Het cash systeem, misschien kan je nog als maaier nog even met de cash werken.
1: Ja.
0: Toch? Je gaat even gras maaien, je gaat daar niet met een post. Kan dat je met een postapparaat
1: gaat
0: doen in de toekomst. Dus het is eigenlijk wel belangrijk, want tegelijkertijd sta je open ook voor buitenlandse klanten.
1: Kijk,
0: digitaal gaan. We zijn nu in een era,
1: mm-hmm,
0: waar je eigenlijk digitaal je business kan boosten. En eigenlijk bijna any business, zolang je maar de informatie online plaatst. Social media ook, TikTok, promote yourself. So, dat is een beetje van mezelf. Waar, ik heb mezelf nog niet al te veel gepromoot. Maar,
1: wat houd je tegen?
0: Ja, werk.
1: Werk houdt je tegen.
0: Werk.
1: Dus werk houdt je tegen om je werk te promoten.
0: Ik wil wel zeggen, ik ben op weg, want met AI kan je werk versnellen. So,
1: mm-hmm.
0: Ja. Maar binnenkort.
1: Ja.
0: Mijn website staat alive, maar de promotie komt nog.
1: Kijk.
0: So, ja, dat is een beetje van mij. En dat is eigenlijk ook wat SSV ook zo doet. Toch? Mensen op weg helpen. Zij die eigenlijk al aspiratie hadden om mm-hmm, ooit iets in IT te doen. Ik zou zeggen, nu is eigenlijk de beste tijd eigenlijk.
1: Om een nieuwe...
0: Waar men dacht dat 4 jaar geleden de beste tijd was, nu is het nog beter.
1: Yeah.
0: En je ziet nu video's op YouTube dat men binnen een dag een start-up running heeft.
1: Ja, ja. Gewoon precies.
0: Ja, eigenlijk, je kan in Amerika bijvoorbeeld, mm-hmm, je bent in Suriname, maar je kan binnen een dag kan je een LLC bedrijf opstarten in Amerika.
1: Help me even, LLC zeg je?
0: Wat was dat LLC ook alweer?

0: Yeah, LLCF, an incorporated company.
1: Okay.
0: Yeah. It's not as an NV.
1: Okay.
0: Ik heb me niet echt in die acronym.
1: Maar
0: Er kan een dag komen, en hopelijk kom je dag wel snel, dat je dat ook hier snel kan doen.
1: Ja. Nee, so, mooi man. En toen je zei van business in grasmaaien, zeg ik Henk zijn ogen even glinten, maar die denkt, grasmaaien, dat ga je toch niet meer met de hand doen. Laat een robot dat doen.
2: Die bestaan
1: nou,
2: die
1: kaars. Oh, ja, precies. Die zijn er al.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Heren, het is inmiddels 16 minuten over 8. We moeten een beetje gaan fietsen richting het einde van dit super interessant gesprek. Ik zou nog makkelijk 2 uren kunnen vullen. Maar ja, helaas hebben we toch aan tijd gebonden. Henk, ik wil toch weer even terug naar jou. En dan pak ik de overheid, want daar heb ik nog. Eigenlijk wil ik daar 1 ding over weten. En dat stiekem zijn het er 2. Wat zou volgens jou de overheid echt concreet moeten faciliteren om deze hele keten werkend te kunnen maken? Is vraag 1. En de vervolgvraag is: hoe ga jij ervoor zorgen dat, toch, de overheid, en dan moet ik even op mijn woorden letten, kan een gevoelig apparaat zijn. Ik ga helemaal niet op mijn woorden letten. Kan een gevoelig apparaat zijn. Zou zomaar kunnen, toch, dat we over, wat is het, 3 jaar, 4 jaar, wisseling van de wacht. Hoe veilig is dit dan nog allemaal? Veilig in de zin van een stukje zekerheid, ook vanuit de overheid. Want die schakel heb je net zo keihard nodig.
3: Die heb je nodig.
1: Ja.
3: Maar 3 O's is op de overheid keihard nodig.
1: Ja.
3: Ja, het mooie is dat binnen SSV een aantal mensen van de overheid betrokken zijn.
1: Oké.
3: Dus daardoor kun je een relatie opbouwen.
1: Ja.
3: Want dat is eigenlijk in het zakenleven belangrijk. Dat je dus tijd maakt voor elkaar. Ja, elkaar leert kennen.
1: Ja.
3: Ja, ook op bepaalde events kom je elkaar tegen.
1: Mm-hmm.
3: Ja, kun je een relatie opbouwen.
1: En wie dan? In welke hoek van de overheid moeten we dat zoeken?
3: Nou, we hebben van diverse ministeries mensen binnen SSV.
1: Ja.
3: Je kan denken aan het ministerie van Communicatie.
1: Mm-hmm. Kijk.
3: Want wij geloven in decentraal ICT aanbieden.
1: Mm-hmm.
3: Ja, aan de mensen. Ook de mensen in het binnenland moeten in feite gebruik kunnen maken van ICT-middelen.
1: Ja.
3: Ja, zogenaamde hubs. Dus wij werken samen met het ministerie van Communicatie, dus TCT. Want zij zijn bezig met een aantal hubs te realiseren in het binnenland. Ja, er moeten dus 9 hubs worden gerealiseerd.
1: En waar moeten die komen in het binnenland? Waar, als je het hebt over het binnenland,
3: een aantal, Marwijn, Sipaliwini. Inderdaad, een aantal districten.
1: Mm-hmm.
3: Je hebt dus per district soms 2, soms 3 hubs. Die worden neergezet, zodat de mensen ter plekke hun zaken kunnen doen. Het gaat om ICT-zaken. Ja, stel je hebt thuis geen printer bijvoorbeeld, dan kun je gewoon naar zo'n hub toe. Ja, om daar te printen, of je wil werken.
1: Mm-hmm.
3: Ja, maar je hebt thuis geen mogelijkheden. Ja, dan ga je daar naartoe. Ja,
1: yeah.
3: Een centrum. Ja, een ICT-centrum. Dus dat is heel positief. We sluiten daarbij op aan. Want wij denken ook decentraal.
1: Yeah.
3: Nou, we werken samen met het ministerie van RO, regionale ontwikkeling.
1: Mm-hmm.
3: Want zij hebben een kaart gebracht voor ons, een aantal locaties, landelijk, waar je trainingen kan verzorgen. Dus je hebt vaak in districten van die multifunctionele ruimtes.
1: Mm, kijk, ja.
3: Multifunctionele gebouwen, ja, compleet ingericht. Ja, met bureaus, ja, stoelen. Ja, sommige met computers, een aantal plekken. Ja, Nikeri en dergelijke. Heb je ruimtes met computers. Dus wij hebben nu een database met per district de locaties waar de trainingen verzorgd kunnen worden. Ja, en daarnaast waar er gewerkt kan worden. Ja, het principe van plug and play. Dus je komt met je laptop en je kan dus internetten.
1: Ja.
3: En je kan werken. Ja, plug and play. Dus je hebt geen toestanden meer zoals vroeger. Ja,
1: dat je achter een
3: inloggen inderdaad.
1: Yeah.
3: Je kan het direct. Ja, instant. Dus daar geloven we in. Dus die relatie met de overheid die wordt verstevigd. Je hebt het ministerie van Esotti. Ja, zijn we geweest. Want zij zijn verantwoordelijk voor een Special Innovation Economic Zone. Heb ik gezien vorig jaar op Curaçao. Ik ben daar geweest. Je hebt daar een Special Economic Zone.
1: Mm-hmm.
3: Waar zo'n 200 bedrijven zijn gevestigd. Nou, wat is het voordeel van zo'n zone? Als je je daar vestigt, krijg je bepaalde fiscale voordelen. Dus het is zeer interessant om daar te zitten.
1: Ja.
3: Als je bepaalde producten wil importeren.
1: Mm-hmm.
3: Ja, dan betaal je geen invoerrechten. En het mooie is dat de douane zit ook in die zone. Dus je hebt de korte lijnen.
1: Ja, ja.
3: En het groeit. En zij zijn bereid om ons te helpen om het ook voor Suriname te doen. Want ze hebben het kunstje al een keer gedaan.
1: Ja,
3: ja, ja, wetgeving, ja, ja. Ja, de realisatie, de plek, inderdaad. Ja, de formaliteiten hebben ze al een keertje gedaan. Ja, dus ze weten hoe je het moet doen. En zijn bereid om die kennis over te dragen aan ons.
1: Dat is zeker interessant. Ja, ja, ja, ja.
3: Dus zo lopen we al die ministeries af. En vragen de mensen om ook zich te registreren bij SSV.
1: Mm-hmm.
3: Ook de mensen van eGov. Dat is een parastatale organisatie. Ja, die een aantal ICT-projecten heeft gedaan voor de overheid. En je kan denken aan het systeem om een rijbewijs aan te vragen. Of een systeem om een uittreksel aan te vragen.
1: Mm-hmm.
3: Dat kan nu digitaal. Ja, je hoeft niet meer naar de instanties toe. Ja, je kan gewoon vanuit je luie stoel, als het ware.
1: Yeah.
3: Ja, kun je zaken aanvragen. Dus dat zijn een aantal verbeteringen die er al zijn. Dus dat is heel positief. Ja, er worden regelmatig ook workshops gehouden op het gebied van cybersecurity.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Zoals je in het begin aangaf,
1: yeah,
3: is het belangrijk om informatie inderdaad te valideren. Is die informatie betrouwbaar, inderdaad, voor je naar buiten gaat? En of je überhaupt naar buiten mag. Dus dat is iets wat beleidsmatig moet worden aangepakt. En daar kunnen wij vanuit SSV de overheid bij ondersteunen. Want wat je vaak ziet is dat er weinig mogelijkheden zijn bij de overheid die heel praktisch zijn.
1: Mm-hmm.
3: Dus het is of heel uitgebreid, ja, of marginaal. En wat wij doen is eigenlijk de match maken tussen wat nodig is,
1: yeah,
3: ja, en de mogelijkheden. Waardoor dingen pragmatisch zijn. Dus wij geloven in de pragmatiek. Ja, wij geloven in het bundelen. Ja, ervaring. Ja, delen met elkaar. Ja, elkaar een mogelijkheid bieden om je te profileren.
1: Ja.
3: Waardoor je in feite ook klanten en opdrachten kan binnenhalen. Dus vandaar die community van Suriname Silicon Valley. Ja, we hebben korte lijnen inderdaad. Ja, we hebben werkgroepen. Ja, we hebben coördinatoren, we hebben een stuurgroep. Dus alle ingrediënten zijn aanwezig om inderdaad een toevoegde waarde te hebben.
1: Exact.
3: Voor Suriname. En wij geloven in dat alle mensen in feite de mogelijkheid moeten hebben om te worden getraind op ICT-gebied. We hebben net gehoord, AI, ja, wordt steeds belangrijker. Ja, gaat ons helpen om tijd te besparen.
1: Mm-hmm.
3: Ja, dus zoals we net gehoord hebben, is dat de mensen het vaak heel druk hebben. Ja, dat is een reden waarom men het zo druk heeft. Ja, omdat men in feite niet goed nadenkt over de purpose.
1: Ja.
3: Het is waarom ben ik op aarde? Die vraag wordt vaak niet beantwoord. Ja, en daardoor krijg je dus wat ze noemen peer pressure. Ja, als je de verkeerde vrienden hebt, bij zo'n spreken, ja, kan het heel gevaarlijk worden. Omdat je dan niet de juiste informatie krijgt. Ja, je pakt dus zijwegen in plaats van die hoofdweg.
1: Exact.
3: Waar je voor geboren bent. Dus dat zie ik veel gebeuren, inderdaad. Ja, en wij helpen de mensen in de trainingen om ook de soft skills te trainen.
1: Ja, we gaan nu een hele andere kant op met soft skills. Ja. En dan denk ik van, oké, okay, wacht even, als ik daar nu op ga doorvragen, ja, dan zitten we hier om 10 uur nog.
3: Dat is zeer belangrijk.
1: Het is zeker 100% belangrijk, daar kan je niet zonder.
3: Ja,
1: waar, ik wil daar wel één vraag over stellen en Henk, dan moet ik echt gaan afronden. Ik, misschien moeten we gaan nadenken over een deel 2 van dit gesprek. Maar waar haal je die nou ja, trainers vandaan die, die dit dan ja, onderwijzen? Want, want je gaat echt richting, wat bijna zeggen, je hebt hiervoor een soort van mental coach. Je hangt een beetje richting de psychologie. Ja, hebben we die mensen hier in Suriname die...
3: Ja, die zijn er dus.
1: Yeah.
3: Die hebben inderdaad een database.
1: Mm-hmm.
3: Ja, met deelnemers binnen SSV.
1: Yeah.
3: Maar daarnaast hebben we ook een database met andere professionals. Inderdaad, dus mensen die op hun vakgebied deskundig zijn.
1: Mm-hmm.
3: En we hebben dus wat dat betreft een aantal goede data om de mensen te kunnen inschakelen.
1: Yeah.
3: En daarnaast hebben we ook... een internationaal netwerk. Dus als we hier tekort komen, bij zo'n spreken, hebben we te weinig mensen, kunnen ook van buiten
1: yeah.
3: ja, de mensen inschakelen, Amerika yeah. ja, of Europa.
1: En staat de Surinamer er ook echt voor open? Ja, het is misschien een beetje plat weer, maar staat de Surinamer er ook echt voor open? Of zegt die van, laat mij gewoon lekker mijn business runnen en val me niet lastig met purpose en soft skills en wat is mijn doel hier op die aardbol? Ik wil gewoon geld verdienen.
3: Ja, ja. Dus wat je vaak ziet als mensen dus stuk lopen,
1: yeah.
3: heeft vaak te maken met dat ze bepaalde zaken missen. Ja, bepaalde skills, hè, die mis je. Ja, skills om samen te werken, die mis je. Mm-hmm. Ja, want op een gegeven moment als je bepaalde dingen wil uitbesteden, dus zoals Timmy net aangaf in het begin, ja, je wil misschien bepaalde zaken uitbesteden, die administratie weer uitbesteden. Ja, of als er bijvoorbeeld drukwerk moet worden gemaakt, ja, flyers of brochures moeten worden gemaakt, dan wil je het uitbesteden. Ja, maar als je dus moeite hebt om samen te werken, ja, dan wordt het te moeilijk.
1: Yeah.
3: Wil je het of zelf doen, dan raak je overbelast.
1: Ja, ja,
3: dus vandaar die drukte die we vaak zien, ja, men durft niet uit te besteden. En wij nemen mee in onze trainingen, ook die soft skills. Ja. Waarom? Als je ZZP'er wil worden, of freelancer, ja, dan moet je inderdaad de opdrachten kunnen binnenhalen.
1: Exact.
3: Dus commerciële skills nodig. Ja, je moet kunnen presenteren, kunnen pitchen inderdaad. Ja, je moet gepassioneerd zijn, zodat die klant voelt van, hey, deze persoon die doet het voor mij. Ja, hij is er voor mij, maakt tijd, ja, begrijpt me inderdaad, hebben goede gesprekken. Ja, maar een goede band.
1: Precies.
3: Ja, ook social talk.
1: Vertrouwen.
3: Ja, vertrouwen. Ja, hebben we.
1: Simpele dingen als hou jij je afspraken.
3: Oh ja, ja.
1: Toch? Ja.
3: Ja, afspraken.
1: Soms hoeft het niet ver te zoeken.
3: Nee, precies. En dan haal je opdrachten binnen.
1: Mm-hmm.
3: Ja, want die klant vertrouwt je. En daardoor kun je eigenlijk je track record opbouwen. En als je dat hebt, is het in de toekomst makkelijker om nieuwe opdrachten binnen te halen.
1: Ja.
3: Want je kan verwijzen naar bestaande klanten die je hebt bediend. En daardoor sta je sterker. En dan krijg je die rust die nodig is.
1: Precies. Je hebt echt overal aan gedacht om mee te geven in, in de trainingen, in het hele stuk ontwikkeling. Om echt, ik wil niet alleen zeggen de ondernemer, maar gewoon om de Surinamer.
3: De Surinamer.
1: Ja, om naar grotere hoogtes te stuwen.
3: Ja.
1: Henk, we moeten afronden. Het is 8:30 inmiddels. Ik wil nog één vraag stellen en dan hou het antwoord kort, concreet. Want ik wil het ook horen van Guus en ik wil het ook horen van Timothy. Wat is handig? Nee, ik begin toch bij jou, Henk. Gaan we hem zo doen.
3: Ja.
1: Als wij hier over 3 jaren... na 5 jaren zitten. En wat is dan volgens jou echt iets dat tastbaar is geworden, wat voortgevloeid is uit SSV?
3: Nou, wat ik zie over alle jaren is inderdaad de ease of doing business.
1: Yeah.
3: Zodat je makkelijk een business kan starten in Suriname. Ja, je ziet meer buitenlandse bedrijven. Ja, die zie je nu al, maar er zullen meer komen. Ja, omdat de hele bureaucratie minder geworden is.
1: Ja.
3: Ja, dingen zijn meer gedigitaliseerd. Ja, daarnaast zie je ook de fiscale voordelen. Ja, voor ondernemers, ook in Suriname. Ja, dat die inderdaad gunstiger kunnen opereren.
1: Ja.
3: Maar wat ik ook zie, is inderdaad een grote groep van deskundigen. Ja, dus ICT'ers, mensen die geschoold zijn.
1: Mm-hmm.
3: Ja, die inderdaad werken op projectbasis of in loondienst. Ja, dus de werkgelegenheid die zal toenemen. Ja, maar ook het aantal bedrijven op ICT-gebied, aanverwant, zal toenemen. Ja, want we merken nu een bepaalde werkgelegenheid in de ICT van zo'n 3000 mensen. Maar ik zie wel een groei over een aantal jaren.
1: Ja.
3: Ja, wel een verdubbeling van het aantal.
1: Okay.
3: En ook het aantal ICT-bedrijven. Ja, er zijn nu zo'n 120, 130 ICT-bedrijven.
1: Ja.
3: Ja, dat aantal zie ik ook groeien.
1: Dat zie je ook meer worden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Dus die economie zal een boost krijgen.
1: Top.
3: Ja.
1: Dankjewel, Henk. Guus, en vanuit jouw bril bekeken. Suriname, 5 jaar plus. SSV nog steeds in... op vol gas. Waar praten we dan over? Over 5 jaar als we hier zitten in de studio?
4: Nou, dan praten we over jongeren die veel beter opgeleid zijn.
1: Ja.
4: Die hebben leren samenwerken.
1: Ja, maar dat is vooral.
4: Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat jongeren zich ook beter kunnen uitdrukken en dat ze assertiever zijn.
1: Ja.
4: Want dat is iets wat onze Surinaamse jeugd nog niet geleerd heeft. Ik heb jaren geleden met een Belgische docent op de ADEC gesproken. En hij zei, ah wel, ze zijn heel knap, maar ze zijn heel timide.
1: Oh, ja. Je moet een beetje lachen omdat je dat accent ook mee pakt, sorry.
3: Ja. Belgisch accent.
1: Ja. Maar hij heeft 100% gelijk. Ik, ja.
4: En dat is zo. Kijk, mijn kinderen die zijn zo mondig, die kletsen me gewoon omver.
1: Ja.
4: Maar die zijn in Nederland opgegroeid. Maar we moeten ook leren dat onze kinderen van jongs af aan... de eerste 1000 dagen van de ontwikkeling van de kind zijn heel belangrijk...
1: Uh-huh.
4: Dat we onze kinderen ook leren wat de grenzen zijn. Als je
1: ook
4: kinderen
1: dat.
4: Geen grenzen leert, dan kunnen ze later ontsporen. Dus je moet van jongs af aan... En Henk, aanstaande zaterdag hebben jullie ook die opvoedbijeenkomst, hè?
3: Ja, drie oktober.
4: Ja, ja, nou, dan heeft Henk een hele mooie bijeenkomst over opvoeden.
1: Ja.
4: En dat is heel belangrijk dat je van jongs af aan de band met jouw kind, dat je dat heel goed opzet.
1: Exact.
4: Want, als een kind met zijn of haar problemen niet bij jou terecht kan, bij wie moet dat kind dan terecht?
1: Helemaal mee eens. Ik zeg altijd, we op een gegeven moment, en dan ja, we zijn begonnen over soft skills, en daarom zeg ik, we kunnen nog makkelijk 2 uren vullen. Want ik deel je mening volledig, toch? En dan heb ik het echt een beetje over de typische Surinaamse opvoedingsstijl, zeg maar. Een kind dat veel vragen stelt, en ik was zo'n kind. Ik heb hem gelukkig, godzijdank, op een andere manier meegekregen. Maar wat zie je tegenwoordig? Een kind, en niet alleen tegenwoordig, ook toen. Een kind dat veel vragen stelt in de Surinaamse opvoeding, hoor je dan. Niet iedereen, hè? Laat het even voor de duidelijkheid. Ik wil ook niemand tegen zijn scheen gaan trappen nu. Maar het kind stelt veel vragen, krijgt weinig antwoorden. Want in Suriname is het toch echt in de opvoeding van waarom, daarom. En daarom meteen ook met een punt erachter. Stel geen vragen, je hebt geen antwoord gehad. Stel ook zeker geen vervolgvragen, want dan ben je gewoon hartstikke brutaal.
4: Hou je mond.
1: En als je mond niet houdt, dan gaat er een slipper de woonkamer doorheen vliegen. En ik denk, als je daar eentje van hebt gevoeld, dan hou je mond vervolgens dicht. Ja. Nou, datzelfde kind komt vervolgens in het jongvolwassen leven, komt in het bedrijfsleven of komt op school terecht in een HBO-projectgroep. En dat kind houdt zijn mond ook daar dicht. Stelt geen vragen en dan wat zeggen we dan? Ja, maar je bent niet echt proactief. We vinden niet dat je echt meedoet. Maar ja, die basis is
4: heel
1: anders. Ja.
4: Is heel,
1: dus ik ben heel blij dat je dit aankaart en dat we hier ook anders ernaar gaan kijken. Maar wel inderdaad, waar trek je de grens? Want het is niet dat je ontspoorde gasten moet gaan creëren. Maar we kunnen daar veel meer mee in die basis. Ja. Ik kijk naar de tijd. Timothy. Ook jij zit over 5 jaar weer hier. Bij mij in de studio. Hoe ziet het er dan uit? Waar praten we dan over?
0: Nou, wat ik wil toevoegen. Heel kort.
1: Mm-hmm.
0: Van de tijd.
1: Ja, yeah, dank je.
0: Ik zal gewoon toevoegen. Binnen 5 jaar wil ik... Mijn wens is natuurlijk... dat de ICT-literatuur natuurlijk veel hoger is. Toch? Heel veel mensen weten misschien nog niet hoe misschien een brief te maken bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe het nu is, maar het kan zo zijn. dat eigenlijk we moeten meer digitaal leren denken. Toch, als je eten wilt halen, denk bijvoorbeeld aan food delivery, je kan het via mijn telefoon doen. Mm-hmm. En zo zijn het tal van duizenden dingen die je digitaal kan doen en kan automatiseren.
1: Yeah.
0: Denk maar aan zaken die repeterend zijn. Wat kan je vervoudigen? Toch? En iets dat ik ook mis hier in Suriname. En jammer genoeg is het gaan verzwakken, het is minder geworden, is de digitale community. ICT-communities.
1: Ah, oké.
0: Okay. Okay. Ja, ik weet niet of jullie hebben gehoord van de term open source. Zover ik weet, de laatste open source event in Suriname was in 2016 of 2015 of 2016.
1: Ja, praat je gewoon nog een kleine 11 jaar terug.
0: Ja, en daar was ik zelf ook onderdeel van. En geloof me, het was een event die ik samen met een andere stagiair had gedaan, maar er waren zeker 30, 40 bedrijven die attentie hebben getoond. Dus dat soort dingen.
1: Ja.
0: En er moeten gewoon meer ICT-events georganiseerd worden, zodat eigenlijk zo op zo'n manier de awareness van IT ook meer exposure gaat krijgen. Toch? Dus meer communities.
1: Ja.
0: En zo dan samen gezamenlijk problemen oplossen. Innovatieve ideeën aankaarten. Het hoeft niet van buiten te komen, het kan ook van binnen. Maar ook dingen kopiëren. Van nieuwe landen. Toch?
1: Precies, Japan, je wil niet opnieuw uit te vinden als er al hele goede dingen zijn.
0: We kunnen allemaal even overkijken van hoe is het gedaan en hoe kunnen we hier toepassen.
1: Exact.
0: Dus, dat zo'n beetje. En ik hoop dat het zelf korter dan 5 jaar zelf kan. Ja.
1: Precies. Ik denk ik neem hem ruim. Ja. Heren, ik wil jullie onwijs bedanken voor dit super interessant gesprek. Dat heeft langer geduurd dan gepland. Maar ja, als het interessant is en het blijft interessant, dan komt er bijna geen einde aan. Nee, ik wil je nu al bedanken voor het initiatief dat je hebt genomen om met SSV te beginnen. Ik kijk er naar uit om nog meer informatie van je te krijgen. Dus misschien moeten we echt over een tijdje gaan praten over een vervolggesprek. En dat we weer een update kunnen pushen die samenleving in van waar staan we nu.
3: Ja, nee, zeker. Ja. Zeker.
1: Top.
3: En dan halen we Guus weer terug.
1: Ja, precies. Dus,
3: ticket.
1: Ja, dat zit er wel bij.
3: Ja,
1: Henk, onwijs bedankt. Guus, super bedankt. En ook jou hoop ik gauw terug te zien. Timothy, ook jij heel erg bedankt. En ik hoop echt dat we voldoende mensen hebben kunnen prikkelen. Hebben kunnen motiveren. Maar ook SSV meer naar buiten hebben kunnen uitdragen. Dus nogmaals, onwijs bedankt. En we gaan elkaar hopelijk gauw weer spreken.
3: Prima.
1: Yes. Goed. Ik sluit het gesprek af. De uitzending die gaan we verder aanvangen. Dus ook de luisteraar thuis, bedankt voor dit moment. En tot straks.
5: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
6: What else? You know what time it is.
7: Coming on.
6: Open the big bomb, baby.

Yes, nou, u heeft het gehoord, een super interessant vraaggesprek. Het is inmiddels 9:10 en ik gaf al aan, we gaan de reguliere uitzending vervolgen. Nou, ik heb maar een kleine 11 minuten op de klok zitten. Het is donderdagavond, dus dan weet je al dat er om 10:00 is het weer tijd voor Bloot met niemand anders dan Load the Man himself. Het onderwerp, die geef ik je altijd van tevoren door, zodat je je alvast een beetje kan voorbereiden. En hou even je stoel vast, val er niet vanaf. Het onderwerp van vanavond om 10:00, Bloot met Load. Mannen. Het is dus gericht naar de mannen, daar begint hij mee. En dan komt de stelling. Lust zal je sneller afmaken dan armoede. Laat even die stilte vallen, dan heb je iets om over na te denken. Nog een keer het onderwerp van vanavond. En hij is gericht naar de mannen. Dat wil niet zeggen dat alleen de mannen uitgenodigd worden om te luisteren naar de uitzending. Maar ook zeker de vrouwen, wil je er alles over weten, het fijne van weten. Stel mij er alsjeblieft nu geen vragen over, want die ga ik en kan ik niet beantwoorden. Dat laat ik helemaal over aan Load himself. Nog eens een keer het onderwerp. Lust zal je sneller afmaken de armoede, gericht op de mannen. Van mijn kant wens ik jou vast een hele fijne voortzetting van je avond. Ik ga iets eerder afsluiten dan daar gepland. De studio die moet weer gereed gemaakt worden. Lood die doet al zijn intrede. Dus van mijn kant een hele fijne voortzetting van je avond. Wat je vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. De mensen die nog in het verkeer zijn, wees AUB extra alert. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruiker. Wij gaan elkaar dinsdag weer spreken over de ether. Heb alvast een fijn weekend. Morgen nog 1 werkdag knallen en dan duik je lekker het weekend in. Doe voorzichtig. De mensen die buiten de stad gaan, als ik het goed heb, is het het laatste weekend voordat de scholen weer beginnen. Dus doe alsjeblieft extra voorzichtig. Let op elkaar, let op jezelf. En ik sluit af met de boodschap waar ik altijd mee afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. Mijn naam is Robert en tot dinsdag. Ciao.